0: Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets. Nou ja.
1: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: 14 augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg ter waarde van meer dan 3500 euro. Hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes. Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar.
0: En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die

0: Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpene Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de achtste finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dorien, dankjewel.
3: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
4: Mama, ik verveel me.
5: Wil je naar Designer Outlet Ochtroep?
4: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
5: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
4: Pret voor de hele familie.
5: In Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
6: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
7: Morgen Gelderland.

0: Een nieuwe week voor de boeg. En dit is een bijzondere, want dit is de week van de luisteraar. Nou hoop ik dat het altijd zo voelt als je naar ons luistert. Maar deze week gaan we extra veel verzoekjes draaien. Dus kom maar door. Wat wil jij graag horen op Radio Gelderland? Titel en artiest. En het liefst de motivatie. Waarom? Graag via de mail studio@gld.nl of de app. En we sluiten deze week af met vrijdag. De hele dag wat ons betreft alleen maar verzoekjes van jullie. Maar dan moeten er wel veel gaan binnenkomen natuurlijk. Dus de titel, de artiest en de motivatie via de mail of de app graag. Nou, dan wachten ons wederom hete dagen. Vandaag wordt het eerst een heerlijke zomerdag. Afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog. Temperatuur zo 25 graden. Morgen ook. Maar dan schijnt iets minder warm voor je gevoel. Ook dan schijnt geregeld de zon. En dan vanaf woensdag gaat de temperatuur flink omhoog. En stevenen af op een nieuwe hittegolf met donderdag en vrijdag lokaal zelfs 35 graden. Nou, eerst maar eens even een greep aan het Gelders nieuws van vandaag. En dat wat de ochtendkranten schrijven. Trouw schrijft over de Europese ambitie om in 2040 bijna de helft van alle energie uit het stopcontact te halen. Experts noemen dat vrijwel onhaalbaar. Het Financieel Dagblad opent met flinke winstgroei en stijgende beurskoersen bij Europese bedrijven, ondanks de oorlog in Iran. De Gelderlander opent met een onderzoek waaruit blijkt dat bij stroomuitval maar 4 van de 36 brandweerposten in Gelderland een noodstroomvoorziening hebben. Het gaat over Gelderland-Zuid. Het AD meldt dat de RDW automobilisten wil bestraffen die terugroepacties negeren. 1 op de 3 doet niks met zo'n melding. Wie regelmatig over de Westervoortse brug rijdt tussen Arnhem en Westervoort om 7 uur zometeen gaat die dicht. 4 weken lang voor groot onderhoud. De fiets- en spoorbrug blijven gewoon open, maar het autoverkeer wordt omgeleid via de A12 en de N325. Reken dus in de spits op zo'n 15 minuten tot 30 minuten extra. 7 september gaat de brug weer open, om 7 uur gaat hij dicht. Dus als je hem nog even wil doen, je hebt nog een klein uurtje om eroverheen te rijden. In Arnhem zijn vannacht op 2 plekken auto's uitgebrand. Op het Gelderseplein gingen 2 geparkeerde auto's in vlammen op. In Presikhaaf brandde een auto volledig uit. Zo hevig dat de ramen van een nabijgelegen gebouw zijn gesneuveld. En bij een Pilatus-studio aan het Raadhuisplein in Zevenaar, je weet wel welke, is vannacht opnieuw een explosie geweest. Omwonenden spreken over een vuurwerkbom. Er zou ook een baksteen door het raam zijn gegooid. Het is namelijk al de 3e keer in korte tijd bij dit gebouw. Daarom zeg ik, je weet wel welke. Het is iedere keer daar raak. En het klinkt uitzonderlijk, dat laag water op de Rijn, maar dat is van alle tijden. Even terug naar het jaar 1955.
1: Door het droge najaarsweer is het peilen van de grote rivieren zo ver gedaald dat vooral het scheepvaartverkeer hiervan op verschillende plaatsen veel hinder ondervindt. Het is bijvoorbeeld het geval op de Rijn bij Arnhem. Een van de pijlers van de Rijnbrug staat zelfs geheel droog. De houten fundering en beschoeiing van de Rijnkade zijn geheel zichtbaar, hetgeen een unicum betekent in de geschiedenis van de Rijn. De bewoners van een aantal hier gelegen woonschepen hebben zomaar, zonder bemoeienissen van het huisvestingsbureau, een woning op de vaste wal gekregen. Door de lage waterstand is er nog maar een smalle en ondiepe vaargeul voor kleine schepen overgebleven. En het komt wel eens voor dat zelfs deze schepen vastlopen. Wanneer het een paar dagen flink regent in het stroomgebied van de Rijn, zullen de verkeersbelemmeringen vanzelf worden opgeheven.
0: Ja, maar ja, al laat die regen nu, 71 jaar later, wel lang op zich wachten. Straks moeten we de weerman vragen waar die regen blijft. Ja, of een gebedje inderdaad.

0: Aretha Franklin. En een soort regendansje op de radio. Een gebed tot wat neerslag. Hè. I say a little prayer. Het is bijna 6:15.
1: Het is de week van de luisteraar. Dus je mag het zeggen.
0: Ja, de week van de luisteraar. Het is de week van de luisteraar. Wat wil je horen? Hans Visser, goedemorgen.
2: Goedemorgen Frank, met Hans.
0: Onderweg naar je werk.
2: Ja, ik ben onderweg naar het werk, ja. Ja.
0: Wat wil je horen in de week van de luisteraar?
2: Het nummer de Spanish Steps van Toto vond ik een heel mooi nummer.
0: En waarom?
2: Nou, bijna 2 jaar geleden waren we in Rome, een paar dagen. En na zo'n vakantie maak ik altijd een klein... Ik maak altijd filmpjes en na de vakantie dan maak ik er een filmpje van met wat muziekjes eronder en zo. En
0: oh ja.
2: We zijn uiteraard ook bij de Spaanse trappen geweest. En bij toeval kwam ik eigenlijk het nummer Spanish Steps tegen. Dat stond het album Mindfield. Dat had ik toevallig op de PC staan. En daar kwam ik het tegen. Dat is een verrassend mooi nummer.
0: Maar dat is toch heel, heel bijpassend ook dan bij jou, bij de foto's en de filmpjes die je hebt gemaakt?
2: Ja, dat paste er heel erg bij. Ja. We waren natuurlijk bij die Spaanse trap ook geweest.
0: Ja.
2: Eigenlijk bij toeval, ik zou daar toevallig een muziekje van zijn. Ik zit daar gewoon op te zoeken. Ik vind dat nummer.
0: Nou, onderweg naar je werk ga je weer even terug naar je vakantie en de Spaanse trappen in Rome. Ik ga hem voor je draaien.
2: Ja, mooi, leuk. Dankjewel.
0: En naar werk ze, hè, vandaag.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook.

0: vind het een mooi verzoekje. Van Hans Visser uit Doesburg op weg naar zijn werk. Spanish Steps van Toto. In de week van de luisteraar. Het deed hem dus helemaal weer terugdenken aan het maken van dat vakantiefilmpje. En dus de bijpassende muziek bij de Spaanse trappen in Rome. Heb jij nou een verzoekje? Deze week gaan we ze extra veel draaien. Het is de week van de luisteraar. Kom maar door studio@gld.nl of een appje.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En diezelfde kanalen kun je ook gebruiken om mee te spelen met dit spelletje. Dat is een goed begin. Ik heb een plaat die ik ook graag wil draaien, maar dat mag dan alleen als het intro wordt geraden. Heb jij een idee over welke plaat dit gaat?
1: Een goed begin.
0: Dan wil ik van jou graag de titel en de artiest. Dus welke plaat is daar het intro van? Van welke plaat is dit het intro? Frank@gld.nl of een appje.
1: Een goed begin.
0: Als je het weet hè, en als je het niet weet, gewoon lekker laten en genieten van de radio. Bijvoorbeeld van Tim Finn.
1: Gelderland staat op. Radio Gelderland staat aan. Goedemorgen Gelderland, met Frank van Dijk.

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: De showtuin van Nu de tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
4: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Stenenkamer, daar was ik gisteren trouwens, 16,1. In Ophemert 17,8. Vannacht is het afgekoeld naar 16 tot 20 graden. Vandaag wordt het zomers warm met misschien wel 28. Morgen maximaal 25. En beide dagen droog in Gelderland met zonnige perioden en bewolking. De politie roept getuigen op na meerdere bosbranden die zondag gisteren dus in Wiegen uitbraken. Op het hoogtepunt woedden er 3 branden tegelijk, waarvoor tientallen brandweerlieden werden ingezet. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Kom maar door als je meer weet. En bij 2 afzonderlijke autobranden in Arnhem zijn vannacht 3 geparkeerde auto's uitgebrand. De IJsselburg sloegen de vlammen meters hoog uit een auto. Meerdere ruiten van een naastgelegen pand sprongen. En ook op het Gelderseplein gingen 2 auto's in vlammen op. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit ook hier in dit geval brandstichting niet uit. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app.
5: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
6: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
7: Mama, ik verveel me.
8: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
7: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
8: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
7: Pret voor de hele familie.
8: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
9: Goedemorgen Gelderland.

0: De Beatles en Help, 6:05. Goedemorgen, ik krijg er weer mooie foto's binnen. Onder andere van Ton. En ik zie een foto van Daniel, die is aan het vissen in Groesbeek. En heel veel foto's afgelopen weekend naar Omroep Gelderland gestuurd via de app van de Zeppelin. Want wie dit weekend rond de Veluwe omhoog keek, heeft zomaar een Zeppelin kunnen zien. Een luchtschip van bijna de lengte van een Boeing 747 op 300 meter hoogte boven ons hoofd, recht over Arnhem richting Kootwijk.
1: Gaaf hoor.
2: Zo.
3: Ik heb zoiets nog nooit gezien. Dus ik dacht, ik ga deze kant even op om te kijken of ik hem überhaupt zie. En zie hier op deze rotonde.
4: En hoe vond je het?
5: Mooi.
4: Ja?
5: Groot.
4: U staat er helemaal klaar voor, of niet?
6: Ja, dat klopt. Ja.
4: Met de verrekijker?
6: Verrekijken en foto's te stel. Ja, zo vaak zie je niet zo'n Zeppelin.
0: Nee, zo vaak zie je dat niet. Het schip mat de luchtkwaliteit in samenwerking met de Universiteit van Wageningen.
6: Nou, het is wel bijzonder, hè. Er komt zo'n Zeppelin overvliegen. En die meet min of meer dezelfde dingen als die wij hier in de toren meten. Ja, dat is uniek. En het is super interessant om te kunnen vergelijken tussen wat je op de grond meet en ook in de lucht. En er vinden allerlei chemische reacties plaats. En we willen graag begrijpen hoe dat werkt. Die Zeppelin vliegt relatief langzaam. En daardoor kan je heel gedetailleerd meten wat er allemaal aan de hand is. Zeg maar, je hebt echt de tijd om het goed te meten.
4: Hoe bijzonder is het om zo'n Zeppelin hiervoor in te zetten?
6: Ja, dat is uniek. Dat gebeurt niet vaak. Er is volgens mij een keer in 2012 eentje geweest. En dus nu weer. Ja, het is uniek. Ja, het is echt een mega kans.
0: Ja, mega kans. En dank voor de foto's ook dit weekend. Bij Kootwijk staan dus meettorens in het bos, waar de Zeppelin meerdere keren overheen is gevlogen. Maar heel veel mensen hebben dat luchtschip goed kunnen zien.

0: Drive-by van Train op Radio Gelderland. Goedemorgen, tijd voor een goed begin.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Zo is dat, een goed begin is het halve werk. Waar hoort dit intro bij?
1: Een goed begin.
0: Ja, enig idee? Nou, gelukkig wist Token het onder andere. En Dirk ook, dank voor je berichtje. Willem zie ik uit Nijmegen. Even wat zomerse klanken. Dit is Baila van Ivan. En je weet het, hè? Een goed begin is het halve werk. Dus we beginnen deze dag goed.

0: dacht dat het een Italiaanse zanger was. Ivan met Baila uit 1985.
1: Hij maakte ook de hit Foto Novella. Dat was ook zo'n hele mooie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Ivan met Baila.
3: Goed hoor.
2: Hoort ook bij de Italo.
3: Ja, lekker hè.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dank allemaal. Dat is goed. En dit is Bruce Springsteen met Badlands op Radio Gelderland. 7:15.

0: Deadlands, Bruce Springsteen. 12 minuten voor 7. Goedemorgen zeg. We hebben een paar mooie zomerse dagen voor de boeg vandaag en morgen. Maar er komt ook wel die hitte aan eind van deze week. Laten we maar gauw de weerman van vandaag erbij vragen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Dus Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, lekker weer in mijn t-shirtje naar de studio gefietst. 18 graden was het buiten. Was prima te doen vanochtend.
2: Ja, ja, nou, het is nog afgekoeld naar 13 graden plaatselijk.
0: Oh joh.
2: Inmiddels, dus het is nog wel wat kouder geworden. Maar ja, geniet er nog even van vandaag. Want het wordt vandaag en ook morgen trouwens nog wel redelijk aangenaam zomerweer hoor. Vanmiddag hebben we veel zonneschijn, ook een vorming van wat stapelwolken. Maar ik denk dat het overal droog blijft. En daarbij een normale temperatuur voor begin tot midden augustus van zo'n 24 graden. Misschien een zomers 25 in het oosten. Okay. Nou, daarbij draait de wind wel naar het noordwesten. En dat levert in ieder geval wat minder warme lucht op dan bijvoorbeeld gisteren. Toen het op heel veel plaatsen nog boven de 30 graden werd.
0: Ja. Maar we gaan die kant wel weer op laten deze week.
2: We gaan die kant zeker weer op, ja. Dan
0: ja.
2: Nou zal dat morgen nog wel meevallen. Ook dan is het een graad of 25 met opnieuw veel zon. Ja, en dan het weerbeeld verandert de rest van de week niet veel in ieder geval. Maar zoals je al zegt, hè, die wind gaat weer draaien richting het zuiden vanaf woensdag. En met name later in de week, donderdag, vrijdag en misschien ook nog zaterdag. Dat worden echt hele warme dagen met op veel plaatsen toch wel ruim boven de 30 graden. En vooral rond vrijdag misschien zelfs wel 35 graden.
0: Ja, dat is wel heftig. Maar is dit in elk geval deze week dan wel een pluspunt aan dat warme weer? Want dat zorgt ook voor heldere hemels. En dat is woensdag wel welkom natuurlijk.
2: Absoluut
0: hè?
2: Waar. Ja. Ja, dan is er een zonsverduistering. En in de aansluitende nacht ook nog eens een meteorenswerm.
0: Oh ja, dat is ook nog.
2: Dat kan niet op astronomisch gebied deze week.
0: Nee, inderdaad.
2: Dus ja, dat kon eigenlijk niet perfect te vallen. Het is gewoon overal helemaal helder, denk ik.
0: Oké. Okay. Ja. Dankjewel. En mag ik jou over een uurtje weer bestellen?
2: Dat is goed. Gaan we doen.
0: Oké. Okay. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You staat klaar. Maar misschien wil jij ook wel heel graag iets anders horen. Het mooie is, dat kan deze week. Het is de week van de luisteraar. We draaien extra veel verzoekjes. Dus heb je een verzoekje, dan mag je die doorgeven. studio@gld.nl of een appje. Maar Taylor is ook fijn.

0: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
1: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
0: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
7: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
6: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
8: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
6: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Nou, Kirsten, dank je wel.
0: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
10: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Hallo, u spreekt met de boek.
9: boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Nu bij Dirk, Whiskas, €3,99. Lekker voor de kat.
15: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
16: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
17: Goedemorgen Gelderland.

First Class en Beats Baby op Radio Gelderland. Maandagochtend is het 10 augustus, 8 minuten over 7. Een nieuwe week voor de boeg. En dit is een hele bijzondere week, hoor. Want dit is de week van de luisteraar. Ja, zo. Dit is jouw week.

0: Gelderland. Week van de luisteraar dus. Hopelijk voelt dat altijd zo, maar deze week extra veel verzoekjes. Titel en artiest kun je doorgeven, met liefst ook met de motivatie waarom. Studio@gld.nl of even een appje sturen naar de studio. We sluiten deze week vrijdag af met wat ons betreft alleen maar verzoekjes, maar dan hebben we er wel lekker veel nodig. Dus kom maar door. Er wachten ons wederom hete dagen. Vandaag wordt het eerst nog even een heerlijke zomerdag. Afwisseling van zon en wolken, misschien 28 graden uiteindelijk. Morgen met 25 graden iets minder warm. En dan vanaf woensdag gaat de temperatuur flink omhoog. En donderdag en vrijdag kan het lokaal zelfs 35 graden worden. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten schrijven. De NRC, het NRC reconstrueert de bewogen Tour de France van Demi Vullering, die na een tactische misser op de Mont Ventoux en een omstreden hindermanoeuvre alsnog voor de tweede keer won gisteren. En er was nog meer een Nederlands succes, want Puk Pietersen pakte de bolletjestrui. Lorena Wiebers ging naar huis met de groene sprinttrui. Zometeen meer sport. Het Financieel Dagblad opent met goed nieuws van de beurs. Europese bedrijven laten flinke winstgroei zien en de beurskoersen stijgen, ondanks de oorlog in Iran. De Europese aandelenmarkt doet het dit jaar zelfs beter dan de Amerikaanse, en beleggers die hun geld in Europa hielden hebben dus gelijk gekregen. Wie regelmatig over de Westervoortse brug rijdt tussen Arnhem en Westervoort, die is zojuist dichtgegaan. 4 weken lang blijft die dicht voor groot onderhoud. De fiets- en de spoorbrug die blijven gewoon open, maar het autoverkeer wordt dus sinds een paar minuten omgeleid via de A12 en de N325. Reken in de spits op zo'n kwartier tot een half uur extra. 7 september gaat de brug weer open. En de zangeres van Dancing in the Street, Martha Reeves, die is inmiddels 85. En ze gaat helemaal viraal, maar misschien niet met hetgeen wat ze hoopt. Met een optreden dat namelijk niet helemaal lekker liep. Ze zong het Amerikaanse volkslied bij een honkbalwedstrijd. En dat klonk behoorlijk wankel.
1: Robin Roberts Stadium, please welcome Martha Reeves.
2: Hey ladies, please.

tunneltje. Leave Martha Reeves. Ze kreeg een herkansing in de studio, maar dat ging ook niet helemaal vlekkeloos. Ze kan er intussen wel om lachen. Volgende week brengt ze trouwens haar eerste soloalbum in 22 jaar uit. Dus wie weet klinkt dat dan weer als vanouds. Zoals natuurlijk deze.

0: weer zoals we de kennen. Martin de Vandellas en Dancing in the Street. We gaan die valse tonen gaan weer gauw vergeten. Het is 6:15 bijna. De voetbalcompetitie is weer begonnen dit weekend. We gaan met Jan Sommerdijk eens even inzoomen op de Gelderse sport van afgelopen weekend. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dat was die start van het betaald voetbal. Een valse start voor de Gelderse clubs eigenlijk, hè, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, want er heeft niet één club gewonnen. Nee. Vitesse en de Graafschap in de eerste divisie speelden gelijk, allebei 1-1. En NEC verloor zelfs, dus dat was teleurstellend.
0: Als je nou 0-0 speelt uit in Griekenland in de voorronde van de Champions League, hoe kun je dan thuis verliezen van Telstar?
1: Ja, omdat voetbal niet logisch is. Kijk, Argentinië wint ook maar met 3-2 van Kaapverdië. Zo moet je dat een beetje zien.
0: Ja.
1: Vaak kleine tegenstanders, ja, ik kan er niet zeggen ze gaan onderschatten, maar het gebeurt toch een beetje. NEC misschien wat gemakzuchtig aan die wedstrijd begonnen. En binnen de korte keer stonden ze met 2-0 achter. En uiteindelijk hebben ze nog wel 1-2 gemaakt, maar heel overtuigend was het allemaal niet. En dat zorgt ook wel voor irritatie, bijvoorbeeld bij Sammy Uwaisa.
2: Ja, dat is het. Ik denk vooral verdediging niet scherp genoeg als je kijkt naar die goalen die we eerst zelf tegenkrijgen. Nou, ik kijk naar de klok, na 26 seconden zat hij er al in. Ja, dan loop je al achter de feiten aan.
0: Ja, als ze zo spelen morgenavond, dan zijn ze natuurlijk voorkomen kansloos.
1: Dan wordt het 0-6.
0: Ja.
1: Maar zo spelen ze niet morgenavond, kan ik je vast op een briefje geven. Want NEC zal helemaal op scherp staan. Zo'n wedstrijd als Olympiakos, dan is gewoon iedereen bij de les. Dat is zeker. Alleen wil niet zeggen dat ze het dan maar even halen. Daar gaan we natuurlijk de komende dagen nog heel veel over praten. Maar laat ik zo zeggen, Olympiakos heeft ook geleerd van die wedstrijd in Athene. Dat NEC dus op die manier de tegenstander heeft verrast. Dat lukt ook geen tweede keer zomaar. Nee. Dus NEC zal echt de allerbeste versie van zichzelf moeten zijn om door te komen naar de volgende ronde van de Champions League. En ik moet het heel even uitleggen, want niet iedereen snapt dat nog blijkbaar hoe het werkt. Dus dat ga ik toch nog even doen, Frank.
0: Ja.
1: Als ze morgenavond winnen van Olympiakos, dan komen ze dus in de volgende ronde tegen Bodø Glimt uit Noorwegen of tegen Union Saint-Gilles uit Brussel.
0: Ja.
1: En als ze die ploeg ook uitschakelen, dan pas gaan ze naar de echte Champions League. En dat is een pool van 36 clubs. En dan krijg je 8 wedstrijden tegen, nou, ik noem maar eens wat. Dat zou Manchester City kunnen worden. Of Arsenal, Bayern München, Real Madrid, Barcelona. Zo'n soort tegenstander krijg je dan meestal ook wel erbij.
0: Ja, en een lekkere pot met geld.
1: Dan moeten ze dus nog 3 wedstrijden voor doorkomen.
0: Precies.
1: Nou, en anders gaan ze naar de Europa League. Dat is ook mooi, hoor.
0: En dat is ook Europees voetbal. En ook
1: 8 wedstrijden.
0: Mooie affiches, ja. Oké, de Graafschap noemde jij. Die kwam in Helmond niet verder dan 1-1 gelijkspel. Daar zat dus niet meer in, of wel?
1: Nee, daar zakken we wel. We hadden het net over Champions League. Nu gaan we echt het afvalputje van het betaald voetbal bijna. Want was dat een afgrijzelijk slechte wedstrijd. Helmond Sport, ik sprak een volger van Helmond Sport met de schitterende naam Valentijn Valentijn. Zo heet hij echt. Ik ken hem al jaren. En die zei, wij zijn dit jaar heel blij als we hoger eindigen dan 20ste. Laatste dus. Dat bleek ook. Helmond had niet veel te bieden, maar begon wel goed. Kwam met 1-0 voor. En toen heeft de Graafschap een enorm offensief ontketend. Uiteindelijk in de blessuretijd voor rust de gelijkmaker. Na rust nog 1 kopkansje. En in de slotfase was Helmond zwaar gevaarlijker. Maar goed, het grote probleem van de Graafschap is gewoon, die selectie is nog lang niet op orde. Ze hadden ook nog wat blessures en een schorsing. En dan zaten er op de bank allemaal jeugdspelers. En 3 spelers die eigenlijk nog niet fit zijn. Ja. Die moesten noodgedwongen ook allemaal invallen. Dus dat geeft het probleem wel aan van trainer Thomas Duimenvoorde. Die wil heel graag, is een enorme control freak op een goede manier. Hij wil alles zoveel mogelijk tot in de puntjes in de details regelen. En hij moet dadelijk gewoon opnieuw beginnen. Want hij heeft het elftal waar hij nu mee speelde. Ik denk dat er maar 4 spelers uiteindelijk van in de basis gaan staan. Dus die moeten komende weken nog een heel nieuw elftal gaan boetseren.
0: En er komt er nog wel wat aan?
1: Het komt er wel aan, dat wel. Ze gaan echt wel goede spelers halen, want ze hebben geld zat. Ze hebben 5 miljoen verdiend aan transfers het laatste half jaar.
0: Dus dat is het niet, oké. Hey, Vitesse thuis gelijk tegen RKC dit weekend. Dat was al een domper, denk ik.
1: Ja, het was ook niet best, maar toch nog wel de beste prestatie van de 3 Gelderse clubs. Want Vitesse kwam met 1-0 voor, speelde niet heel goed, maar hield het achter aardig dicht. En toen een heel raar moment van doelman Conor van den Berg, normaal de Rus zelf. Hij pakte een bal, wilde toen snel de bal het spel inbrengen. En toen werd hij gehinderd door een speler van RKC. En toen stak hij zijn elleboog even uit. En ja, die kwam tegen die speler van RKC aan. Heel onhandig. Rode kaart, penalty, 1-1. Uiteindelijk moest Vitesse toen in de slotfase verdedigen in plaats van nog even op de 2-0 jagen.
0: Ja.
1: En ja, de doelman was wel heel schuldbewust.
0: Vandaag ook weer sport, want het EK Atletiek begint in Birmingham. Daar hebben we daar veel Gelderse favorieten bij zitten, zoals altijd.
1: Als ik die ga opnoemen, dan gaan we door tot na 19:30. Dus ik wil maar eentje. Ja. Femke Bol uit Hilsum. Natuurlijk in het verleden heel veel gouden medailles gehaald op de 400 meter. De 400 meter hoorde met het team. Nou, met het team gaat ze ook weer lopen. 4x400 gemengd en met de vrouwen. Dus daar zullen wel medailles komen. Maar of ze die ook gaat halen op haar nieuwe individuele afstand, de 800 meter, dat wordt spannend. Ze gaat er voor het eerst aan meedoen, maar ze heeft geen spijt van die keuze voor de 800 meter.
3: Heel leuk. Ja, ik ben er echt van aan het genieten. Het is heel anders. Het is soms nog wel ver, nog steeds. maar ik vind het vooral echt heel leuk. Ik vind het heel leuk hoe je het op heel veel verschillende manieren kan lopen. Ik nog eigenlijk niet weet wat een perfecte manier is. Jezelf op een hele nieuwe manier leert kennen. Dus echt heel leuk.
4: Ja, het EK Atletiek begint vandaag en dat gaan we natuurlijk volgen. Net als het Europese avontuur van NEC morgen tegen Olympiakos. Ik spreek jou morgenochtend weer, Jan.
1: Zeker.
4: Oké. Misschien nog even leuk. Als je online zoekt, vind je de beelden waarschijnlijk gemakkelijk. Als je het wilt zien tenminste, want het is best pijnlijk. Een voetballer uit Brazilië die dacht zijn doelpunt dit weekend uitbundig te vieren met de supporters, maar sprong per ongeluk over de reclameborden zo floeps het trapgat in van de spelerstunnel. Raakte daarbij natuurlijk geblesseerd. Moest gewisseld worden. En alsof dat nog niet genoeg was, zijn doelpunt werd na een check van de VAR ook nog eens afgekeurd. Dus van feest behoorlijk domper. Een wedstrijd om niet snel te vergeten. Zometeen plaat de licht naar Denise William. Let's hear it for the boy. My

0: Denise Williams en Let's Hear It For The Boy. Tijd voor de opgave van Plaat Delict van vanochtend.
1: Plaat Delict.
0: We hebben er weer eentje, hoor.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, nou met specifiek de financiële rechercheafdeling van de platenpolitie heeft er eentje gevonden. Denk jij te weten waar ik het over heb? Dan laat het dan weten via de mail frank@gld.nl of een appje. De titel en de artiest. En dan maak je kans op de Radio Gelderland zaklamp. Want de financiële recherche van de platenpolitie onderzoekt een omvangrijke zaak van beursmanipulatie, financiële fraude en marktmisbruik. Volgens meerdere meldingen zouden een groep goed geklede verdachten de aandelenmarkt volledig naar hun hand proberen te zetten. Er wordt gesproken over schimmige deals, verborgen belangen en miljoenen die in korte tijd van eigenaar wisselen, terwijl de gewone belegger met lege handen achterblijft. Getuigen verklaren dat de hoofdverdachten zich moeiteloos bewegen tussen de beursvloer, de directiekamer en de financiële machtscentrum.

0: muzikale inventiviteit en een satirische kijk op de samenleving. Het nummer neemt de internationale financiële wereld stevig op de hak en de titel is letterlijk de plaatsdelict van het plaatdelict. De beursvloer, daar gaan we het dus over hebben, als je het in elk geval weet. En de verdachten dragen eerder een maatpak dan een bivakmuts. Enig idee? Frank@gld.nl of een appje.
1: De Week van de Luisteraar.
0: Ja, en het is de Week van de Luisteraar. Dus er komen ook allemaal appjes binnen met verzoekjes deze week. En daar proberen we in elk geval lekker veel van te draaien. Sterker nog, we willen de week afsluiten vrijdag met alleen maar verzoekjes. Dus kom maar door, wat wil je horen? Titel en artiest en graag ook de motivatie daarbij. Je mag ook gewoon de redactie bellen, dat werkt ook. Tenminste, dat deed Marcel. Die zegt van ja, ik kan Frank niet bereiken, dus ik bel jullie maar even. En dus kwamen de collega's van de webredactie zojuist bij mij in de studio binnen. En die zeiden, Marcel heeft gebeld. Die wil graag Frans Bauer met de regenboog. Nou, bij deze.

0: Jackie Wimmeer van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
1: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
0: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar.

Met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl

0: Fleurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
2: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
1: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
2: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
3: Alweer je leesbril kwijt?
4: Mijnleesbril.nl.
3: Het grootste assortiment leesbrillen.
5: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
6: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
5: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
1: Voor HML-bedding bezoek slaapspecialistdremt of slaapspecialistdremt.nl.
7: Het is 7:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Ermelo is het 16,3. In Leeuwenstichting, dat is gemeente Berkelland, 18,1. Het wordt vandaag nog zomers warm met 25 tot 28 graden. Dinsdag en morgen dus maximaal 25. Beide dagen droog, zonnige periode en bewolking. Matige wind uit het noordwesten tot noorden. Bij een Pilaterstudio in Zevenaar is vannacht opnieuw een explosie geweest. Door de ontploffing raakt het pand zwaar beschadigd. Volgens omwonenden werd mogelijk ook een baksteen door een ruit gegooid. Het is de derde explosie bij dezelfde studio in korte tijd. En de politie onderzoekt of de incidenten met elkaar verband houden. En in Bosjes bij Didam zijn zondag, gisteren dus, 9 jerrycans met een onbekende vloeistof gevonden. De politie doet onderzoek naar de herkomst, terwijl een gespecialiseerd bedrijf de vaten heeft afgevoerd. Meer Gelders nieuws bij ons op de website gld.nl en via de mobiele app.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil.
14: Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Maxine Nightingale op Radio Gelderland hoorde je. 8:08. Goedemorgen. We hadden net met Jan over de Gelderse sport van afgelopen weekend. NSC verloor bijvoorbeeld in de Goffert met 2-1 van Telstar. Dat is nou niet echt het begin van een nieuw seizoen waar je op zit te hopen natuurlijk. Maar de fans die zijn denk ik niet al te lang mee bezig. Die kijken vooruit naar morgenavond. Dan wacht de return van de voorronde van de Champions League thuis tegen Olympiakos. En na de 0-0 in de heenwedstrijd in Griekenland is alles eigenlijk nog mogelijk, hè?
1: Ik weet zeker dat NEC er klaar voor is.
2: Is NEC klaar, Olly?
3: Ja, hè? We zijn er helemaal klaar voor.
4: Waarom gaan jullie de Grieken verslaan?
5: Omdat wij beter zijn als de Grieken.
6: De uitwedstrijd ging natuurlijk ook perfect, dus ik denk dat Real Madrid ook meekijkt.
7: Helemaal goed.
4: En nu hoor ik, jij hebt Griekse roet.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja.
4: Wat vertellen?
1: Ja, mijn vader is half Grieks, dus ik ben dan kwart Grieks. Dus,
4: En ik zie wel een mooi NEC-shirt. Ik zag je koopt ook een sjaaltje, maar voor wie ben jij dan dinsdag?
1: Ja, toch wel voor echt NEC. Ja.
8: Ik heb het gevoel dat ze met 3-1 gaan winnen.
4: 3-1? En wat denkt de opa?
9: Nou, laat ik dan heel voorzichtig zijn. 1-0.
8: 3-1.
10: 2-0.
2: 2-0. Toch? En wie gaat scoren?
3: Brian Linssen, hè? Kijk, hier.
4: En wat gebeurt er dan hier in de Goffert?
11: Ik denk dat hier alles op kop staat dan. Ik denk dat het carnaval wordt hier.
8: Echt chaos. Ja, dan breekt er een feestje los, denk ik.
4: Je hebt er al zin in, of niet?
1: Ja!
4: En de zee!
0: Ja, morgenavond dus de return. 19:30 in de Goffert winnen ze. Jan die legt het ons net uit. En dan volgt dus nog een wedstrijd, nog een play-off om het hoofdtoernooi te bereiken. En zelfs als dat niet lukt, dan spelen ze sowieso Europees voetbal. Want de plek in de Europa League is al veilig.
12: Laat de licht.
0: Er was opnieuw een muzikaal misdrijf gepleegd. Dank iedereen voor het meedenken, want we hebben de dader te pakken, hoor. Het was een maatschappij-kritisch nummer over de harde en cynische wereld van geld, speculatie en de Amerikaanse effectenbeurs. Dat zochten wij. Een nummer uit 1974. Dat beschrijft hoe fortuinlijke zakenmensen en grote dynastieën handelen in aandelen, rijkdom vergaren. En de macht van de dollar en het kapitalisme wordt hier bekritiseerd. Deze band die kreeg inspiratie voor deze tekst tijdens een taxiritje door New York. En toen reden ze door deze financiële wijk. Het lied noemt bekende rijke figuren en families, zoals de oliemagnaat John Paul Getty. En de dans die in de tekst verweven zit, dat is een metafoor voor de constante, bijna dansachtige beweging van geld en speculatie op de beursvloer. Goede antwoorden kwamen onder andere binnen van Willy, van Ellen, van Tony, van Willem, Annie Ari. Maar ook van, eens even kijken, Bart. Bart, goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij zat er scherp op met de mail. Wat was je aan het doen vanochtend?
13: Nou, we hebben net de kleinkinderen wakker. Dus we waren druk met hier in de kleren brengen. Want ja, Lennon en Tijn die komen af en toe eens bij ons slapen.
0: Oh, gezellig.
13: En ik was nu eigenlijk zelf mezelf even aan het opfrissen.
0: Ja, dat komt dan op de tweede plaats, hè, dat soort dagen.
13: Ja, dat is zo. Maar dat is niet erg. Dus
0: nee, helemaal niet. Nee hoor, lijkt me heerlijk. En wat hoorde je? Een beetje verstopt in de omschrijving.
13: Nou ja, ik moest gelijk denken aan Tennessee van de Wall Street Shuffle. Dat hebben ze vorig jaar nog live gezien in Arnhem.
0: Oh echt? Hoe was dat?
13: Ja, dat was een mooi concert. Ja, er was natuurlijk wel één echte Tennessee-lid wat nog meespeelde. Maar ja. Nee, ze speelden heel goed. Dus ja. Het was een leuke avond.
0: Het kan soms zo spannend zijn, hè? Want die grote namen uit het verleden, als je dat dan vandaag de dag nog weer terugziet. We hadden net nog Martha Reeves eerder vanochtend laten horen, die het Amerikaanse volkslied knettervals heeft gezongen dit weekend. Dat je denkt, ja, kunnen ze het nog? Maar Tennessee kon het nog dus.
13: Ja, die konden het nog. Ze hadden ook wat jongere spelers er bij, maar ze speelden goed.
0: Okay. Nou, ik ga hem voor je draaien en ik wens jou een hele gezellige dag met de kleinkinderen.
13: Dat gaat zeker lukken, dankjewel.
0: Dag Bart.
13: Dag.
12: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: De Wall Street Shuffle dus inderdaad. NCC. Plaat de licht van vandaag. En morgen weer een nieuwe.

0: Speciaal voor opa Bart Kuipers op Radio Gelderland in Platenlicht. De Wall Street Shuffle, Tennessee. Dank voor het meedenken allemaal weer. Dat was inderdaad diegene die we zochten. Tennessee heb ik ook gezien in Arnhem, zegt Hans nog in de app. Graham Gouldman kan nog steeds goed zingen op zijn leeftijd. Nou ja, het was ook een zeer geschikte. Heb jij nog een suggestie voor Platenlicht? Dan kun je die ook doorgeven via de mail of de app. Of je belt de plaatselijke politie.
1: Zaak

0: Fisher Z en The Worker op Radio Gelderland. Ik krijg een mailtje van Wim vanochtend uit Winterswijk. Die hoorde de weerman een uur geleden zeggen: het wordt even wat minder met 25 graden. En hij heeft Wim al 20 jaar lang plakboeken van de zomer bijgehouden met hun gezin. Wat ze al zo al doen, alles met de pen geschreven. En die hebben ze gisteren nog eens even doorgebladerd. En toen kwam hij bij een aantal jaar geleden tegen de tekst: Teletext zegt dat het eind van de week wel 25 zou kunnen worden. Kunnen we eindelijk naar het strand. Dus wat we toen met 25 als warm zagen, dat wordt nu bijna als cool en aangenaam gezien. Wat een verschil, hè, Wouter?
1: Ja, inderdaad. Wanneer was dat?
0: Hij zegt een aantal jaar geleden. Dus dat is inderdaad.
1: Ja. We hebben, dat was een beetje in mijn jeugd. Juli 2006, dat is verreweg de warmste maand die we ooit in Nederland beleefd hebben. Maar dat komt vooral omdat een hele warme periode toen precies van 1 tot 30 juli viel. Precies in één maand dus.
0: Ja,
1: tegenwoordig zie je dat het wat meer uitgesmeerd wordt. En ook langer duurt. Maar dat was een hele intense hete maand. Toen was het echt binnen 30 dagen was het 22 keer 30 graden of zo.
0: Zo.
1: Maar het gebeurt tegenwoordig bijna elk jaar. Hè? En de norm vervaagt ook. Dat merk je ook aan de mensen op straat. Als het 3 keer regent in de zomervakantie, is het meteen een slechte zomer. Laat het maar eens een keer regenen, zou ik zeggen.
0: Die vraag krijg ik namelijk ook veel in de app. Van wanneer gaat het dan regenen? Ik zag net nog een bericht voorbij komen bij de collega's van de NOS. Dat er niet eerder bij Lobith zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. Het vorige laagterecord uit 1947... is verbroken. En die droogte die kan nog wel even aanhouden.
1: Oh, dat
0: zie jij regen in de kaarten?
1: Nee, dat wordt nog wel minder hoor, die rivierstand. Dat wordt nog wel lager.
0: Ja?
1: Want deze hele week is het eigenlijk in heel Europa. Van enkele bui na in Frankrijk, de Alpen. Maar dat mag allemaal niet zoveel voorstellen. Is het gewoon droog en heet. Nou liggen wij vandaag en morgen wel net aan de koele kant hoor. Want de grens met de echte hitte ligt zo'n beetje over België heen. Nou, wij zitten vandaag en morgen wel met veel zon, maar aangename temperaturen om het, als ik het mag zeggen, van een graad of 25 dus.
0: Ja, mag het zeker zeggen, natuurlijk wel.
1: zeker als je het vergelijkt met afgelopen weekend. Want bijvoorbeeld gisteren was het weer overal boven de 30.
0: Ja.
1: Dat gaan we vandaag en morgen dus niet halen. Veel zon daarbij, een afnemende wind. En die wind gaat vanaf woensdag naar het oosten draaien. En dan krijg je wel weer met die warme lucht te maken. Woensdag wordt dan een beetje een overgangsdag. Zo'n 28 graden bij ons in de regio. Zonnig weer. Wel goed nieuws voor de zonsverduistering die woensdagavond te zien is natuurlijk.
0: Ja.
1: En donderdag en vrijdag, dat worden echt alweer hele warme dagen met 34 of 35 graden. In het zuiden van het land wellicht nog een paar graden meer. Maar ik denk in onze regio dat we het met 4 of 35 moeten doen. Maar dat is warm zat.
0: Ja, extreem droge tijd waar we in zitten. Met de kans op natuurbranden dus. Lage waterstanden en ook gevolgen voor landbouw en natuur. Nou, we gaan het met jou volgen, Wouter. Want over een uurtje ben je er gewoon weer.
1: Ja, zeker weten.
0: Afgesproken. En volgend uur ook de eerste vraag voor de nieuwe week, waarmee je kans maakt op een e-bike bij Radio Gelderland met ons fietsprogramma Rondje Gelderland.

0: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
3: Grijp nu uw kans.
4: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
4: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Lennart Zwols.
8: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
7: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
9: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat en we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
7: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Verkeersinformatie. Weet dat er op dit moment tussen Zutphen en Deventer even geen treinen rijden. Met name het stukje tussen Zutphen en Vorden. En dat komt door een seinstoring.
11: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
12: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
11: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
13: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
18: geeft ruimte.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Goedemorgen Gelderland.

Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. En dan komt er weer een hele leuke girl binnen hier in de studio. Je collega Irene Tevoorde is er ook alweer. Die kwam de krantjes ophalen. Nou, goedemorgen allemaal. Het is 9 over 8.

0: wij zijn sowieso allemaal blij van zin op de radioafdeling, want dit is een bijzondere week. Dit is de week van de luisteraar. Dan hebben wij natuurlijk altijd de luisteraar top of mind bij ons. Maar deze week extra veel verzoekjes. Dus kom maar door. Wat wil jij graag horen op Radio Gelderland? De titel en de artiest met het liefst de motivatie waarom. Via de mail studio@gld.nl of even een appje sturen. En dan gaan we deze week afsluiten vrijdag met wat ons betreft alleen maar verzoekjes van jullie. Maar dan moeten we er wel genoeg hebben die binnen zijn gekomen. Dus kom maar door. Titel en artiest plus motivatie via de mail of de app graag. Er wachten ons wederom een paar hete dagen. Hè. Vandaag wordt nog een heerlijke zomerdag. Met een afwisseling van zon en wolken blijft het droog. 28 maximaal. Morgen 25 maximaal. En dan schijnt ook geregeld de zon. Maar vanaf woensdag gaat die temperatuur flink omhoog. En dan steven we af weer op een nieuwe hittegolf. Met donderdag en vrijdag lokaal zelfs 35 graden. Eerst maar eens even een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. En dat wat de ochtendkranten schrijven. De Gelderlander opent met een onderzoek naar wat er gebeurt als de stroom uitvalt. In Gelderland-Zuid hebben maar 4 van de 36 brandweerposten een noodstroomvoorziening. Dan valt na een uur of 4 de noodcommunicatie uit. En als tankstations dicht zijn door de storing, rijden brandweerauto's en ambulances al snel nergens meer heen natuurlijk. Landelijk missen 15 van de 25 veiligheidsregio's een concreet plan voor zo'n situatie. Oei. De Telegraaf heeft een bizar verhaal van de snelweg. Een gans vloog daar dwars door de voorruit van een auto op de A2... en klapte vol in het gezicht van de bijrijder. Behoorlijk schrikken, maar wonderlijk genoeg raakte niemand ernstig gewond. Behalve de gans dan natuurlijk. Vitesse begon het seizoen thuis tegen RKC en leek lang op weg naar de winst. Maar in de slotfase ging het mis. Doelman Conner van den Berg maakte een overtreding, kreeg rood... en RKC maakte uit de strafschop gelijk. Ja, dan heb je een keeper die stevig baalt.
1: Dus ja, dat reken ik mezelf wel heel erg aan. En ook zeker mijn... daar wil ik ook zeker sorry voor zeggen naar mijn teamgenoten. Naar de club. Ja, ik baal hier wel van. Ik ga hier nog wel even... dit ga ik nog wel even voelen, ja.
0: Ja. In Beuningen houden seniorenverenigingen een zomerfestival om eenzaamheid in de vakantieperiode tegen te gaan. 12 dagen lang zijn er meer dan 80 activiteiten door de hele gemeente Beuningen, van puzzelfietstochten tot prijsprikken. En nieuw dit jaar een biljartworkshop, speciaal voor vrouwen. Daar was zoveel animo voor dat er een wachtlijst moest komen. Goed. En een klein gebaar kan soms een groot verschil maken. Hè. Vrijwilligers van het Kindness Collectief hebben in de Nijmeegse wijk Dukenburg zo'n 600 handgeschreven briefjes met lieve boodschappen door de brievenbus gedaan. Daarnaast schreven ze tientallen persoonlijke complimentenbrieven voor de buren, vrienden en bekenden. De actie valt onder Random Acts of Kindness, dus zomaar iets aardigs doen voor een ander. Volgens onderzoekers wordt niet alleen de ontvanger daar blij van, maar je eigen humeur als gever knapt er ook van op. Dus meer doen, zou ik zeggen. Meer random acts of kindness. Zometeen de eerste vraag van een nieuwe week waarmee je kans maakt op de e-bike bij Radio Gelderland. Vorige week mee begonnen. We doen het 4 weken in totaal. We hebben een nieuw programma op tv, Rondje Gelderland. Daarin fietsen we allerlei tochten, knooppunt, fietstochten. Een fragment uit die uitzending laten we elke dag horen op de radio. Weet je het antwoord? Geef je het door? Heb je de hele week, iedere dag het antwoord goed? Dan win je dus een e-bike van 3700 euro. Vrijdag hebben we de eerste blij gemaakt. Misschien maken we deze week jou wel blij. Maar dan moet je zo meteen dus wel opletten. Na de Tramps.

0: eind van The Tramps was dat. Ja, goedemorgen allemaal. We hebben een nieuw programma op TV Gelderland. Vorige week mee begonnen, Rondje Gelderland. Deze hele zomer stappen we op de fiets. Je ziet dan iedere avond bij ons Frank Oosterwegen of Esther Stegeman, die laat zien hoe mooi onze provincie is door een knooppuntenroute te fietsen. Die routes kun je trouwens allemaal online terugvinden bij ons en downloaden, dus ook zelf fietsen. En dat doe je dan misschien wel op een gloednieuwe e-bike, want die kun je deze augustusmaand dus bij ons winnen. 4 weken lang. Vorige week, vrijdag, hebben we de eerste fiets weggegeven. Dat ging zo.
1: Jij hebt die fiets gewonnen! Gefeliciteerd, Joker.
2: Nou, dankjewel.
1: Oh, wat fijn zeg. Ben je blij nu?
2: Nou, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik vind het helemaal te gek.
0: Ze vindt het helemaal te gek. En wil jij nou vrijdag fiets nummer 2 winnen? Dan zal ik je even uitleggen hoe. Ik laat je eerst een fragment horen van de uitzending van afgelopen vrijdag.
3: Ja, hier ligt Zwembad. Het strandbad van Winterswijk. Je kunt er nog steeds zwemmen.
0: Je kunt er nog steeds zwemmen. Maar uit welk jaar komt het strandbad in Winterswijk? Frank fietste er dus langs in Rondje Gelderland afgelopen vrijdag. En 4 weken lang geven we dus een fiets weg voor iedereen die de hele week dan het antwoord goed heeft doorgegeven. Dat doe je door te appen of studio@gld.nl te mailen met dat goede antwoord. En de mensen die alles goed hebben die week loten we vrijdag dan een winnaar. De vraag van de eerste dag van week 2 is dus: uit welk jaar komt het strandbad in Winterswijk? Frank fietste daar langs afgelopen vrijdag. Heb je enig idee? Laat het weten. En zo direct in Op de Koffie met Desiree hoor je de vraag nog een keertje.
4: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel je elektrische fiets. Oh.

0: Alex Warren en Fever Dream. Met de warmte deze dagen heb je natuurlijk zin om te gaan zwemmen. Maar blauwalg duikt ook vaker op in het zwemwater. Juist in de kleinere meren bij campings is het raak. Een vol strandje, leeg water. De beheerders die balen dan natuurlijk, want zo'n zwemvijver is vaak het hart van hun camping. En dan zit er nu juist blauwalg in.
1: Het is ontzettend balen, vooral omdat het precies op het moment kwam dat al die kinderen op vakantie willen. En gewoon zin hebben in camping, zwemmen, strand. En dan, dan heb je dat bericht. Hè. Dat is heel verdrietig. Precies vlak voor de kindervakanties, ja. Nee, dan pink je wel even een traantje weg. Hè. Dit is het hart van de camping. Uiteindelijk landt iedereen ergens op de dag op het strandje en in het water.
2: Ik kan niet meer afkoelen, ik kan niet meer zwemmen. Ja, dat vind ik niet leuk.
3: Super jammer natuurlijk. Met die mooie dagen, met kleine kids. En is het toch wel heel fijn dat je hier normaal lekker kunt zwemmen. Ja, dus het is gewoon echt wel heel erg jammer.
4: Het is een stukje overmacht, denk ik. Alleen zoals het nu is in Nederland en in Europa, met al die warmte, is het misschien wel iets wat vaker voor gaat komen.
5: Toen wij het voor het eerst merkten dat de blauwalg erin kwam en redelijk vroeg, hebben wij een pomp ingeschakeld die nanobubbels in het water spuit. En die nanobubbels zijn hele kleine luchtbelletjes. En we doen er een goede biologie bij in. Die, als het goed is, de blauwalg en de andere alg gaat verdringen. Voor dit jaar waren we iets te laat. Want we hebben de man gesproken die dat dus aanbiedt. En die zegt van, ja, voor volgend jaar beloof ik je, dan krijg je geen last meer van blauwalg. Nou, ik hoop het.
1: We hebben een paar annuleringen gehad, maar echt heel weinig. Tot mijn verbazing ook, hoor. Ik had gedacht dat het meer impact zou hebben.
5: We hebben allerlei speciale wateractiviteiten ingericht. En dat is van waterpistolengevechten tot spons gooien, tot zwembadjes en dergelijke. Wij hebben alternatieven aangeboden met betrekking tot andere zwemplekken. We hebben vrijkaartjes van zwembaden.
1: Met dit warme weer is wel even de vraag wat er gebeurt. We doen er van alles aan, maar het is natuur. Je moet het toch afwachten.
6: Wat doe je dan nu in plaats van dat zwemmen?
2: Bouwwerkjes maken op het strand. Alleen dat kan je nog doen op het strand.
0: Ja, helaas. Die nanobubbels die je voorbij hoorde komen, dat zijn dus piepkleine zuurstofbelletjes die tot op de bodem van de vijver doordringen. En die zuurstof breekt dan het slip af waar dat blauwalg op groeit. Dus het is niet zozeer echt chemie, maar het heeft wel een paar weken nodig. Wie de komende dagen verkoeling zoekt in het buitenwater, kan op zwemwater.nl checken of er een waarschuwing geldt daar waar je wilt zwemmen voor blauwalg. Op dit moment in Gelderland, bijvoorbeeld in Beek, Maasbommel en Appeltern zijn de waarschuwingen. En ga naar de huisarts, hè, als je klachten hebt.

omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in De Week van de Luisteraar op Radio Gelderland.

0: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
1: Mama, ik verveel me.
2: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
1: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar kinder.

0: 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
1: Pret voor de hele familie.
0: In Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
2: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
5: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
4: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-sierbestrating.nl.
6: Het is 8:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Put is het 14,9, in Tiel 18,9. Vandaag wordt het nog zomers warm, 25 tot 28 graden. En op dinsdag is het maximaal 25. Beide dagen droog, zonnige periode, wat bewolking en een matige wind uit het noordwesten tot noorden. Een brand bij een stroomverdeelstation heeft gistermiddag een stroomstorm veroorzaakt in delen van Apeldoorn en de wijde omgeving. Volgens de netbeheerder Liander brak die brand uit door een doorgebrande kabel als gevolg van de hitte. De storing is inmiddels verholpen. En niet eerder stroomde er bij Lobet zo weinig water door de Rijn als nu. Het vorige laagterecord uit 1947 is verbroken. En deskundigen verwachten dat de uitzonderlijke droogte nog weken of zelfs maanden kan aanhouden. Meer Gelders nieuws lees bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Ja, die stroomstoring. Ik was dit weekend op een camping in Twello. We waren eigenlijk aan het uitchecken. Wilden nog even een ijsje kopen. Maar toen was er dus een pinstoring door die brand bij Apeldoorn. Maar het was net verholpen, dus ik kon gelukkig nog een ijsje likken.
7: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
8: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
13: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
15: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Greenfield en Cook en Don't Turn Me Loose op Radio Gelderland. 8:57 is het. Ik ga je even een foodtrend meegeven. Dan weet je wat je kunt eten deze week. Want op deze zomer op TikTok en Instagram komt hij heel veel voorbij. De Magnum croissant. Miljoenen mensen zijn er al gek van. Het idee komt uit een bakkerij in de Italiaanse Napels. Maar inmiddels zijn ze ook bij ons bij de banketbakker gewoon te vinden.
1: Ik ben nu de croissant aan het doorsnijden. En dan hol ik hem altijd even uit, zodat de Magnum er makkelijker in past. We hebben het zelf op TikTok gezien. Ja, vanwege het warme weer merk je wel dat veel mensen van ijs houden natuurlijk. Dus daarom dachten we, nou, dit is wel toepasselijk, een croissant met de Magnum.
2: Cheers. Dit is lekker.
1: In het begin had ik wel twijfel van, ja, is het wel een goede combinatie? Maar nou ja, we zijn hier in een bakkerij, dus dan ga je natuurlijk dingetjes testen. Dus toen hadden we een doos Magnums gehaald en natuurlijk onze eigen croissants. En ja, dat was gewoon echt een heerlijke combinatie.
3: Oh my god.
4: Romige van de Magnum en dan de flaky croissants. Ik denk dat het een hele lekkere combinatie gaat zijn.
1: Kijk, alsjeblieft.
4: Dank je wel.
0: Zelf proberen is trouwens heel simpel. Een verse croissant dus, een Magnum uit de vriezer, stokje eruit, happen maar. En zelfs met die hitte die later deze week op ons afkomt, is het misschien nog niet zo gek ook. Maar het is natuurlijk wel heel veel boter en suiker.
5: Het is de week van de luisteraar. Dus je mag het zeggen. Wat wil je horen?
0: Oh, er is echt heel veel boter als ik nu zo zit te denken. Nou goed. De week van de luisteraar. Ja, die is vandaag begonnen. Dat betekent dat wij extra veel verzoekjes draaien deze week op Radio Gelderland. Hoe leuk is dat? Je kunt ze doorgeven. studio@gld.nl of een appje. En dan draaien wij die met heel veel plezier deze week. Vrijdag willen we eigenlijk de hele vrijdag gewoon met een lege platenkoffer naar de studio komen. En zeg het maar, geven we gewoon de ether uit handen. Maar daar hebben we dus wel veel verzoekjes voor nodig. Kom maar door. Bijvoorbeeld Michel, die heeft hem doorgegeven. Michel, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja, je bent vandaag weer begonnen, hè, na de vakantie.
6: Dat klopt. Ik heb een eigen slagerij en vandaag hebben we opgestart na 14 dagen vakantie gehad hebben. Ja.
0: En waar staat die slagerij?
6: Slagerij Noordenboom in Heerde.
0: Ja. Mag je wel even noemen een keer.
6: Ja, op de Veluwe hoor.
0: Ja, precies. Ja. Heb je bij de slager ook een soort zomertrend? Want we hadden net die Magnum croissant, maar dat is natuurlijk niet bij de slager. Maar bij de slager een soort zomertrend wat mensen veel bestellen?
6: Ja, dat is uiteraard natuurlijk in deze tijd met de campings vol barbecue natuurlijk.
0: Ja,
6: vol met barbecue-seizoen.
0: Ja. En het leuke is, jouw verzoekje voor de week van de luisteraar heeft alles te maken met je werk. Want je zegt, ik heb zelf een slagerij, dus moest ik denken aan...
6: Ja, Wim Zonneveld en het dorp. Ja,
0: en het dorp.
6: Daar komt het woord slagerijen voor. En zo had ik inspiratie. Ja.
0: Slagerij J van de Ven.
6: Nou,
0: ik ga hem voor je draaien op je eerste werkdag na de vakantie. En ik wens je een mooie maandag.
6: Dankjewel. En werk ze. Dank je.
0: Hoi.
6: Fijne dag.
7: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt.

een mooie dag om een Nederlands woord te gebruiken dat we eigenlijk bijna niet meer gebruiken. En dat vinden we zonde bij Goedemorgen Gelderland. Daarom geven we jou een nieuw woord of een oud woord mee om het opnieuw te gebruiken. Die staan allemaal in de Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels met vandaag als woord stoethaspel. Dat is een onhandig, lomp of onbeholpen persoon. Iemand met twee linkerhanden die altijd wel iets omgooit, laat vallen of verkeerd aanpakt. Echt een rasechte klunts. Het woord is een prachtige eeuwenoude samenstelling. Stoten betekent hier duwen of botsen. En een haspel is een draaiend werktuig om garen op te winden. Dus als je daar wild tegenaan stoot, raakt de boel hopeloos in de war. Mooi, hè? Een stoethaspel. Letterlijk iemand die door zijn eigen onbeholpenheid de boel in de soep laat lopen. Die tegen de haspel aanstoot. Laat die dure vaas maar staan. Die kan die stoethaspel echt niet vasthouden. Ik voelde mij een enorme stoethaspel toen ik struikelde over de rode loper. Met zijn onhandige opmerkingen ontpopte de nieuwe collega zich direct als een verbale stoethaspel. Mijn vader is een schat. Maar bij het klussen verandert hij in een gevaarlijke stoethaspel. Probeer hem vandaag maar eens te gebruiken. Dan houden we hem weer een beetje actueel. Het woord van de dag. Dit is Jack and the Weatherman.

0: Find Me a Place, Jack and the Weatherman. En de Weatherman vanochtend is Wouter van Bennewijk. Ik moest hem even maken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij dacht een uur geleden terug ook een beetje aan jouw jeugd. En je zegt 2006, dat weet ik nog, dat was een warme zomer.
1: Ja, in ieder geval juli was toen heel warm.
0: Juli was een hele warme maand.
1: Die maand had 22,3 graden gemiddeld aan temperatuur, gemiddelde temperatuur dus. En daar zijn we sindsdien nooit meer bij in de buurt gekomen. Maar zoals gezegd, de hitte viel toen precies 4 weken lang van begin tot eind juli. En,
0: ja, dat gebeurt ook niet vaak, hè?
1: Nee, nu zie je vaak dat het 2 weken in juni, 2 weken in juli. En dan worden die gemiddeldes uitgesmeerd, omdat we nou eenmaal per maand tellen.
0: Ja, nee, dat snap ik heel goed. Maar ongekende warme zomer tot nu toe.
1: Absoluut.
0: Dit jaar, ja.
1: Absoluut. Ja, als we zo doorgaan, de warmste zomer die ooit gemeten is in ieder geval, sinds 1901. Maar dat moeten we nog even afwachten. En daar gaat deze week toch ook wel een flinke duit in het zakje bij doen. Want vandaag en morgen valt het nog wel mee. Temperaturen van een graad of 25, denk ik, in onze regio. Nou, op dit moment zien we de zon op veel plaatsen al behoorlijk schijnen. Alleen in het noorden hangen wat meer wolkenvel.
0: Ja.
1: En de komende uren en vanmiddag ontstaan er ook wat stapelwolken, maar het blijft wel overal droog. Nou, morgen en eigenlijk ook de rest van de week verlopen geheel zonnig. Goed voor de zonsverduistering woensdagavond, die zal uitstekend zichtbaar zijn.
0: Kijk eens aan.
1: Maar wel steeds verder oplopende temperaturen. Morgen dus nog 25 graden. Woensdag kunnen we al tegen de 30 graden uitkomen. En donderdag en vrijdag maken we kans op een lokale 35 graden. Maar liefst.
0: Ik zie ook een berichtje dat nog nooit was het zeewater in deze maand juli wereldwijd zo warm. Dat heeft ook weer hele veel gevolgen, hè, voor,
1: klopt,
0: voor stromen en regenval. En
1: ja,
0: zo.
1: Klopt. En dat geldt ook voor de Noordzee. Want bij het booreiland Goeree, dat is best wel ver uit de kust. Toch zeker enkele tientallen kilometers. Daar is het zeewater nu al bijna 22 graden. En dat is wel, voor zo ver uit de kust, is dat wel heel hoog, hoor.
0: Ja, meestal als je in de zee ook zwemt en dan zwem je een stukje verder of je benen zakken wat dieper, dan voel je het wel afkoelen.
1: Ja, dan is het inderdaad een graad of 18, denk ik, zeker. Ja, ja. In die omgeving. Maar aan zover, de kust is het nog wel hoger. Ja, her en der denk ik wel richting de 24 graden al. Dat gaat wel zijn uitwerking krijgen in buienvorming uiteindelijk in de herfst, hoor, denk ik.
0: Ja, met de droogte en alles. Ja, dat heeft invloed op alles. Wouter, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: En wij horen jou over een uurtje bij Desiree.
1: Ja, zeker.
0: Oké. Dankjewel. Want Desiree, jij bent alweer binnen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Op de koffie.
2: Ja, zeker. Nieuwe week, nieuwe kansen.
0: Nieuwe week, nieuwe kansen. En waar wil je het met de mensen over hebben?
2: Nou, ik las toevallig een artikel over de AOW. Dat duurt voor mij nog behoorlijk lang. Tegen de tijd dat jij met pensioen mag. Kijk, nu is het 67, maar ik denk dat ik de 70 moet gaan aantikken. Dat is een beetje mijn groep.
0: Die kant gaan we wel op, hè?
2: Ja, precies. Die kant gaan we wel op. Maar wat we dus steeds meer zien, en dat wordt ook in steeds meer cao-akkoorden afgesproken, is dat mensen langer doorwerken, dus als ze met pensioen mogen.
0: Ja.
2: Dat gebeurt dus steeds vaker. Ik geloof dat een kwart van de werkgevers vraagt het ook echt actief, van goh, wil je nog langer blijven werken? En nu was ik wel benieuwd hoe dat zit onder de Gelderlander, van goh, blijf je langer werken na je pensioen? Zou je dat graag willen? Of misschien doe je dat wel. Dat kan natuurlijk ook, hè, dat je al met pensioen bent. Of zeg je nou, na mijn 67 ze absoluut niet meer bellen. Ik ga met mijn campertje door Spanje. Ik weet niet of wat je dan ook wilt doen. Ik ben heel benieuwd. Zou je willen doorwerken na je pensioen? Zou jij dat willen, Frank?
0: Ja, dit vind ik heel vaak niet echt voelen als werk.
2: Dus nee, dat snap ik wel.
0: Maar ik weet niet of ze tegen die tijd nog op mij zitten wachten.
3: Ja, hier komt een lekkere hit.
2: Of dat we dan al vervangen zijn door AI, dat kan natuurlijk ook.
0: Waarschijnlijk wel, toch?
2: Ja, ik weet het niet. Nou, ik ben dus heel benieuwd. Wil je doorwerken als je pensioengerechtige leeftijd hebt? Of doe je dat misschien al? Of zeg je nou, absoluut niet. Ik ben blij dat ik eindelijk eens een keertje mag stoppen met werken. Laat maar eventjes weten. Desiree@gld.nl. Je mag me mailen of je kan natuurlijk gewoon ook een appje sturen via de Omroep Gelderland app.
0: Ik ben benieuwd of je ook een appje krijgt van een collega. Die zegt...
2: Ja, die dan zegt, kan niet wachten. Is het morgen al.
0: Desiree@gld.nl of een appje. En die mag je ook gebruiken voor verzoekjes, hè? Want het is de week van de luisteraar.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
11: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobit. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
14: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten, en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
13: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
15: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
13: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
16: En dan nog de verkeersinformatie in onze provincie. Er zijn momenteel geen files, maar wel tussen Zutphen en Deventer. Tussen namelijk Zutphen en Voorde en tussen Zutphen en Lochem rijden geen treinen. Dat komt door een seinstoring, maar er rijden daar bussen.
17: Mama, ik verveel me.
18: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
17: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
18: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
17: Pret voor de hele familie.
18: In Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
20: Neem terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
21: De koffie. Met Desiree van der Heijden.

0: Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. En ik las trouwens laatst al eens een heel grappig verhaal over Kenny Rogers. Hij was namelijk ooit was hij in Las Vegas. En als grap deed hij dus toen mee aan een lookalike-wedstrijd. Dus wie lijkt er zoveel mogelijk op Kenny Rogers? Ah, fijn, hij staat er dus op een gegeven moment staat hij daar te zingen samen met een lookalike van Dolly Parton. En niemand had dus door dat hij de echte Kenny Rogers is. En nadat het allemaal voorbij is, komt een man uit het publiek en die zegt tegen hem: goh, ik zal jou eens wat vertellen. Ik moet jou eerlijk zeggen, jij doet het beter dan de echte Kenny Rogers. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, heb ik erg om gelachen. Staat de echte Kenny Rogers daar te zingen, denken ze: oh, die is eigenlijk wel beter dan de echte. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar Over de Koffie. Rob die is nog 2 weken op vakantie in Duitsland. Die is daar aan het spatseren. En daarom ben ik er. Desiree hier. Zonder koffie, moet ik je eerlijk zeggen, vind ik echt niet te drinken. Maar wel met een lekker bakje thee. Maar goed, voor jou schenk ik dus in waar je zin in hebt. Hè? En dan bedoel ik natuurlijk vooral muzikaal.
1: De plaat bij de dag.
0: Ja, dat doen we namelijk elke dag. Elke dag zoeken we een plaat bij de dag. En die komt dan van jou. Heb jij een liedje waarvan je denkt: oh, dat past eigenlijk wel goed bij vandaag? Misschien wel bij iets wat je in het nieuws hebt gehoord. Misschien wel bij iets wat je gaat doen vandaag. Je denkt: oeh, ik ga dit doen. En daar past dit liedje perfect bij. Of misschien zeg je: nou, ik ben lekker gewoon net aan het ontbijten, een beetje aan het wakker worden, of inderdaad mijn koffietje erbij. En ik zou zo'n zin hebben om dit liedje op de radio te horen. Dan zou mijn dag, mijn maandag even lekker van start gaan. Mag natuurlijk ook. En je mag er ook gewoon zin in hebben. Dat is ook een goede reden. Je mag hem mailen, dcree@gld.nl, of je pakt de Omroep Gelderland app erbij. En dan rechtsbovenin, dan staat daar app ons. En dan mag je me appen. Welk liedje is jouw plaat bij de dag? Laat het maar weten en dan draai ik hem misschien wel zometeen voor je. Eerst heb ik nog Teddy Swims, Mr. Know-it-all komt eraan. En dit is Peter Tedderoo met Red Red Wine. Nou ja, kan je ook nog natuurlijk gaan drinken. Red.

0: Altijd lekker om mee te beginnen. Anita Meijer, Why Tell Me Why, hier en op de koffie op Radio Gelderland.
1: De plaat bij de dag.
0: Ja, daar is het elke dag tijd voor. Zo rond dit tijdstip 9:55 draaien we een plaat bij de dag. En die komt natuurlijk altijd van jou. Wat is een liedje wat je bij deze dag vindt passen? Mag misschien te maken hebben met iets wat jij vandaag gaat doen. Het kan ook iets uit het nieuws zijn waarvan je denkt, nou, heb ik wel een leuk liedje bij. Of gewoon omdat je er zin in hebt. Dat is ook gewoon soms genoeg reden dat je denkt, nou, ik heb er gewoon zin in. Dat is ook helemaal goed. Maar ik kreeg een heel mooie appje binnen van Marco. Marco, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij zit al in de vrachtauto, begreep ik.
2: Ja, ik heb hem even aan de kant gezet. Dat denk ik, dat is even beter, toch?
0: Ja, dat is zeker beter. Want waar naartoe ben je onderweg?
2: Nou ja, ik ben op het moment in Maartensdijk, zeg maar, is rond Hilversum. Mm-hmm. En daar rijd ik mijn route vandaag een beetje.
0: En wat heb je achter in de truck zitten, om het zomaar te zeggen?
2: Ik rijd bij een bedrijfskledingwasserij.
0: Oh, oké. Okay. Dus het is kleding ophalen en vieze kleding weer meenemen.
2: Juist, ja.
0: Kijk eens aan. En jij bent altijd al heel vroeg wakker. Vertel.
2: Ja, de wekker gaat om 4:30 ochtends.
0: Oh, dat zijn geen tijden eigenlijk hoor, Marco, moet ik je zeggen.
2: Ja, weet je, laat ik het eerlijk zeggen. Ik doe het al meer dan 40 jaar, dus ik weet niet beter.
0: Jij bent het gewend. Het zit in jouw systeem.
2: Juist, klopt.
0: Ik snap het helemaal. En wat ga je dan doen 's ochtends meteen? Ga je meteen naar je werk of heb je eerst een ander ritueel?
2: Nou, ik ga eerst met mijn hondje naar buiten uitlaten. Want ja, die weet dat. Dat is een dagelijkse ritueel. Dus ik moet eerst even, naar ik gegeten heb, ze staat in elkaar om eerst mijn rondje te doen voordat ik naar mijn werk ga.
0: Ja, dus om 5:00 dan loop je eerst even een rondje met de hond en dan richting je werk.
2: Juist.
0: Kijk eens aan. En daar heb jij een mooi plaatje bij de dag bij. Vertel het eens.
2: Ja, natuurlijk wel, hè. Even de straat.

10cc Dreadlock Holiday hoorde hier op Radio Gelderland. En het is inmiddels 3:30 op deze maandag 10 augustus. Het weer ziet er goed uit hoor. Vandaag wordt het nog zomers warm met 25 tot 28 graden. En mocht je dat nou net te warm vinden, dan is het morgen een prachtige dag voor je. Want dan is het maximaal 25 graden. Echt zo'n lekkere zomerse dag. En we kijken ook nog heel even naar het Gelderse nieuws. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is in de nacht van zondag op maandag opnieuw een explosie geweest, waarbij ook een baksteen tegen een ruit werd gegooid. De politie heeft de plek afgezet en doet onderzoek naar de oorzaak en mogelijke verbanden met eerdere explosies. En bij Lobith, ja, het gaat er al over, stroomt er momenteel ongekend weinig water door de Rijn, met een gemiddelde waterafvoer van slechts 614 kubieke meter per seconde. Ja, dit lage niveau is opvallend vroeg in het jaar bereikt, mede door een vroeg gesmolten sneeuw in Zwitserland en natuurlijk de aanhoudende droogte. Meer Gelders nieuws lees je uiteraard vandaag op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En ik dacht bij zo'n lekkere zomerse dag als vandaag past natuurlijk ook wel een zomersliedje. En ik dacht aan deze van Rolf Sanchez.

het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.

The Rolling Stones. Met Brown Sugar hier op Radio Gelderland. Wat ik zelf dus altijd wel briljant vind, is als je aan één instrument al een liedje kan herkennen, dan zit het volgens mij gewoon echt heel goed in elkaar. Moet je even luisteren. Herken je hem al? Ja, laten we wel wezen, zonder die gitaar was dit liedje nooit zo goed en herkenbaar geweest. Het geeft het nummer een soort smoel en meteen een frisse energie als je het mij vraagt. En daarom hoor je Katie Tunstall nu op je radio. Dit is Suddenly I See.

The Cats met We Should Be Together hier op Radio Gelderland. En zit je nu te luisteren en denk je, nou, ik heb eigenlijk wel een liedje wat ik wil horen. Dan kan je ons dat laten weten deze week, want het is namelijk de week van de luisteraar hier bij Radio Gelderland. Dat betekent dat jij mag meebepalen welk liedje er op de radio te horen is. Het enige wat je hoeft te doen is een appje te sturen via de Omroep Gelderland app. Of je kan ons mailen. studio@gld.nl. Laat het me maar weten. Wat kan ik voor je draaien? Draai ik misschien wel zo. Naar Sommieu.

0: Sommie met Tonight hier op Radio Gelderland. En wij kijken eens heel even naar het weerbericht. En dat doen we met Wouter van Weerplaza. Wouter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb volgens mij een paar weken geleden heb ik een wetje afgelegd met jouw collega Berend over het aantal hittegolven wat we zouden krijgen deze zomer.
1: Ja.
0: Toen zette hij geloof ik nog in op 3. En ik zei, nou, ik ga toch wel minimaal voor 5. En ik kan misschien nog best wel eens gelijk gaan krijgen, volgens mij.
1: Nou,
0: toch?
1: Dat moet deze week wel lukken.
0: Ja, precies. Dat moet deze week wel lukken. Nou, misschien wordt het nog 6. Hè? Dan win ik sowieso niet. Maar je weet
1: ja, het. Ja, inderdaad. Het kan nog meer worden natuurlijk. Want de zomer duurt nog wel even.
0: Ja.
1: Afgelopen vrijdag is de vorige hittegolf eigenlijk 1 dag onderbroken. En inmiddels is het alweer 2 dagen 25 graden geworden. Als dat de rest van deze week blijft duren, en daar lijkt het wel op. En dan komt er nog 3 keer 30 bij eind van de week. En daar lijkt het ook heel sterk op. Dan heb je gewoon weer een hittegolf. En dat zou dan inderdaad de 5e zijn in Nederland dit jaar.
0: De 5e zijn bizar. Ja. Ik lees heel vaak over El Niño. Dat een beetje de reden is. Kan je daar wat over vertellen? Wat houdt dat nou precies in?
1: Dat is dat het zeewater heel warm is.
0: Ja.
1: El Niño. En dat. Dat een bepaalde. Potentie verhoogd voor extreem weer. Voor zware buien in dit geval. Ja. Dat zullen vooral neerslagextremen zijn. Maar ook als de wind van zee waait, dan is de temperatuur natuurlijk een stuk hoger dan wanneer het water koud zou zijn.
0: Ja.
1: Daar hebben wij natuurlijk wel mee te maken in Nederland. Want op het moment dat de wind van zee waait, en dat is nogal vaak hier. Zoals vandaag bijvoorbeeld, dan zou je. Ja, in een groot deel van het jaar temperaturen onder de 20 graden houden, omdat het zeewater gewoon koud is. Maar nu is het zeewater boven de 20 graden. En dan zie je vandaag ook dat de temperatuur makkelijk aan een graad of 25, 26 komt. Dus dat heeft een beetje zijn effect ook op de temperatuur boven land.
0: Ja, dus we moeten eigenlijk de komende 2 dagen nog een beetje genieten van de mildere temperatuur, om het zomaar te omschrijven, van 25, ietsjes warmer. En dan de rest van de week, dan wordt het weer puffen.
1: Klopt, want later in de week gaan we naar temperaturen ruim boven de 30. En ik denk dat we donderdag en vrijdag in het zuiden van het land lokaal zelfs wel 36 of 37 graden kunnen halen.
0: Zo.
1: Of dat in Gelderland ook gebeurt, moeten we nog even afwachten. Maar goed, de bodem is natuurlijk heel droog. Het is sowieso heel droog. Dat versterkt die warmte wel op zo'n dag. Dus ik sluit niet uit dat we best wel een keer boven de 35 graden gaan uitkomen.
0: Boven de 35 graden. Nou, dan genieten we nog maar even van deze temperaturen die dan wat milder zijn, maar toch nog lekker zomers. Wouter, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Ja, het is wat. Ja, al die warme temperaturen. Je houdt ervan of je vindt het vreselijk? Persoonlijk vind ik het eigenlijk wel lekker. Ja, het is toch een fantastische zomer, moet ik zeggen. Alleen voor de natuur vind ik het vreselijk. Die droogte vind ik echt vreselijk. Maar verder, ik geniet er wel van deze zomer. Binnenkort is het weer herfst en dan willen we allemaal maar weer dat het zo was zoals nu. Dit zijn de Bee Gees op Radio Gelderland.

0: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
7: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
6: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
7: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.

0: kleurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen. Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Mama, ik verveel me.
4: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
3: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
4: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
3: Pret voor de hele familie.
4: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Op de koffie. Met Desiree van der Heijden.

Ja, ik hoop dat je dat bent, want je zal het nog de komende 2 weken met mij moeten doen. Stuck with you, Huey Lewis en de Nieuws, hoor hier op Radio Gelderland. En inmiddels is het 10:12. Ik dacht, het is wel weer eens tijd voor een praatje bij de koffie. En ik las dus van de week een artikel in de krant, en dat gaat over doorwerken na je AOW-leeftijd. Is dus blijkbaar steeds vaker een vaste cao-afspraak, en wordt dat dus steeds vaker gedaan, in plaats van dat het een uitzondering is. En sterker nog, 25% van de werkgevers vraagt AOW-gerechtige werknemers langer door te werken. Uiteraard natuurlijk als je het zelf wilt. Als je met pensioen wilt, ook helemaal goed. En ik moet je ook zeggen, ik lees er steeds vaker van dat soort artikelen ook in de krant over mensen die doorwerken na hun pensioen. Zo las ik vorige week, vond ik wel inspirerend, een artikel van een rechter die 76 jaar is. En hij zegt, ik moet er niet aan denken om te stoppen. Dan stopt ook meteen mijn nieuwsgierigheid voor mijn gevoel. Ik blijf doorwerken totdat ik erbij neerval. En daarom ben ik eigenlijk wel benieuwd, hoe zit dat met jou? Zou je na je pensioen nog willen doorwerken? Of doe je dat misschien al? Ben je dus al eigenlijk officieel met pensioen, maar denk je, mij niet bellen, ik wil gewoon nog altijd even lekker bezig blijven. Dat kan natuurlijk ook. Of zeg je zodra ik die 67 heb bereikt, mogen ze mij gewoon niet meer bereiken. Ik ga lekker van mijn pensioen genieten, werken. Het zal mij een worst wezen. Ik heb er geen zin meer in. Kan natuurlijk ook. Je mag me bellen. 0800 345 0345. Dus bel me even. 0800 345 0345. Ik ben heel benieuwd. Zou je na je pensioen nog willen werken? Of doe je dat misschien al? Je mag me natuurlijk ook een mailtje sturen. Desiree@gld.nl. Of je kan me appen. En dat kan via de Omroep Gelderland app rechtsbovenin. Daar staat app ons. Dan gaan we het er zo meteen even over hebben. Over dat pensioen. Kan je één ding zeggen? Voor mij duurt het nog even.

0: kenmerkende gong op het einde van Alphaville met Big in Japan hier op Radio Gelderland. En ondertussen is het hier tijd voor een praatje bij de koffie. We hebben het over pensioen. Steeds meer medewerkers worden gevraagd van, goh, wil je toch nog langer doorwerken? En het wordt dus ook steeds vaker opgenomen in de cao. En toen was ik eigenlijk wel benieuwd, hoe zit dat met jou? Wilde jij ook lekker langer doorwerken na je pensioenleeftijd? Of denk je van, nou, dat wil ik eigenlijk wel doen? Of doe je dat misschien al? Of zeg je nou, alsjeblieft niet zeg, ik ben eindelijk met pensioen. Nou, we krijgen best wel veel wisselende reacties binnen via de Omroep Gelderland-app. Maar heel veel mensen zeggen, nou, ik ben met pensioen, ik werk niet meer, maar ik heb het drukker dan ooit. Onder andere Annemiek zegt dat ik ben sinds januari met AOW en ik ben nog nooit zo druk geweest. Maar zegt, ja, ik snap wel dat er mensen zijn die langer willen doorwerken. En ook Leo die zegt, al 20 jaar met pensioen, het is de mooiste tijd van mijn leven. Hij zegt, ik ben altijd veel bezig, vrijwilligerswerk, helpen van ouderen. Ik ben, zit in de gemeenteraad, ik ben aan het surveilleren op de universiteit. Tennissen, fietsen, wandelen, kleinkinderen oppassen. Hij zegt, ik heb tijd genoeg en ook tekort. Ja, dat klinkt inderdaad wel heel druk. En eens even kijken, aan de lijn heb ik Anita. Anita, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Anita, hoe zit het met jou? Jij bent inmiddels met pensioen, maar jij werkt nog steeds wel.
1: Ja, ik ben eigenlijk al eerder gestopt. Of althans, ik heb mijn pensioen opgenomen eerder toen ik 63 werd.
0: Ja.
1: Omdat ik een beetje overwerkt was en eens even balans had opgemaakt. En dacht van, ik ga dit gewoon niet meer doen. Ik ga ermee stoppen, ik ga wat anders. Ik heb nog zoveel dingen die ik zou willen gaan doen. En toen ben ik een loopbaancoachopleiding gaan doen. En toen was er een zorgorganisatie. En die zocht tweede spoorcoaches. En dat betekent dat je dan mensen begeleidt van werk naar werk. En ze kunnen dan hun eigen oorspronkelijke werk niet meer uitvoeren, omdat ze een aandoening hebben. En dan help ik om hen ander werk te vinden bij een andere werkgever. Nou, en dat doe ik op ZZP-basis. En ik kan zelf bepalen hoeveel cliënten ik in mijn workload neem. En verder doe ik heel veel vrijwilligerswerk. En ik kan elke dag gewoon mijn eigen agenda bepalen.
0: Wat mooi. En ook wat goed je zegt, op mijn 63 ben je dus nog een opleiding gaan volgen.
1: Ja.
0: Ja, wat inspirerend ook. Ja, heel veel mensen denken, ja, daar ga ik dan toch niet meer aan beginnen.
1: Oh ja, dat is juist hartstikke leuk. Ja, en ja, goed, ik ben natuurlijk loopbaancoach. Dus voor mij zijn er zoveel mogelijkheden die ik dus zie, ook voor andere mensen. Nee, natuurlijk kun je dan nog een opleiding doen. Het is echt weer gewoon even helemaal een nieuwe wereld waar je in terechtkomt.
0: En ik hoor, het heeft jou ook echt heel veel nieuwe energie gegeven. En dus eigenlijk een nieuwe carrière die je dus nu nog na je pensioen nog steeds doet.
1: Ja, precies.
0: Ja, wat mooi. En dan kan je dus ook nog zeggen van, nou, je weet je dan, je kan natuurlijk inderdaad zeggen wat jij doet. Ik werk niet meer misschien fulltime, maar ik werk gewoon 1 of 2 dagen.
1: Precies. Nou, en daarnaast lekker sporten. Dat doe ik dus op dit moment. Ik loop hier nu door het bos.
0: Wat goed. En,
1: ik ben ook wijkcoördinator bij een grote vrijwilligersorganisatie. En dan worden er hulpvragers en vrijwilligers natuurlijk aan elkaar gekoppeld. En doe ik huisbezoeken en ik ga kijken wat een hulpvrager nodig heeft. En daar probeer ik dan een passende vrijwilliger bij te vinden.
0: Nou, wat heerlijk actief. Je bent actiever dan ik op mijn 36e. Zo. Wat inspirerend. Nou, wat leuk om te horen, Anita. Dank je wel voor jouw verhaal. En dan wens ik jou nog veel sportplezier deze ochtend.
1: Nee, oké. Dank je wel.
0: Dank je wel.
1: Succes met je uitzending.
0: Dank je wel. En aan de lijn heb ik ook nog Piet. Piet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe zit dat met jou? Dacht jij met je pensioen van, nou, mij even niet meer bellen? Of denk je, nou, het lijkt me eigenlijk wel leuk om nog door te werken?
2: Nee, ik ben radicaal gestopt.
0: Je bent radicaal gestopt. Je kon niet wachten.
2: Ja. Ik had het vooropgesteld, prima naar mijn zin met mijn baas. En maar ik had sowieso het idee van, het staat niet op mijn rug hoe oud ik word.
0: Nee, dat is ook waar, ja.
2: Ik heb die ernstige ziekte gehad 14 jaar geleden. Dat heeft me de kosten gegaan van een oog. Mm-hmm. En ik zal het niet langdradig maken, maar toen ben ik wel geschrokken van een aantal dingen. Ik denk, nee, als ik die leeftijd mag halen, dan

0: nu komen we thuis. We staan s'nachts om 3 uur op.
1: Ja,
0: we gaan de krant halen en dan gaan we ze uitdelen. We hebben 3 wijken samen. En dan komen we thuis en dan is het heerlijk. Een bakje, krantje lezen. En dat is zo heerlijk relaxed. En vroeger moest ik gelijk naar mijn werkgever.
1: Ja, maar dan werk je dus eigenlijk nog steeds, want je doet dus nog steeds die kranten bezorgen.
0: Ja, maar dat vind ik lekker.
1: Dat is eigenlijk bijna een soort hobby vrije tijdsbesteding.
0: Ja, en ook financieel geven toch wel wat meer ruimte.
1: Wat lekker ook, wat goed. Ja, dat hoor ik dus toch wel van meerdere mensen. Dat zie ik ook in de app. Dat heel veel mensen zeggen, nou ja, misschien werk je niet meer vast of fulltime. Maar dat je zegt, ik doe dan wat waar ik zelf in zin in heb. Dus jij zegt, nou, die kranten, dat vind ik helemaal prima. Dat is voor mij bijna geen werken, vind ik gewoon lekker.
0: Ja, ik ben buiten, s'morgens vroeg. En natuurlijk zien we best wel eens een ander rondlopen. Van, ik denk, hoor jij niet op bed te leggen of zo. Maar we mogen niet klagen. We pakken zo financieel wat mee.
1: Dan,
0: ik heb maar een klein persoontje en dan is het wel lekker een beetje ruimte. En je bent gelijk 2 uur in beweging.
1: Zo is het. Nou, wat goed van jou, Piet. Dankjewel voor jouw verhaal ook.
0: Ja, prima.
1: Nou, wat leuk. Allemaal actieve gepensioneerden hier bij Radio Gelderland. En mensen die zeggen, nou weet je, zelfs als ik dan met pensioen ga, dan blijf ik toch nog wat doen. Kan toch nog niet laten. Dat vind ik in ieder geval zelf heel inspirerend. Ik hoop dat ik dat ook heb. Tegen de tijd dat ik met pensioen ga.

zo lekker makkelijk meezingen. America, a horse with no name, hoorde hier op Radio Gelderland. En misschien heb je het wel gehoord. Het is deze week de week van de luisteraar. Het draait allemaal om jou. We gaan namelijk heel veel verzoekjes draaien. Dus mocht je nou zitten te luisteren en denken... ja, ik heb eigenlijk wel een liedje wat ik graag op de radio wil horen... dan mag je het doorgeven aan ons studio@gld.nl. Daar kan je naartoe mailen. Of je kan ons natuurlijk ook appen via de Omroep Gelderland-app. Rechtsbovenin, daar staat app ons... En laat ons dan weten welk liedje kunnen wij voor jou draaien. En mocht je nou een leuke of een mooie motivatie daarbij hebben... vinden we dat helemaal mooi. Want het heeft toch altijd zeg maar een liedje... dat komt net altijd wat meer binnen, vind ik zelf altijd... als iemand er een mooie reden bij heeft. En Linda bijvoorbeeld, Linda Klarenberg, die stuurde mij een appje. Ze zei, dit is een speciaal nummer voor mij geworden... na het plotselinge overlijden van mijn vader vorig jaar in januari. Ze zegt, mijn vader luisterde altijd naar jullie... en ik daardoor nu ook. En daarom wil ik graag deze horen van de Beatles. Here comes the sun. Gaan wij voor jou draaien, Linda. En mocht jij dus ook een verzoekje hebben... laat het ons weten via de Omroep Gelderland-app. Rechtsbovenin, daar staat app ons. En dan gaan wij deze week natuurlijk nog gewoon voor jou draaien... hier bij Radio Gelderland.

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in De Week van de Luisteraar op Radio Gelderland.

0: Rod Stewart, Young Turks, hier op Radio Gelderland.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Dat spelen we elke dag hier bij Op de Koffie. Het is eigenlijk heel simpel. Je krijgt 3 vragen van mij. Heb je er 1 goed, win je 1 prijs. 2 goed is 2 prijzen. En 3 goed, ja, dat is dan natuurlijk 3 prijzen. Eerst heb ik een kwalificatievraag. Dat is meteen vraag nummer 1. En als je die goed hebt, je stuurt het in via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin staat dus app ons of je mag me mailen. Desiree@gld.nl. Dan speel ik het spel misschien wel zometeen met jou. Vraag 1, let goed op, want vandaag op 10 augustus in 1793... werd een zeer bekend museum in Parijs geopend. En er hangt natuurlijk ook een heel bekend kunstwerk, en dat is de Mona Lisa van Leonardo da Vinci. Dan is de vraag, over welk museum heb ik het? Laat het me weten, mail me desiree@gld.nl... of stuur me een appje via de Omroep Gelderland-app... en dan speel ik het spel misschien zometeen wel met jou. En dan krijg jij misschien wel dat verrassingspakket van Omroep Gelderland. Zou toch een leuke meevaller zijn, hè, op deze maandag 10 augustus. Eerst nog Jimmy Ruffin, What Becomes of the Broken Hearted. En dit is natuurlijk Ilse de Lange met Next to Me hier op Radio Gelderland.

0: Jimmy Ruffin, What Becomes of the Broken Hearted hier op Radio Gelderland. En het is tijd voor wat luchtigs.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: En ja, dat spelen we natuurlijk hier altijd in Op de Koffie. Een spelletje met drie vragen. Het zijn eigenlijk gewoon drie kennisvragen. Meestal één vraag over de dag van vandaag. Dan hebben we nog een muziekvraag. En dan hebben we nog een Gelderse vraag. En vandaag speel ik dat met Lisa. Lisa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waar ben je mee bezig op deze zonnige ochtend?
2: Ik was mijn babydochtertje de fles aan het geven.
0: Ach, hoe oud is ze?
2: Morgen wordt ze 4 maanden.
0: Morgen 4 maanden. En hoe is het als mama?
2: Oh, dat is echt geweldig.
0: Is het je eerste dochter trouwens, of niet?
2: Ja, ons eerste kindje, ja. We zijn gisteren een weekendje weg geweest voor het eerst zonder haar. Maar ik moet zeggen, het was wel erg lastig.
0: Dat kan ik me goed voorstellen. Is het alles wat je ervan verwacht had? Of is het gewoon compleet anders?
2: Alle clichés zijn waar. Het is het beste wat je kan overkomen.
0: En tegelijkertijd ook heel veel slaapgebrek, zeggen ze dan altijd.
2: Dat is wel. Ja. Mijn wallen die hangen ergens halverwege mijn wangen, volgens mij.
0: Kijk eens aan. Ja, dat is een beetje wat erbij hoort. Maar de glimlach, die komt tot aan je wallen, laten we het zo zeggen.
2: Ja, ja. Precies.
0: Nou, dan is het in ieder geval een mooie compensatie, denk ik zo.
2: Ja.
0: Zeg Lisa, wij gaan het op de koffiespel spelen. Vraag nummer 1. Vandaag werd in 1793 een bekend museum in Parijs geopend. En daar hangt ook de Mona Lisa van Leonardo da Vinci. Over welk museum heb ik het?
2: We hebben het over het Louvre.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ben je wel eens geweest?
2: Ja, toevallig 1 keer ook echt erin en eruit. Alleen maar om de Mona Lisa te zien. Want
0: echt waar?
2: Het was heel druk. Ja.
0: Ja, dat geloof ik meteen. Ik ben er ook wel eens geweest. Het is zo enorm groot. Nou, volgens mij kan je daar dagen besteden. Het is niet normaal.
2: Ja, volgens mij ook.
0: Inderdaad, ja, ik snap het helemaal. Je hebt hem dus ook nog eens gezien. Hoe mooi is dat?
2: Ja.
0: Dan gaan we naar de muziekvraag, Lisa. George Michael nam in 1987 een duet op genaamd I Knew You Were Waiting For Me. Met wie nam hij dat duet op?
2: Oh jee.
0: Gokje.
2: 1987. Ik moet aan David Bowie denken, maar ik denk het niet.
0: David Bowie. Nee, helaas. Het was Aretha Franklin.
2: Oh ja.
0: Ja, als je het hoort. Ja. Hè, dat is wel vaker zo. Dat je denkt, ach ja inderdaad. Dan doet het ineens weer een belletje rinkelen.
2: Ja.
0: Nou, we hebben nog een laatste vraag. Dat is de Gelderse vraag. In welk museum in Gelderland kun je ervaren hoe Nederland er vroeger uitzag?
2: Dat zal het Openluchtmuseum in Arnhem zijn.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ben je wel eens geweest ook?
2: Ja, ik kom uit Arnhem.
0: Oh, kijk eens aan. Ja, prachtig toch?
2: Ja, superleuk. Als
0: echt
2: kind
0: bijzonder.
2: Ook geweldig om daar te zijn. Ja.
0: En dan zo'n oude, volgens mij is het een tram die er dan doorheen rijdt. En ik ben er ook de laatste keer geweest. Toen kon ik weer op stelten lopen, zoals ik dat vroeger op de basisschool had gedaan. Nou, dat had ik al in, ik denk, geen 15 jaar meer gedaan als ik niet 20 is geweest.
2: Leuk, ja. Ja, je kan altijd een broodje bakken. En ze hebben er wel eens zo'n oud-Hollandse kermis ook staan. Ja, superleuk.
0: Echt een aanrader om een keertje naartoe te gaan, mocht je nog niet geweest zijn. Nou Lies, dat betekent toch 2 vragen goed. Dus er komt een mooi prijspakket van Omroep Gelderland jouw kant op. Maar ja, eigenlijk de grootste prijs heb je al binnen, begrijp ik.
2: Daar kan niks meer bij, inderdaad.
0: Daar kan eigenlijk niks meer bij. Nou, we gaan toch ons best doen om het in ieder geval een stukje leuker te maken. En hopelijk zorgt dat ook voor een grote glimlach op je gezicht naast je dochter.
2: Heel leuk.
0: Dankjewel Lisa voor het meespelen. En hopelijk komt het slapen snel weer terug.
2: Ja, komt goed. Dankjewel.
0: Oké, dankjewel.
2: Fijne dag. Doei doei.
0: En ik dacht, laten we hem dan ook maar meteen even draaien. Omdat hij gewoon zo ontzettend lekker is. En 2 iconen op je radio, dat moet je nooit aan je voorbij laten gaan. George Michael samen met Aretha Franklin. Je hoort nu op Radio Gelderland. I knew you were waiting for me.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
10: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
11: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan de verkeersinformatie van de ANWB voor de provincie Gelderland. De A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Leerdam en knooppunt Gorkum staat 5 kilometer. Heb je 19 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. En dan nog een korte file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen afrit Beek en Duiven staat 7 kilometer, heb je 7 minuten vertraging. En ook nog de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Loenen staat 4 kilometer, heb je 6 minuten vertraging.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
13: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
14: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
15: Voor AVEC-bedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
16: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Hij is onderweg.
16: Wie?
17: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
16: Top. Koffietje, ik trakteer.
17: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
4: De koffie. Met Desiree van der Heijden.

Pour een Vlucht hier op Radio Gelderland. En ik weet niet of je wel eens op Père Lachaise bent geweest. Dat is de grootste en misschien wel de bekendste begraafplaats van Parijs. Het is immens groot. 47 hectare, dat is zo ongeveer 22 voetbalvelden. Nou, en je zou er hele wandelroutes doorheen kunnen maken. Ik denk dat je zo 2-3 uur kan wandelen als je wil. Ik was daar zelf, vorig jaar. En ik moet je zeggen, ik vond dat echt enorm indrukwekkend. Sowieso de grootte van die begraafplaats, maar ook de graven. Ja, sommige lijken wel halve huizen. Daar zou menig studentenkamer jaloers op zijn. Dat is echt niet normaal. En er liggen dan allemaal van die bekende graven. Dan kan je online opzoeken van waar ligt wie. Bijvoorbeeld Edith Piaf, Jim Morrison, Oscar Wilde. Nou, die zie je eigenlijk ook allemaal wel van tevoren een beetje liggen. Want daar staan natuurlijk heel veel mensen te fotograferen. Maar er zijn ook graven... waar je dan ineens van denkt, hey, ik sta hier toevallig bij en ik zit hier naar te kijken. En ineens zie je dan een bekende naam. En dat had ik. Ik liep hier namelijk zo voorbij. En ineens denk ik, hey, die naam die ken ik. Het was namelijk een heel bescheiden graf. Stond eigenlijk maar één bloemetje op, verder helemaal niks. Stonden geen mensen omheen om daar foto's te maken. Terwijl iedereen heeft zijn liedje wel eens een keertje gehoord. En dat was dus het graf van Michel Delpech. Kwam ik toevallig langs. Dus als je dan gewoon zomaar eens een keertje daar loopt en je kijkt eens een beetje rond, dan kan je misschien gewoon wel eens een graf zien dat je denkt, hey, die naam die ken ik. Je kan er dus de hele dag ronddwalen. Dus misschien een leuke tip voor als je nog binnenkort eens een keertje naar Parijs gaat. Père Lachaise. En dit is Creedence Clearwater Revival.

Queen met I Want To Break Free hier op Radio Gelderland. En mocht je zitten te luisteren en je denkt, ja, allemaal leuk en aardig die muziek. Maar ik mis nog wel wat. Nou, deze week is je kans hoor. Het is de week van de luisteraar hier bij Radio Gelderland. En dan draaien we jouw favoriete liedjes. En die mag je doorgeven door te mailen studio@gld.nl. Of je pakt de Omroep Gelderland app erbij en je appt ons. En dan ga ik hem misschien zo wel voor je draaien. En helemaal leuk als je er mooie of een leuke motivatie bij hebt. Laat het me weten. Wat kan ik voor je draaien?

0: zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Altijd goed advies. Take good care of yourself van de 3 Degrees, hoor je hier op Radio Gelderland. En ondertussen is het deze week de week van de luisteraar hier op Radio Gelderland. Dat betekent dat wij jouw liedjes gaan draaien. Het enige wat je hoeft te doen is je liedje door te geven via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin daar staat app ons. Of je mag ons natuurlijk ook mailen studio@gld.nl. En dan gaan wij proberen deze week zoveel mogelijk van jouw verzoekjes te draaien. En als je een mooie of een bijzondere reden erbij hebt, dan horen we dat uiteraard graag. Want dan komt zo'n nummer toch soms net altijd even wat mooier binnen. En vandaag aan de lijn heb ik Dineke. Dineke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waar was je mee bezig op deze zonnige ochtend?
1: Nou, ik had net de kat even gekamd.
0: Net de kat even gekamd. Kijk eens aan. Ja, want, en doen ze dan een beetje stil blijven zitten? Want dat is bij katten altijd maar afwachten.
1: Nee, zij vindt het heerlijk.
0: Oh,
1: zij,
0: kijk eens aan.
1: Zij wordt er helemaal gelukkig van als je de kamp afpakt.
0: Lekker hoor. En jij had een bijzondere reden voor jouw liedje. Want jij bent vandaag 42 jaar getrouwd met de liefste. Maar daar zit helaas ook een verdrietig stukje bij. Vertel eens.
1: Ja helaas moet ik mijn liefste al 13 jaar missen. Ja,
0: ja, wat verdrietig.
1: Plotseling overleden. Ja.
0: Ach, dus ook niet eens een soort afscheid kunnen nemen?
1: Nee, hij is getroffen door een hersenbloeding in Frankrijk. In een vrachtwagen. En

0: We zijn wel er nog geweest en hij heeft ons ook nog wel even herkend en gezien. Maar daar kreeg iedereen overheen. En, ja.
1: Jeetje. Helaas, ja. Dus jij moest ineens naar Frankrijk toe om jouw man daar dan te zien. En dan, en dan herkent hij eigenlijk nog net, maar echt een goede woordenwisseling kan je dan dus niet meer hebben.
0: Ja, het was heel raar. Want we kwamen binnen en hij zei wel gelijk, hey. En ook de kinderen van, hey, wat komen jullie doen? Nou, totaal niet in de gaten wat er aan de hand was. En hij zei nog wel van, hij begon in één keer te zingen van, blijf bij mij. Dat vond ik ook al heel bizar, maar goed. En ik zei, tuurlijk blijf ik. En dat hebben we natuurlijk ook gedaan. Maar daarna kreeg iedereen overheen en heeft hij het niet meer gered.
1: Jeetje, joh. En hoe heet jouw grote liefde, Dieneke?
0: Fred.
1: Fred. En weet je nog het allereerste moment dat je hem zag?
0: Ja, want we gingen naar een kroeg. Ik met een vriendin en mijn vriendin vond hem heel leuk.
1: Oh, je vriendin vond hem heel leuk. Ja,
0: alleen
1: hij vond jou leuk.
0: Hij vond mij leuk. Ja. Dus en zodoende is hij achter me aangegaan. En heeft hij me echt veroverd. Maar er was heel weinig voor nodig. Want hij was gewoon superleuk en lief en gezellig. En daar hou ik van. Dus,
1: En wat is jouw meest bijzondere herinnering aan Fred?
0: Ik denk toch wel hoe die was. Hoe die hij was de hele week natuurlijk op pad, maar het weekend was altijd voor de kinderen. Hij maakte overal tijd voor. Ook al was die tijd nog zo kostbaar, maar het was gewoon zo'n geweldig mens.
1: Wat mooi. Dan vraag ik me af, hè, Dieneke, want je praat er inderdaad ook met zoveel liefde over. Hoe ga je dan door nadat zoiets dan gebeurt? Want je verliest dan je liefde van je leven heel onverwachts en dan ineens is zo iemand er niet meer. Hoe ga je dan door?
0: Ja, het eerste jaar is heel raar, want dan ga je gewoon op een soort automatisch piloot. Daarna komt het besef steeds meer. Toen dacht ik dat ik ook nog verliefd kon worden. Nou, dat was hem niet, dus dat was ook heel snel, want Gert was altijd bij me. En toen ging ik elke dag naar de begraafplaats. En op plaats zeiden de kinderen ook van, mam, je moet het wat meer loslaten. Je moet wat meer weer het leven oppakken. Je bent net 50, in de 50. Je moet nu toch wel proberen er wat van te maken. Maar ja, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. En dan vind ik het helemaal niet erg. Want juist dat geeft me de power om door te gaan. Zijn broer overleed ook plotseling met 56. Gert ook met 56. En ik weet nog, toen ik 56 was, kreeg ik een herseninfarct. En dat was ook op zijn geboortedag. Jeetje. En dat ik echt dacht van, ja, maar dit kan gewoon niet. Want ik moet gewoon door voor de kinderen. Want hij stond ook altijd voor Jan en allemaal klaar. Maar zijn gezin stond bovenaan. En dat geeft me zo de power om te leven. En ik ga altijd naar hem toe. En dan geef ik de woorden mee in de wind. En dan zeg ik, nou, ik hoop dat ze boven komen. Ik hoop dat hij er wat mee doet. En ik denk ook wel dat hij ergens is nog. Maar hij loopt in ieder geval altijd met ons mee.
1: Dan geef je de woorden mee aan de wind. Dat vind ik een mooie uitspraak. Want dat is inderdaad, je kan dan gewoon nog steeds tegen iemand praten. En dan gaan we er maar van uit dat zo iemand dat toch ergens hoort. Hè?
0: Dat hoop je.
1: Ja, dat snap ik. En vandaag ben je dus eigenlijk 42 jaar getrouwd met hem. Ja. Zou je getrouwd met hem zijn? Wat ga je vandaag doen om daar toch even bij stil te staan?
0: Ik ben nog steeds 42 jaar getrouwd. Elk jaar doe ik het ook nog gewoon. Kinderen feliciteren ook gewoon net ook nog.
1: Oh, wat mooi.
0: Mam, gefeliciteerd met jullie trouwdag. Ja, er is altijd een jullie.
1: Ja, en dat kan me goed voorstellen.
0: Ja.
1: Dat gaat dan ook nooit meer weg. Jij zegt al, ik sta ermee naar op en ik ga ermee naar bed. En zo is hij eigenlijk altijd nog bij jou.
0: Ja, hij zei vroeger altijd van, zijn ouders overleden ook jong in ons huwelijk. En toen zei hij altijd van, ja, als we maar over mijn ouders praten en we leren de kinderen dat ze een opa en oma hebben, en dan ga je nooit weg. En dat heb ik mijn kleinkinderen, geef ik dat ook mee. En hij heet opa Sterretje voor hun en dat is helemaal prima. Maar hij is er altijd.
1: Hij is er altijd. Welk liedje mag ik voor jou en voor Fred draaien vandaag?
0: Het liedje van Raccoon.
1: Love You More.
0: Ja,
1: en dat is natuurlijk ook zo. Dat hoor ik uit alles in jouw verhaal. Dat jij fantastisch veel van hem houdt. Hoe ontzettend mooi. En ook hoe ontzettend verdrietig dat je hem al zo lang moet missen. Maar ik hoop dat hij de woorden ergens die jij meegeeft aan de wind toch ergens hoort. En ik hoop dat hij dit verhaal wat jij zo over hem vertelt, ik ga ervan uit dat hij dat toch ergens hoort. En dit liedje dan vast ook.
0: Nou, ook.
1: Dieneke, dankjewel voor jouw verhaal.
0: Ja, bedankt hè.
1: En deze die draait voor jou en voor Fred. Raccoon met Love You More.
0: Dankjewel.

Het verzoekje van Dineke tijdens Week van de Luisteraar. Raccoon met Love You More. En die vroeg ze aan omdat ze vandaag 42 jaar getrouwd is met Fred. Ook al is hij er helaas al 13 jaar niet meer. En ik moet je zeggen, zij praatte zo mooi over haar grote liefde. En ik hoop dat eigenlijk iedereen die een partner heeft zo over zijn of haar liefde kan praten. Dat moet ik zeggen, dat raakt mij dan heel eventjes. Dat je dan zo'n liedje erbij hoort. En dan voel je toch heel even en die liefde en dat verdriet wat zij dan heeft. En toen moest ik ook denken aan dit liedje. Want zelfs als iemand er niet meer is, dan blijf je toch altijd samen. Love will keep us together. Hoor je nu op Radio Gelderland.

0: Mika met Relax, Take It Easy hier op Radio Gelderland. En het is er weer tijd voor. Deze week geven we bij Radio Gelderland een elektrische fiets weg. Ja, dat hoor je goed. Een dure elektrische fiets, die kan van jou zijn op vrijdag. Want dat doen we omdat er op televisie een nieuw programma is. Op Televisie Gelderland kan je namelijk het programma Rondje Gelderland kijken. Daarin fietsenpresentatoren Frank en Esther door onze mooie provincie. In elke aflevering fietsen zij dan een andere fietsroute. Op de website kan je trouwens kijken waar ze allemaal naartoe gaan. Mocht je denken, nou, ik ben ook wel eens benieuwd welke fietsroutes ik kan fietsen door onze provincie, kan je daar dus even een kijkje nemen. En elke dag kan je dus kijken naar Rondje Gelderland op de televisie. En eigenlijk stellen wij daar elke dag een vraag over hier op de radio. En als je denkt, ik weet het antwoord, dan kan je dat insturen naar studio@gld.nl. Je kan ons dus mailen. En heb jij elke dag van de week de vraag goed, dus maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, dan kan jij misschien wel die fiets winnen. Dan kom jij namelijk in de namenpot. En daar gaan wij er eentje uittrekken vrijdag. En wie weet word jij dan wel geweld en krijg je te horen, die fiets die is van jou. Dat zou toch mooi zijn? Ik zou zeggen, let goed op. Ik laat je een stukje horen uit de televisieuitzending van afgelopen vrijdag.
1: Ja, hier ligt zwembad. Het strandbad van Winterswijk. Je kunt er dan steeds zwemmen.
0: Ja, hij fietst dus langs het strandbad in Winterswijk. Daar komt Frank langs. En de vraag is, uit welk jaar komt dat strandbad in Winterswijk? Laat het me weten, uit welk jaar komt het strandbad in Winterswijk waar Frank langs fietst in Rondje Gelderland van afgelopen vrijdag? Stuur jouw antwoord in en dan maak jij misschien wel kans op die elektrische fiets.
2: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.

0: huisje aan de zee. Ik wil ook een
1: lekker.
0: Huisje aan de zee.
1: Ja, ik wil ook een huisje aan de zee. Het is hartstikke duur, Irene. Zelfs al wil je gewoon een dekje gaan, dan kan je bijna voor een week naar Griekenland.
0: Ja, dat is waar. Ik ga wel elk jaar naar Vlieland.
1: Ja.
0: Een huisje bijna aan de zee. Ik hoor de zee als ik daar in bed lig.
1: Oh, wat
0: en, maar dan ga ik wel eind november. Dan is het een beetje te betalen.
1: Dat kan ik me wel voorstellen.
0: Wat extra leuk is, dat ik dan op Vlieland de intocht van Sinterklaas meemaak.
1: Oh, wat grappig.
0: En je wil niet weten hoe leuk dat is.
1: Dat kan ik me wel voorstellen, dat ik dan zo aankom bij
0: in
1: zo'n
0: de
1: eiland.
0: Haven, echt superleuk. Het hele dorp staat aan de haven. De fanfare staat er. Het is een en al gezellig.
1: Ja, maar ja, kijk, nu heb je dit verklapt, Irene. En nu gaan die prijzen meteen weer omhoog, Irene. Dus
0: ja,
1: je hebt
0: ik
1: jezelf
0: heb
1: nu
0: gezegd.
1: Ja, nee, dat nee, ga je al.
0: Het is peperduur eind november.
1: Peperduur eind. Ga niet.
0: Niet te betalen. En die Sint-intocht is ook echt helemaal
1: niks aan. Dat is helemaal niet leuk. Je wil vooral er niet zijn dan.
0: Je wil er gewoon helemaal niet zijn. Je wil er nu zijn.
1: Nee, precies, dat snap ik. Irene, wat ga je zo meteen doen in tot drie?
0: Nou, in ieder geval een heleboel weggeven.
1: Nou, we hebben een hele hoop weg te geven.
0: Ja, een heleboel weg te geven. Het is één groot feestgedruis hier met prijzen en verzoekplaatjes en de hele handel. En ik ga het hebben over gras. Want
1: over
0: ik heb
1: gras?
0: Gras.
1: Gras.
0: Gras. Weet je al dat groen wat
1: ja,
0: dan in
1: dat,
0: je tuin.
1: Ja, wat nu meer bruinig is
0: ja,
1: door
0: nou,
1: de droogte.
0: Nou, dat is precies waar het over gaat.
1: Oké. Okay.
0: Want wij leggen elke keer een kwestie voor, hè, in
1: ja,
0: drie.
1: Ja, zeker.
0: En vandaag gaat het over gras. En ik weet wel, mijn postzegeltje gras is bruin en kaal. En het is echt één grote ellende. Hij roept om water. Ik weet wel dat je dat niet elke dag moet doen. Er zei vanochtend een collega. Ik ben bang als ik mijn tuin sproei dat de buren echt stenen gaan gooien.
1: Oh, ja, dat is natuurlijk ook een beetje. Ja, sociaal wil je ook niet water verbruiken.
0: Precies. Dus wij gaan het thema gras maar eens onder de loep nemen. Want is het waar dat je het gewoon kunt laten liggen en verdorren en komt het dan weer goed? Of moet je misschien toch een beetje water geven? Of is er iets anders?
1: Dat is wel een goeie.
0: Bedenken?
1: Ja, ik denk dat veel meer mensen daar last
0: dat
1: van hebben op dit moment.
0: Ja.
1: Dat is een hele goede vraag. Je kan dus mailen studio@gld.nl of stuur ons een appje via de Omroep Gelderland app.
0: Ja.
1: En dan mag je dus ook je verzoekplaatjes doorgeven. Als je een liedje hebt en je denkt, zin in.
0: Ja,
1: geef hem door, gaat
0: draaien.
1: Irene hem voor je draaien.
0: Absoluut.
1: Zou wel lekker zijn. Tot zometeen bij Irene. Veel plezier.

0: los van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pallaan 50 in Zutphen.
7: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
8: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
7: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
9: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnekamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich, nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Jan, dankjewel. Ik heb wat filemeldingen. Op de A12 richting Arnhem staat een file tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 6 minuten extra reistijd. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer en ook 10 minuten. Dan op de A50 richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo 5 minuten. A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Eep en Apeldoorn Noord. Er is een ongeluk gebeurd, 5 kilometer, 12 minuten. En voor treinreizigers is het belangrijk om te weten dat er tussen Zutphen en Deventer, Zutphen en Vorden en Zutphen en Lochem geen treinen rijden. Dat komt door een seinstoring.
13: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
14: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu. Overal verkrijgbaar.
16: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en en een stevig evaluatiegesprek voeren.
18: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
17: En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Met Irene ten Voorde.

0: Omroep Gelderland, Radio Gelderland, Love is the Drug. Ja, mensen, wat een feestweek, een doodgewone week in augustus. Het is bij ons de week van de luisteraar en dat is echt in meerdere opzichten zo. Deze hele week draaien we muziek op verzoek, dus heb je een nummer waarvan je denkt, dat wil ik nou graag eens een keer horen, want ik vind dat zo mooi, of ik krijg er zo'n fijn gevoel bij, of dat wil ik speciaal laten draaien voor iemand die mij lief is, of die ik wil bedanken. Gewoon doen, vraag aan. De WhatsApp is ervoor open en de mail ook, irene@gld.nl. Die adresjes zijn ook open voor als je een e-bike wilt winnen deze week. En als je nou denkt, wat zegt ze? Ja, een e-bike. We geven er deze week weer één weg. En hoe dat dan werkt, dat ga ik straks uitleggen. Gewoon de radio aanlaten. En oh ja, ik heb ook nog zo'n leuke hammamdoek te winnen. Ik zei al, feest op de radio met allerlei moois. Maar laten we eens maar beginnen met een plaatje. En ik doe er meteen één op verzoek. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Irene.
0: Ja, jij zit ergens in je auto en jij dacht, ik moet eens een verzoekje indienen. Wat wil jij graag horen?
1: Nou, ik zou heel graag Moonlight Shadow willen horen van Mike Oldfield.
0: Ja, en daar heb je een verhaal bij.
1: Ja, zeker. Dat was in mijn studententijd, in de jaren 80. Toen woonde ik nog in het westen van het land. Toen werkte ik als vakantiehulp op de boot tussen Hoek van Holland en Harwich. En we werkten daar met een aantal studenten, dus 10 man of zo. En als we dan s'avonds om 7 uur aankwamen in Harwich, dan gingen we met z'n allen heel snel naar de pub toe en dan hadden ze een hele ouderwetse jukebox staan. En dan was het eerste wat we aanvroegen was altijd Moonlight Shadow van Mike Oldfield.
0: Wat goed. Ja, ik snap dat jij allerlei herinneringen krijgt. Wat heb je, maar je hebt natuurlijk verschrikkelijk veel meegemaakt op zo'n ferryboot. Wat gebeurde er allemaal?
1: Nou ja, van alles. Hè. We hebben natuurlijk tochten gehad met het was in de zomer, dus het was meestal wel rustig water, maar we hebben ook wel windkracht 10 gehad. En het is altijd wel heel hectisch, want je wist nooit natuurlijk wat voor passagiers aan boord had. Het kon ook voetbalsupporters zijn, maar het kon ook gewoon vakantiegangers zijn. Het kunnen vrachtwagenchauffeurs zijn.
0: Ja.
1: Ik heb in 2 jaar tijd iets van 96 keer heb die overtocht gemaakt. Dus je maakt wel wat mee, ja. Maar het was altijd standaard als we s'avonds aankwamen in Engeland. Ja. Naar die pub en het nummer aandraven.
0: Ja, mooi. De oude jukebox, biertje erbij.
1: Ja.
0: En even de zorgen van de overtocht van je afzetten.
1: Precies. En daarna weer heel snel terug, want we moesten om 9 uur beginnen met werken. Dus. Ja,
0: nou, en betere reden om het te draaien voor je heb ik eigenlijk niet. Ga ervan genieten, Mike Oldfield en Maggie Riley. En Moonlight Shadow speciaal voor Rob. En zijn herinneringen.

0: Nou, deze was dan dus voor Rob, omdat hij dat elke keer uit de jukebox toverde als hij in Engeland was. Mike Oldfield, Maggie Riley, Moonlight Shadow. En als jij ook zo'n liedje hebt met een verhaal erbij, of zonder verhaal, dat mag natuurlijk ook. Laat het vooral ook even weten. Rob is hier en die heeft een greep gedaan in het Gelders Nieuws. Goedemiddag.
1: Weer een andere Rob. We beginnen met
0: een jouw verzoekje.
1: Vast wel. Ja. Ook even over nadenken. We beginnen met de Rijn. Niet eerder sinds het wordt gemeten stroomde er bij Lobith zo weinig water door die rivier als nu. We zitten inmiddels onder het laagste record van 1947. En het is ook nog eens heel vroeg in het jaar. Het levert grote problemen op, voor onder meer de scheepvaart. En op een deel van de Rijn in Duitsland kan deze week waarschijnlijk helemaal niet meer gevaren worden. Dat is dan het geval bij Duitse Kaup, ten zuiden van Koblenz. Een kapotte sprinklerinstallatie heeft geleid tot een miljoenenschade in een magazijn van Proforto in Oosterhout bij Nijmegen, zegt de eigenaar van die webwinkel voor bedrijfskleding in de Gelderlander. Doordat er 500.000 liter water naar beneden kwam, zijn naar schatting zo'n 150.000 schoenen nat geworden. Deel van de stellages in dat magazijn was gemaakt van karton en is ingestort, waardoor veel schoenen ook in het water hebben gelegen.
0: En ik had het heel erg bij schoenen. Ik ben dol op schoenen namelijk.
1: Als ze nat worden?
0: Ja.
1: Ja, moet je niet hebben.
0: Nee.
1: Nee. Het bedrijf waarschuwt klanten dat de levertijden daar ook gaan oplopen. Nou ja, daar kan iedereen zich iets bij voorstellen. Wie regelmatig over de Westervoortse brug rijdt tussen Arnhem en Westervoort, nou, die is sinds vanochtend voor 4 weken afgesloten voor groot onderhoud. Fiets- en spoorbrug, die blijven wel gewoon open, maar het autoverkeer wordt omgeleid via de A12 en de N325. Dat betekent dat je in de spits een kwartier tot een half uur extra kwijt bent. Op 7 september pas gaat de brug weer open.
0: Ik hoorde vandaag klachten van collega's die zeiden: het picknickbusje rijdt niet meer. Dat is dat bestelbusje.
1: Oh, van de
0: met boodschappen.
1: Supermarkt. Ja, precies.
0: Ja, dat vonden ze best lastig.
1: Dan moeten ze naar de winkel.
0: Ja. Ja.
1: NEC die verloor zaterdag de eerste competitiewedstrijd tegen Telstar en moet zich morgen bewijzen tegen het Griekse Olympiakos in de voorrondes van de Champions League. Nou, NEC-supporters die hebben nog wel vertrouwen in dat het morgen in de Goffert gewoon goed komt.
2: Ik weet zeker dat NEC er klaar voor is.
3: Waarom gaan jullie de Grieken verslaan?
4: Omdat wij beter zijn als de Grieken.
5: De uitwedstrijd ging natuurlijk ook perfect, dus ik denk dat Real Madrid ook meekijkt.
3: En wat gebeurt er dan hier in de Goffert?
6: Ik denk dat hier alles op kop staat dan. Ik denk dat carnaval wordt hier.
7: Ja, dan breekt er een feestje los, denk ik.
3: Je hebt er al zin in, of niet?
7: Ja! En de zee!
1: Ja, die zien het al helemaal voor.
0: Ja, ja. Real Madrid is bang.
1: Ja, ook. Dus ja. Zometeen nog Jan Sommerdijk ook over de, die is bij de persconferentie.
0: Ja, bij de persconferentie en bij de training. Dus we gaan eens even horen wat daarvan te melden is.
1: Tot zover.
0: Oh, oké. Okay.

0: augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg ter waarde van meer dan 3500 euro. Hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die elektrische fiets.

Ryan Paris en Dolce Vita op Radio Gelderland. Dat was een enorm zomergevoel, krijg ik van die plaat. Hartstikke leuk. Het regent ondertussen, verzoekjes die binnenkomen. Nou, laat ze maar lekker doorkomen. We gaan proberen om er zoveel mogelijk te draaien. Dat doen we natuurlijk door de hele week. Maar vrijdag helemaal, gewoon de hele dag door. Dus wat je wil horen, dat kom je dan misschien vrijdag ook nog wel tegen. Zometeen heb ik even contact met collega Jan Sommerdijk. Die is bij de persconferentie van NEC en ook bij de training geweest. Daar hebben vast ook weer mensen langs dat trainingsveld gestaan. Staan kijken naar, precies de ins en outs van de technieken en de opstelling en dat soort zaken. Jan gaan we erover horen.

0: Ja, Shy Guy, Diana King hoorde je op Radio Gelderland. Het is 7:07. Ja, we hoorden ze net al even, die NEC-fans die vol vertrouwen uitkijken naar morgenavond. Veel Nijmeegse voetbalhartjes zijn vandaag al druk aan het kloppen. Ik sprak toevallig ook een NEC-fan in een lift afgelopen vrijdag. Ja, hoe kom je ze tegen? En die kon toen al bijna geen hap door de keel krijgen vanwege de spanning. Morgenavond dus NEC in de Goffert. Tweede wedstrijd in de voorronde van de Champions League. En nou ja, dat is gewoon bijzonder. Of je nou van voetbal houdt of niet. Het Grieks-Griekse Olympiakos Piraeus komt op bezoek in de Goffert. Na een gelijkspel in de eerste wedstrijd. Die was in Athene vorige week. Ja, een persconferentie, training vandaag. Jan Sommerdijk, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja,
1: weet je hoe bijzonder dit is?
0: Ja, echt bijzonder. Ik weet het.
1: Het is nog nooit gebeurd in Gelderland. Nee. Het is wel gebeurd. Ik heb het een paar keer meegemaakt. Bijvoorbeeld FC Twente heeft een keer in Gelderland gespeeld tegen Arsenal. Was ook voor in de Champions League. Maar dat was FC Twente, hè? Dat is niet van ons. Theo Jansen deed wel mee, maar toch. Maar dit is de eerste Gelderse club die dit haalt. Vitesse heeft denk ik 4-5 keer op de drempel van voorronde Champions League gestaan.
0: Ja.
1: En dat ging altijd telkens mis. En bij NEC is er dus wel in geslaagd om derde te worden. En die positie in de voorronde af te dwingen. Ja, dus sowieso is het heel bijzonder. En nu is alleen de vraag, gaan ze nog een ronde verder komen ook? Want dan gaan ze naar de play-offs van de Champions League. En als ze die dan ook winnen, ze moeten dan tegen Bodø Glimt uit Noorwegen, een hele goede ploeg, of Union Saint-Gilles uit België, Brussel. Als ze die dan ook nog uitschakelen, dat moet dan de komende weken gebeuren, dan gaan ze naar die poolfase. En dan zit je met 36 clubs in een pool. En dan krijg je 8 tegenstanders. En dat kan echt het niveau Barcelona, Real Madrid, ja? Manchester City, Bayern München zijn. Hè? Ja, dus dat wordt helemaal ultiem.
0: Ik hoorde al een van de fans zeggen van Real Madrid zit vast al mee te kijken met de wedstrijd van morgen.
1: Ja, die zijn aan het scouten van, waar ligt de kracht van NEC?
0: Ja.
1: Maar de vraag is, waar ligt de kracht van NEC? In Athene hebben ze Olympiakos verrast. Die hadden dat niet verwacht, dat NEC met zoveel lef zou gaan spelen. Heel veel aanvallers heeft NEC al staan. Ze spelen eigenlijk met 5 aanvallers. Dat durft helemaal niemand in heel Europa. Dick Schreuder durft dat altijd. Doet dat ook gewoon in zo'n uitwedstrijd in Griekenland. Dan gaat dat morgen weer doen. En als het dan niet loopt, gooit hij de Russen nog een 6e aanvaller bij ook. Dat is echt, vaak toch zijn tegenstanders zijn maar afgetroefd. Ze hebben vorig jaar de Ajax, Feyenoord en PSV in de competitie mee verrast. En ook van gewonnen. En ja, dat lukte dus in Griekenland ook. Die Grieken hadden op een gegeven moment gewoon geen idee hoe ze NEC moesten afstoppen. En die gingen maar verdedigen. En zijn uiteindelijk op 0-0 gaan spelen. Wat heel bijzonder is in een thuiswedstrijd natuurlijk. Want ja, normaal zou je thuis een goed resultaat neer willen zetten. Ja. Het enige wat NEC niet goed heeft gedaan is dat ze hun overwicht niet hebben uitgedrukt in de score. Want ze hadden daar gewoon kunnen en moeten winnen. En daardoor wordt dit toch een rare wedstrijd morgen. Want ja, wie wint gaat door. Dus NEC zal ook moeten scoren. Dat betekent dat die Grieken, die toch veel meer ervaring hebben met het spelen van dit soort wedstrijden, naar mijn mening in het voordeel zijn. Want die kunnen gewoon de wedstrijd helemaal doodmaken. Dat het er niet uitziet, heel lelijk. En dan met een of andere corner of zo toeslaan. Dat zou typisch zijn dat als NEC dat overkomt. Als ze morgen allemaal op hun best zijn bij NEC. Ze halen hetzelfde niveau als in Athene. Dan maken ze wat mij betreft een kans, anders niet.
0: Ja, wanneer komen die Grieken eigenlijk? Of zijn ze er al?
1: Die komen pas laat vandaag. En de vraag is of ze nog in het stadion gaan trainen. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Want wat ze vaak tegenwoordig doen, dat soort clubjes, dan gaan ze nog gewoon op hun eigen veld trainen. Dan stappen ze het vliegveld in en dan komen ze hier naartoe. Dan gaan ze het hotel in. En ja, dan komen straks even dan een trainer en een speler voor de persconferentie. Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar dat zal pas laat in de middag zijn. NEC gaat zo trainen. Die hebben net een persconferentie gehad. Dick Schreuder schoof aan samen met Charles Charry. Heel ontspannen. Zat te lachen. En ja, de antwoorden kwamen er een beetje op neer van, wij doen niet anders dan bij een andere wedstrijd. We benaderen dit als een normale wedstrijd, gaan geen gekke dingen doen. Doen altijd hetzelfde, want dat werkt. Dus waarom zouden we anders gaan doen?
0: Ja, ja, ja. Je hebt het gevoel, dat klinkt als de fans, namelijk vol vertrouwen. Proef je dat ook een beetje daar?
1: De fans die dromen al van hele mooie dingen, zoals je hebt gehoord. Maar ja, heel veel zijn er ook realistisch. Ze weten ook echt wel dat NEC nu natuurlijk op een niveau acteert dat ze niet gewend zijn. En ja, de wake-up call was natuurlijk wel gewoon wat daar gebeurde tegen Telstar afgelopen weekend. Hè. Dat heeft niets met de wedstrijd van morgen te maken. Die dingen gebeuren gewoon. Je ziet dat heel vaak. Ploegen die Europees spelen die dat niet gewend zijn. En zelfs ploegen die dat wel gewend zijn, hebben vaak na zo'n Europese kraker een mindere dag in de competitie. Nou, dat wordt bij NEC direct afgestraft met een nederlaag tegen Telstar. Maar ja, al met al zijn ze daar nu overheen gestapt. En ja, ze hadden ook een iets andere elftal staan. Hebben veel moeten wisselen ook, noodgedwongen. Wat dat betreft goed nieuws. Bram Nuitink, verdediger, die heeft toegewerkt om fit te worden bij tijds. Hij was ingeschreven voor deze wedstrijd de Champions League. Nou, hij is er morgenavond bij. Hij zal niet in de basis starten waarschijnlijk. Maar een hele nuttige factor als NEC bijvoorbeeld een voorsprong moet verdedigen. Want hij kan geweldig ballen wegkoppen. En Philip Sendler, de centrumverdediger die heel sterk speelde in Athene. Beetje een twijfelgeval. Daar gaan ze morgen een beslissing over nemen. De Deen Jacob Storm, rechtsback, die afgelopen weekend werd gespaard. Die is fit, die kan zeker spelen. Maar de belangrijkste factor, Darko Nejasmic. Had je er ooit van gehoord, Irene?
0: Nee.
1: Onthoud die naam. Ja. Dat is echt de beste speler van NEC. Dat vindt iedereen tegenwoordig. En dat was dé grote uitblinker in Athene.
0: Ja.
1: Maar Nejasmic heeft afgelopen weekend in de rust om een wissel gevraagd. Zei Schreuder, dat doet hij anders nooit. Dus dat is zorgwekkend.
0: Ja.
1: Een Kroaat, ja, die gaat er in principe met een gebroken been nog niet af. Maar hij was ook wel een beetje verstandig met het idee van, ik moet dinsdag weer voetballen, laat het maar doen.
0: Ja.
1: En hij lijkt te kunnen spelen morgen. Dat is echt essentieel. Als die niet speelt, is NEC wel twee klassen minder.
0: Ja, wij gaan vol spanning en met jou ook uitkijken naar die dag van morgen, de avond van morgen. Jan Sommerdijk vanuit de Goffert in Nijmegen, waar ze er bijna klaar voor zijn.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ah, Peter Fox, vaak aangevraagd ook trouwens. Nu nog niet, maar dat kan, want verderop in de week willen we House om Zee best nog een keertje draaien voor mensen die dat heel graag horen. Wouter van Bernebeek van Weerplaza, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Volgens mij hebben we een oké dagje vandaag.
2: Jawel, een heerlijke dag.
1: Ja.
2: Zeker, de zon schijnt flink. Het was vanochtend lekker fris buiten.
1: Zo echt wel, ik had bijna een jas nodig op de fiets.
2: Ja. Ja, ik vond het wel lekker om even gewoon lekker zonder jas...
1: Ja, dat heb ik ook gedaan,
2: want
1: je
2: denkt
1: er helemaal niet meer aan
2: de
1: jas meenemen. Nee.
2: Nee, inderdaad. Nee, het is nu zo'n 24 graden, in het zuiden 25 van de provincie... en daar komt nog wel een graadje bij straks. We zien wel wat de bewolking een beetje toenemen vanuit het westen... maar het blijft, ik zou bijna zeggen, helaas droog. Met dus veel ruimte voor de zon en nog wel een stevige wind... maar die wind gaat langzaam afnemen in de loop van de dag.
1: Oké, okay. Vanavond ook nog lang warm?
2: Ja, nou... Begin van de avond wel, maar later op de avond en vannacht koelt het flink af. En dan zou het op sommige plaatsen een graad of 7 kunnen worden vannacht.
1: Ik dacht dat je wilde gaan zeggen, kunnen gaan vriezen.
2: Maar dat is misschien een stap te ver. We hebben een paar weken geleden ook gezien dat het aan de grond net even gevroren heeft.
1: Ja,
2: ik kan het niet 100% uitsluiten. Maar dat zal niet gebeuren. En morgen hebben we een vergelijkbare dag met vandaag, zo'n 25 graden en veel zon. Nou, na één nog frisse nacht naar woensdag wordt het wel weer flink warm hoor. Later in de week woensdag overdag 28 graden. Donderdag komen we uit rond 33 graden. En vrijdag zou het zomaar 35 of 36 graden kunnen worden.
1: Man, nieuwe hittegolf.
2: Ja,
1: ja
2: het Spaanse lucht.
1: Ja, Spaanse lucht. Ja, ja. Daar komt het vandaan, die zijn de boosdoeners.
2: Daar komt het, ja, de boosdoeners, maar daar komt die lucht inderdaad vandaan. Het gaat niet heel lang duren, want zaterdag draait de wind bij ons alweer naar het noorden. Komt vanaf de Noordzee dus. Die is ook warm, maar niet zo warm. En dat betekent dat de temperatuur in het weekend teruggaat naar zo'n 26, 27 graden. Maar zelfs dat is nog gewoon heel warm.
1: Zeker, zeker. Over Spanje gesproken, Wouter.
2: Ja, het was echt een bruggetje, ja.
1: Ja, ik hoorde hem, hoor. Ik hoorde hem. Jij stapt straks in de auto. Wat ga je ook alweer doen?
2: Nou, we gaan toch maar even de zonsverduistering bekijken.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: En in Spanje is hij natuurlijk volledig.
2: Ja.
1: En jullie zijn, jij met een groepje andere weermafkezen... ze gaan alles bekijken wat de natuur ons voorschotelt. Dus dit ook.
2: Zo kun je dat rustig noemen, ja. Ja, normaal... stappen wij de auto in om extreme wolken te bekijken. Nu werkt het omgekeerd en moeten we even geen wolken hebben woensdag.
1: Nee, maar het ziet er goed uit en anders zouden jullie niet gaan natuurlijk.
2: Het ziet er prima uit. En ook hier trouwens hoor. Maar ook zeker in Spanje, ja. En we beslissen altijd het laatste moment pas een beetje waar we exact gaan staan. Maar dat zal in ieder geval in een helder gebied zijn, ja.
1: Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb net met je afgesproken dat ik je in ieder geval even ga bellen woensdag als je ter plekke bent.
2: Ja,
1: en jullie
2: leuk.
1: Gaan klaarmaken voor die complete zonsverduistering daar in Spanje.
2: Ja, mooi.
1: Dankjewel en goede reis, hè.
2: Dankjewel.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
6: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
7: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Met hartelijke dank, Jan. Files heb ik ook nog voor je. Op de A2 richting Den Bosch tussen afrit Geldermals en knooppunt Empel staat 12 kilometer maar liefst. Het komt door een ongeluk, de weg is wel weer vrij, maar je staat toch bijna een half uur vast. Dan op de A12 richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 8 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven 11 minuten. 9 minuten extra reistijd op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo staat daar file. En een file op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 7 minuten. En treinreizigers moeten rekening houden met het volgende. Tussen Zutphen en Deventer, Zutphen en Voorde. En tussen Zutphen en Lochem rijden er geen treinen. Dat komt door een seinstoring, maar er rijden wel bussen.
2: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
11: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
12: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
11: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Top 3 met Irene ten Voorde.

Billy Joel and Tell Her About It. Ja, we kregen al vragen binnen van luisteraars die zeiden: wanneer, Irene, ga je uitleggen hoe dat werkt en hoe ik in aanmerking kom voor een e-bike? Nou, dat ga ik in ieder geval doen tussen 1:30 en 2:00. Die e-bike-vraag, die moet je natuurlijk 5 keer goed hebben, alle dagen van de week. Ik heb nog hamamdoeken. Nou klinkt dat een beetje oneerbiedig, maar daar moet ik vanaf. Ze zijn fantastisch hoor, je wil ze winnen. En je kunt ze gewoon vandaag al winnen. 1 hamamdoek met een spelletje dat we zo meteen gaan spelen. En er zijn natuurlijk verzoekjes. Er komen allerlei verzoekjes binnen. En ik wil er maar meteen ook eentje gaan draaien. Even kijken, die was van, als ik het goed heb, Jan de Vries. Die zegt, ik heb eigenlijk niet echt per se een duidelijke reden waarom ik dat nummer wil horen. Maar ik word altijd vrolijk als ik dat nummer hoor. Nou Jan, dat vinden wij reden genoeg om hem te draaien. Dit is de Fifth Dimension en Aquarius.

0: Dankjewel Jan de Vries voor dit leuke verzoekje. Ook ik word er vrolijk van. En elke reden is een goede reden om deze week een plaatje aan te vragen. Maar een mooi verhaal erbij is natuurlijk ook fantastisch. Laat het vooral ook even weten via de WhatsApp. Of stuur een mailtje naar irene@gld.nl. studio@gld.nl. Komt allemaal aan. We vragen een hoop van jullie. Verzoekjes, goede antwoorden of vragen. Maar er staat natuurlijk echt wel wat tegenover. Ja, die e-bike straks, daar moet je dan dus, ik zei het al, de hele week wel antwoorden voor verzamelen. Het spelletje dat we nu gaan doen, heeft meteen resultaat.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de handdoeken?
1: En ik neem mee.
0: We gaan op vakantie, we nemen mee. Dat is elke dag de vraag. En ik heb nog een paar hamamdoeken liggen. En die moeten eruit. Deze week nog spelen we om die fantastische, praktische, grote doeken die o zo multifunctioneel zijn. Mensen die ze krijgen zijn er echt heel blij mee. Een fragmentje laat ik horen van een liedje. En in dat fragment ontbreekt iets. We hebben het in dit geval weggevlogen. Er komt een vliegtuig over op een nogal cruciaal moment, waarbij je dus net even mist wat er wel meegaat op vakantie. Wat nemen we mee, maar hoor je nou net niet?

Ja, wat missen we, maar kunnen we vaak niet missen als we op reis gaan? Stuur je antwoord naar 06-22-22-1342. Dat is een WhatsAppje. En mailt je mag ook naar irene@gld.nl. Om de hamamdoek spelen we, die wil je. Je hebt 2 platen de tijd. En de eerste komt van Nena.

die en wat nemen we mee? Stukje muziek. En daar hebben we in dit geval iets weggevlogen. Er komt een vliegtuig over, dus je hoort niet wat we meenemen. En de vraag aan jou thuis voor een hamamdoek is elke dag in tot drie. Wat nemen we mee? En we hebben wat mensen op het verkeerde been gezet. Dit was de opgave.

0: Dus ja. Ja, en dat was dus blijkbaar echt ingewikkeld. Want heel veel mensen hebben het antwoord ingestuurd. Marie en Jan en Corrie en Leni. Runaway Train. Ja, zo heet het nummer inderdaad. Maar dat is niet het goede antwoord. Dat was niet wat wij hadden weggehaald. Ik ga eens even iemand bellen. Het is eerlijk gezegd de enige met het goede antwoord. Dus ik hoop dat ze de telefoon opneemt. Ja.
1: Met Maria.
0: Maria, goedemiddag met Irene van de radio.
1: Hi.
0: Hiep, hiep, hoera. Ik heb je te pakken gekregen.
1: Nou.
0: Ja. Jij was de enige met het goede antwoord. Hoe dan?
1: Hoe dan? Ik zat mee te zingen en toen vulde ik vanzelf het woord in.
0: Ja, zo werkt dit spelletje maar al te makkelijk, hè? Wat is het goede antwoord volgens jou?
1: Het ticket.
0: De ticket, zullen we even luisteren?

0: Nou, daar komt-ie. Ja, super gedaan, Maria. Hartstikke goed. Inderdaad, het goede antwoord vandaag was ticket. En dat ticket nemen we mee op vakantie. En jij neemt mee, of krijgt in ieder geval, een hammamdoek van mij. Want die heb jij dik verdiend.
1: Jee.
0: Ja, hartstikke leuk. Ik ben altijd benieuwd wat mensen daar dan voor plannen mee hebben. Ga je nog weg? Wat voor idee heb je erbij?
1: Ik ga in het najaar weg.
0: Oké. Okay.
1: Nog naar Bretagne.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Naar zee, naar het strand.
0: Ja.
1: Dus, ja. Ik kan wel een hammamdoek gebruiken.
0: Nou, hartstikke goed. Hij mag wat mij betreft helemaal mee naar Bretagne. Dan hoop ik dat je er een beetje lekker strandweer bij hebt. Kan maar zo in het najaar, hè? En dat je ervan kunt genieten. Wat was je aan het doen, Maria, vandaag?
1: Nou, we waren op de terugweg in de auto van de Lidl. We hebben voor de hele week boodschappen gedaan. Voordat het weer warm wordt.
0: Ja, heb jij de buik binnen? Ja, je hebt helemaal groot gelijk.
1: Ijskast vol en opsluiten in de koelte weer.
0: Ja, precies. Lekker niet al te veel buiten komen overdag. Dat is het beste wat je kunt doen.
1: Vreselijk.
0: Nou, blijf aan de lijn, Maria. Dan noteer ik je adres en dan komt die hammamdoek naar jou toe. Gefeliciteerd.
1: Super, dankjewel.
0: En een fijne dag.

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaats voorbij in De Week van de Luisteraar op Radio Gelderland.

0: Muziek van Five op Radio Gelderland en Keep On Moving. Het is, lieve mensen, de Week van de Luisteraar. En dat betekent dat we jou een plezier willen doen door plaatjes te draaien die jij aanvraagt, die jij graag wil horen. Dat doen we de hele week en vrijdag echt ook de hele dag. Alex Friese, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij had ook een verzoekje.
1: Ja.
0: Vertel, wat wil jij graag horen?
1: Ik wil graag horen EBC met All of My Heart.
0: Ja, en wat voor gevoel geeft die plaat jou als je hem hoort?
1: Ja, jeugdjaren, hè. En ja, dan vooral de schooltijd in de Doetinchem op de LTS.
0: Ja.
1: En dan singeltjes kopen. En dan was eigenlijk mijn eerste singeltje die ik ooit kocht zelf.
0: Oh, wauw. Ja, dat heeft altijd een bijzonder plekje in je hart, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: En waarom vond je deze zo mooi?
1: Ja, het is gewoon een mooi nummer.
0: Ja. Ja. Dus jij wilde hem hebben en ging hem dan thuis op je kamer draaien, op je plaat spelen?
1: Zeker. Ja, op mijn eigen stereotoren. Ja. Ja.
0: Wat was hij voor jongen?
1: Wat ik voor jongen was?
0: Ja?
1: Een rustige jongen. Ja, niet.
0: Wat zei je?
1: Ik was een rustige jongen, ik stond niet op de voorgrond, ik was een rustige jongen.
0: Oké, nou nu stond je wel even op de voorgrond.
1: Ja,
0: een beetje hard ingestart, maar daar komt hij toch aan voor je hoor,
1: ja.
0: Alex. Op verzoek.
1: Wel,
0: joe, fijne middag.
1: Ja, zo.

0: Bellamy Brothers op Radio Gelderland. Let your love flow. Nou, laat die verzoekjes ook maar binnenkomen. Laat die ook maar flowen. Laat ze maar hier naartoe komen via de mail of via de WhatsApp. We gaan proberen om zoveel mogelijk verzoekjes te draaien. Maar nu gaan we even iets anders doen. Ach, die Joke, ze wist toch niet wat ze moest zeggen afgelopen vrijdag toen ze werd gebeld vanuit de radiostudio. En er tegen haar werd gezegd: Joke, je hebt een e-bike gewonnen. Inmiddels heeft ze een berichtje gestuurd. Vandaag kwam dat binnen. Ze zegt: hallo Irene, afgelopen vrijdag won ik de e-bike bij Omroep Gelderland. Inmiddels is dat een beetje geland bij mij. Totaal overdonderd was ik. Ik kon thuis mijn draai helemaal niet meer vinden, maar inmiddels heeft ze hem wel weer een beetje gevonden. Ik ga er enorm van genieten en mooie routes fietsen in onze prachtige provincie. Nou Joke, dat was nou precies de bedoeling om iemand echt heel erg blij te maken. Ja, dat was de eerste van 4 elektrische fietsen, echt mooie, die we weggeven deze weken. Dat doen we aan mensen die televisie kijken en radio luisteren hier op Radio Gelderland. En dat een klein beetje consequent doen, want elke avond op TV Gelderland is er het programma Rondje Gelderland, waarin Frank en Esther door Gelderland fietsen via bepaalde routes. Dan komen ze op bijzondere en ook hele mooie plekken en daarover stellen we op radio dan de dag erna een vraag. En elke dag is dat 1 vraag. Het idee is, verzamel zoveel mogelijk goede antwoorden door elke dag de vraag te beantwoorden, van nu tot en met vrijdag. Dan heb je, als het goed is, aan het einde van de week 5 goede antwoorden en dan maak je kans. Ja, we hadden er vorige week best een heleboel in de hoge hoed zitten, zeg maar. Maar daar kan je gewoon ook bij en dan halen we er gewoon eentje uit. En wie weet ben jij dat wel. Vandaag gaat de vraag over de uitzending van afgelopen vrijdag. Daar hoort een fragmentje bij. En dat is altijd lastig, hè? Dat moet je dan altijd klaarzetten van tevoren, Irene. Want dan weet je wat je moet gaan draaien. En ik heb hem wel, hoor. Ik heb hem wel eens even kijken. Aflevering, ja, deze. Ik ga hem even laten horen. Luister even hiernaar.
1: Ja, hier ligt Zwembad. Het strandbad van Winterswijk. Je kunt er dan steeds zwemmen.
0: Het strandbad van Winterswijk, daar ging Rondje Gelderland onder meer over afgelopen vrijdag. En de vraag is, uit welk jaar komt dat strandbad in Winterswijk waar Frank langs fietst in Rondje Gelderland? Ik wil dus graag een jaartal van je horen. Uit welk jaar komt het strandbad in Winterswijk waar langs wordt gefietst in Rondje Gelderland? Stuur je antwoord van vandaag in via de WhatsApp of een mailtje naar studio@gld.nl. Nogmaals die vraag, uit welk jaar komt het strandbad in Winterswijk? Ik wens je heel veel succes. Ga maar lekker sturen. Wij noteren de goede antwoorden. En als je er morgen tot en met vrijdag weer in hebt, wie weet.

Radio Gelderland. Street of Dreams. Calle de Sueños zingen ze op zijn Spaans. Ja, we pakken elke dag in tot drie een kwestie bij de kop waarvan we denken, hoe doe jij dat eigenlijk? Hoe zit dat? En hoe moet dat eigenlijk? Vandaag gaat het over gras, over je gazonnetje. Ik heb een postzegel in de tuin en als ik er nu naar kijk, dan word ik wel een beetje treurig. Het is dor, het is geel, het is kaal op sommige plekken. En dat is natuurlijk logisch, want het moet regenen. En die regen, ja, die is er niet, al heel lang niet. De verleiding om steeds water te geven is heel groot. Maar we weten ook wel dat dat niet echt de bedoeling is. Morgen zei een collega, ik sproei soms en dan ben ik bang dat de buren met stenen gaan gooien. Want het is droog, we moeten enorm zuinig zijn met water. Maar helemaal afblijven van die grasmat? Of misschien een klein beetje water geven? Hoe train je je gras? En wat doe jij? Sproeien of sproeien niet? Dat is straks de kwestie in tot drie. En als je daar een verhaal over hebt, dan is dat natuurlijk welkom. Maar via de WhatsApp bijvoorbeeld. Dit is Sergio Mendes. Tot aan de klok van 2:00.

0: jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Nieuwe leesbril nodig?
6: Mijnleesbril.nl.
7: Gratis verzenden en retourneren.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd, maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, Dobby uit Harry Potter. Ja, die kennen we natuurlijk wel. Tenminste, als je ooit een Harry Potter film hebt gezien, dan weet je wie het is. Heel schattig, innemend een beestje. Grappig nieuws ook. Ik heb wat files voor je op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen Afrit Beek en Duif, staat 8 kilometer, 11 minuten. De A50, ja, daar staat wel degelijk file richting Apeldoorn, tussen knooppunt Waterberg en Afrit Hoenderlo, 6 minuten daar. De A73, Maasbracht richting Nijmegen, file tussen Haps en Malden, 5 minuten. En tussen Zutphen en Vorden rijden geen treinen, komt er een seinstoring, daar rijden wel bussen.
12: Mama, ik verveel me.
13: Doe je naar Designer Outlet Ochtrop?
12: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
13: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
12: Pret voor de hele familie.
13: In Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
14: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
15: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
14: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
16: Nee, nieuwe leesbril nodig?
17: Mijnleesbril.nl.

0: liggen.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
9: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

0: Chaka Khan en I'm Every Woman.
1: De klok op rock.
0: In de klok op rock vandaag Guns N' Roses. En dan een nummer dat origineel niet van hen is, maar waar ze zo lang aan hebben zitten te sleutelen dat het helemaal naar eigen hand is verbouwd. En daarmee werd het een grote hit. Knockin' on Heaven's Door van Bob Dylan. Hij schreef het voor een western. Voor een scène waarin een neergeschoten sheriff beseft dat hij gaat sterven. Zijn badge kan af, zijn wapens kunnen weg. Hij staat als het ware al aan de hemelpoort. En klopt op die hemelpoort. Guns N' Roses vandaag.

Armin schrijft een WhatsAppje. Die zegt, Guns N' Roses of Omroep Gelderland, je maakt er mij heel blij mee als fan. Nou, dat was een soort plaatje op verzoek eigenlijk bijna. Dat doen we ook deze week, hè? Laat je verzoek.

0: de Hollies en Bastap op Radio Gelderland. Heb jij een grasveld erop?
1: Ja.
0: Hoe ziet dat eruit op dit moment?
1: Niet best. Nee, dat is geel, een beetje stro.
0: Ja? Geef je water?
1: Nee, helemaal niet.
0: Helemaal niet?
1: Nee, ik denk
0: de hele zomer lang niet.
1: Je moet wennen, net als ik. Gras, ja. Wen maar.
0: Maar ik bedoel, als je het dan zo ziet, strogeel ziet
1: ja, ik weet
0: liggen, het komt dat nog goed dan?
1: Dat hoop ik. Ja. Ik weet het ook niet.
0: Nou, het is in ieder geval een vraag waar ik ook de hele zomer al mee zit. We hebben een heel klein lapje gras ook in de tuin. Stelt niet veel voor. Ik ben er wel heel blij mee. Dat gras wordt ook geel bij mij door ook kale plekken erin. Hè? Want op sommige plekken...
1: Dat je het weggelopen hebt echt helemaal.
0: Ja, dan is het gewoon zand. Dat gras dat roept natuurlijk de hele zomer al water. En ik weet, je kunt het echt niet de hele tijd maar water geven. Dat snap ik ook wel. Je moet ook zuinig zijn met water. Maar moet je het helemaal laten verkommeren? Nou, dat vonden wij nou wel eens een mooie kwestie voor vandaag. Is er een tussenweg misschien?
1: Maar geef jij het water?
0: Ik heb een partner. Ik zou zelf denken, een beetje jouw koers. Denk, ja, weet je, het komt wel weer goed, denk ik dan, hoop ik maar. Maar het is wel een beetje...
1: Ziet er niet uit.
0: Dus zij zorgt er wel een klein beetje voor, maar zeker niet elke dag. Nou, gezellig nog een hittegolfje op komst en nog meer droogte. En dus leek het ons een goede vraag voor vandaag om eens te kijken wat er nou moet en niet moet. Als het gaat over gras. We hebben het natuurlijk eigenlijk niet over bloemetjes. Het is natuurlijk toch een ander verhaal.
1: Nee, laten we het even over het gras hebben. Wat doe je daarmee?
0: Joop, die schrijft, die reageerde al. Die zei, hoi Irene, ik heb mijn grasveld al 60 jaar. Ik heb nog nooit gesproeid. En het wordt iedere keer weer groen. Hij zegt, sproeien maakt de wortels lui. Mijn raad is, laat de natuur zijn gang gaan. Aldus Job. En Marja, die heeft ook een prachtig verhaal. Die zegt, voor het bruine gras al je grijze huishoudwater op de tuinaarde en op het gazon. Zij zegt, ik doe dat al meer dan 20 jaar. Het is nu met die extra warmte natuurlijk heel belangrijk. Mensen noemden mij eerst gierig toen ze me aan de gang zagen. Maar nu zeggen ze, goh, wat ben jij slim bezig, Marja.
1: Maar dat is al het water dat ze, ze over heeft.
0: Kleine emmertjes in de gootsteen en de wastafel. Als je je handen wast. Ja. Zelfs voor het douchen. Ze staat in een grote plastic tuil. Daar komt het douchewater, wat normaal door het putje gaat, dan in terecht.
1: Maar en dat gaat geen shampoo tuin. Gebruiken dan?
0: En ja, misschien moet je dan voor... Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zegt ze er niet bij. Maar grijs water is toch ook water met shampoo erin, volgens mij.
1: Ja,
0: een beetje. Ja, nou, dat gaat allemaal de tuin in. En ze zegt, mijn planten staan er super bij. Dus ik gooi, het is een soort sport geworden voor mij, dat hergebruiken van water. Nou, super Marja, ik vind dat wel heel inspirerend. Zullen wij eens op zoek gaan, semi-wetenschappelijk, natuurlijk niks onderbouwd, naar antwoorden op deze vraag?
1: Ja, zeker, ik ben ook benieuwd wat andere mensen dus doen met
0: gazon. Ik ook. Ja, ik ook. Doe jij je gazon sproeien? Doe je er wat op, zoals Marja, of andere ideeën? Of laat je het gewoon zitten, zoals Joop zegt?

0: Sunshine Reggae, zomer op je radio met Laidback. Ja, zomer op je radio, zomer in de tuin ook. En dat resulteert in dorre, droge, nare, gele grasmatjes. Tenminste, als je er niet een heleboel water op gooit. Wij dachten, nou, laten we daar eens een beetje induiken. En eens kijken wat er nou werkelijk nodig is voor die grasmat. Of dat je hem gewoon kunt laten liggen. Nou, er zijn wat mensen die hebben gereageerd. We hoorden inderdaad al het verhaal van Joop. Die zei, ik doe al 60 jaar niks aan mijn grasmat. Maar ja, die gooit er dus al 20 jaar allerlei grijs huishoudwater in. Die staat zelfs, heb ik vaker gehoord, ook in een bakte douche. En gooit dan het douchewater in de tuin. Mm-hmm. Wouter zegt, ik heb een nieuwe heg. Die moet ik dus echt wel water geven. Doe ik met een kamerbloemengieter. Zo verspil je de minste, het minste water. Wel een klus hoor.
1: Je moet niet een heel grote heg zijn.
0: Goeiedag zeg, ja, ja inderdaad. En Hans zegt, ik sproei de bloeiende planten wel geregeld. Groene struiken af en toe. Ik laat het niet stuk gaan, zegt hij. Ook het gras niet. Ik snap dat we zuinig moeten zijn. Maar ik krijg ook geen vergoeding als alle planten stuk gaan door de droogte.
1: Nee.
0: Dat is natuurlijk zo. En Wilma zegt, ik sproei niet, eigenlijk niet, gewoon helemaal niet. Als het straks weer gaat regenen, wordt het gras vanzelf weer groen. Het is bij mij ieder jaar nog zo gegaan. Ja, dat vertrouwen, dat moeten we dan maar hebben. Ja. Wat heb jij gevonden?
1: Nou, dat je inderdaad, ja, als je het groen wil houden, zul je natuurlijk sowieso moeten sproeien. Het is niet erg als het geel wordt, tenminste als het niet te lang duurt. Want in theorie kan gras natuurlijk ook afsterven. Maar als het geel is, dan kan het best zijn dat de wortels nog gewoon leven. En dat het, als het echt gaat regenen, terugkomt. Kan wel, als het echt erg droog is geweest, 2 tot 4 weken duren voordat je het dan weer groen ziet worden. Want dan is het gras toch wel ver heen.
0: Dan moet je wel geduld hebben.
1: En als je, zoals je bij jou in de tuin, echt van die zandplekken krijgt, dan kan ik me ook voorstellen dat het toch flink bijzaaien wordt.
0: Ja, in het voorjaar weer gewoon wat gras staat erin. Nou, volgens mij koop je dat voor een paar euro bij je op elke straathoek zo ongeveer. Dus dat kan.
1: Er is wel nog een tip voor mensen die dan sproeien. Daar is wel het verhaal dat je dat niet te vaak moet doen. Niet iedere dag een beetje water, maar af en toe heel veel water.
0: Oh, okay.
1: Het verhaal daarbij is dat die wortels, als de bovenlaag steeds nat is, dat die wortels niet de behoefte voelen om diep de grond in te gaan, om daar water te zoeken. Dus dan maak je je gras lui, zoals dat heet. En dat wil je niet, lui gras.
0: Nee.
1: Ja, dat is eigenlijk het enige wat er echt over direct over te zeggen valt. Over het gras. Dus je kunt het laten in de hoop dat het goed blijft en na 3-4 weken regen, natte bodem weer terugkomt. Of toch maar vaker sproeien, maar niet iedere dag.
0: Nee, wat ga jij doen?

0: Want bij jou is het dus door en geel.
1: Ja, ik laat het toch nog even hoor. Ik bedoel, we zullen er steeds vaker mee te maken krijgen. En ik hou het toch niet groen. Dus ik denk, dan komt het wel weer terug, hoop ik. Anders wordt het inderdaad inzaaien weer.
0: Ja, ik heb wel allerlei theorieën gehoord over de herfst. Dat die heel nat zou worden. Vanwege warm zeewater en zo.
1: Ja, te nat natuurlijk... is dan ook weer, ook weer niet.
0: Zuipt je grasmatje ook. Ja. Nou, bedankt allemaal voor het meedenken. En ik zou zeggen, neem deze tips ter harte.

om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

Klein Orkest en Laat Mij Maar Alleen. 10 minuten over, 12 minuten trouwens al. Over 2:30 zometeen de 3 voor 3. Met ook vandaag weer een heel aardig thema.

0: David Bowie op je radio. Ashes to Ashes. Ik vind het een van de mooiste van David Bowie.
1: De 3 voor 3.
0: En wat een leuke link hebben de 3 van vandaag. De link is papa. Een beroemde papa. En daar dan de zoon van. Ik vraag me altijd af of je dat echt helemaal in het zadel helpt. Was Julian Lennon bekend geworden zonder zijn vader John? Hoe zit dat met Marcel de Groot? Talentvol, zit in het bloed. Ten slotte, maar hadden we hem gekend zonder Boudewijn? En hoe zit dat met Enrique Iglesias, de zoon van Julio? We zullen het nooit zeker weten natuurlijk. Ik ga ze laten horen, deze 3 zonen van beroemde vaders. Julian Lennon, daar begin ik mee. Too Late for Goodbyes, met leuk detail, Jean Toets Tielemans op de

Marcel de Grote, mag ik naar je kijken? Net als Julian Lennon wilde hij echt zijn eigen koers varen. Henk Westbroek schreef dit nummer trouwens. Nou, en dan zit hier normaal gesproken André of Maarten of Joy of Desiree of Arjan om te vertellen over Thuis in Gelderland. Dat is er zo meteen tussen 3 en 6. En soms, heel soms, zijn wij net mensen en gaat het ergens niet helemaal goed. Jij zou toch presenteren? Nee, jij. Nou, ik weet nergens van. Dat soort toestanden. Maar hey, we hebben het alweer opgelost. Ik blijf nog een uurtje zitten. En Marcel is er vanaf 4 uur niks aan de hand. De laatste dan van tot drie. Nog een zoon van een beroemde vader. Enrique is er eentje van Julio. Maar die Enrique wilde echt uit de schaduw van zijn vader blijven. Hij noemde zichzelf in het begin Enrique Martinez. Maar ja, daar kwamen we toch achter. Dit is Bailamos. Ik zeg, tot zo dan maar.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. €1,49, dat is dan voordeel.
5: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren. Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnekamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer, zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, Jan. Files staan er op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven. 10 kilometer, 11 minuten. De A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderlo, 7 minuten. De N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Gelredam en Presikhaaf. Er staat 4 kilometer, 5 minuten extra reistijd. En tussen Zutphen en Voorde rijden er geen treinen. Komt door een seinstoring. Je wordt vervoerd per bus.
8: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
10: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
11: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
12: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
13: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
14: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
15: Thuis in Gelderland.

0: En die Kim op Radio Gelderland, Baby, I Love You. Het is 11 minuten over 3. Thuis in Gelderland nog een uurtje met mij. Vanaf een uur of 4 zit Marcel hier. Geen wissellijst vandaag, geen memory, maar die schuiven we ook een dagje op. Het is de week van de luisteraars en dus hebben we ruimte en tijd om plaatjes te draaien op verzoek. En soms nemen we daar gewoon een beetje extra tijd voor. Want muziek kan heel veel brengen. Heel vaak brengt het vrolijke herinneringen boven. Soms ook hele verdrietige herinneringen. Maar muziek kan dan toch een heleboel betekenen. Ik heb Anousha uit Neede aan de lijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dag Anousha. Jij vroeg een plaatje aan. Wil je vertellen waarom?
1: Ja, ik heb een dochter. Ik had een dochter van 29 jaar oud. Die is in 2022 helaas zelf uit het leven gestapt. Omdat ze het gewoon niet meer zag zitten. Heel erg zwaar had. Ja, en daardoor ben ik hier in Neede terechtgekomen. En als ik dat nummer op de radio hoor of andere nummers van haar begrafenis, dat doet me gewoon heel veel sterkte. Heel veel kracht geven,
0: ja. Je zegt dat in een paar zinnen, maar het is natuurlijk als ouder om zoiets mee te maken is, ik kan me niets ergers voorstellen eigenlijk.
1: Nee, en weet je, ik heb geen keuze wat dat betreft. Het is haar keus geweest. En de ander heeft, ik moet dat me gewoon bij neerleggen. Ja. Tuurlijk heb ik er heel veel verdriet om en nog steeds. En wat kan ik er aan doen? Ik krijg er helaas niet meer mee terug.
0: Nee. Kun je er een beetje vrede mee hebben op een gegeven moment met zoiets? Of lukt dat eigenlijk nooit?
1: Je gaat verder. je gaat verder vrede mee hebben. Nee, dat denk ik niet eigenlijk, dat ik dat nooit zal hebben. Want ik moet je kind niet overleven. En ik miste gewoon hele, hele, hele sterke momenten. De feestdagen en dat soort dingen. Maar het is wat het is. Ik kan er niks anders meer van maken. Nee. En ik probeer er gewoon wat van te maken. Ja. En met dit soort momenten vind ik gewoon heel fijn dat ik even de aandacht krijg en mijn verhaaltje kwijt kan. Jullie naar me luisteren en dan een mooi plaatje draaien. Ja super.
0: Ja, dat gaan we zeker voor je doen. Je woont sinds kort eigenlijk in de Achterhoek. In Neder ben je komen wonen. Is dat fijn?
1: Ja, heerlijk. De rust en de ruimte. Hiervoor kom ik uit Breda, Almere, Amsterdam die richting. En nu zit ik hier. Ja, heerlijk. Heerlijk. Ik wil niet anders meer.
0: Nee, nou
1: mijn
0: fijn.
1: Forever woonplaats. Ja,
0: ja, dat kan dan ook als je je zo thuis voelt. Heel troostend zijn natuurlijk in zo'n periode.
1: Ja, zeker. Ja,
0: het liedje wat jij graag wil horen is van Cresip en Danny Vera, Make a Memory.
1: Yes.
0: Kun je omschrijven wat er gebeurt als je dat hoort dan?
1: Wel een beetje verdriet. Ik begin nu al een beetje te... maar wel heel veel sterker. Want ik heb hem samen uitgevoerd met mijn zoon. En dat is gewoon de wereld. Ik heb mijn zoon nog en ik heb mezelf nog. En samen maken we er gewoon wat van. En dit sterkt mij enorm.
0: Jij schreef, dat vond ik eigenlijk heel erg mooi. Als ik dit liedje hoor, dan is het er gewoon weer even.
1: Ja, weet je, dan krijg je de kriebels en denk andere nummers ook. Bad Habits van Ed Sheeran. Als ik dat hoor en dit nummer, dan beleef ik het gewoon weer even. Dan is het net alsof ze naast me zit en even zegt, sterkte mam, ik zie je nog wel een keer.
0: Ja, hoe heet ze?
1: Maxine. Ja.
0: Wij gaan haar even een beetje dicht bij jou brengen, Anousha.
1: Ja, super, heel fijn, heel fijn.
0: Prachtig liedje, Make a Memory, Cresip, Danny Vera. Ik wens je heel erg veel sterkte en dank je wel dat je je verhaal wilde vertellen.
1: Dank je wel voor dit.

Fijne muziek van Stevie Wonder. Don't you worry about a thing. Het is 4:07. Thuis in Gelderland. Nog een uurtje met mij dus. Nou, nog een half uurtje eigenlijk. Ik ga je straks toch nog een keer uitleggen hoe dat zit met die e-bike die je kan winnen. Ik heb het vaker gezegd, maar met de staatsloterij maak je minder kans. Dus de kans dat je die e-bike wint, die is echt ruimschoots aanwezig. Dus doe vooral mee. Ga ik straks uitleggen dus. En plaatjes op verzoek draaien we de hele week. Is er iets dat je graag wil horen? Laat weten via de WhatsApp. Of mail naar studio@gld.nl. Wij verzamelen en we strooien die plaatjes in het rond. Die van jou komt vast ook langs.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
1: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
2: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
3: De belangrijkste punten in het nieuws op dit moment. Vakantieschip De Zonnebloem vaart voorlopig niet meer vanuit de thuishaven in Arnhem. Het water in de Rijn staat daarvoor te laag. En NEC-fans leven vol vertrouwen toe naar de thuiswedstrijd tegen het Griekse Olympiakos. Ondanks het verlies van Telstar afgelopen weekend in de competitie. De voorronde van de Champions League wordt gespeeld morgenavond in de Goffert. Meer nieuws lees je natuurlijk op gld.nl en in de app. Dan het weer in Gelderland. Vanmiddag is het droog en zonnig met maximaal 26 graden. Komende nacht koelt het flink af. Het kan lokaal rond de 7 graden worden. Morgen krijgen we dan rustig zomerweer met ongeveer 24 graden. Gaan we eens even kijken naar het verkeer. Op de A12 staat file van de Duitse grens. Ja, richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven. 9 kilometer, 8 minuten. Ik klink wat blijer met die file dan dat ik werkelijk bedoel. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. 5 minuten extra reistijd. En tussen Zutphen en Vorden rijden nog steeds geen treinen. Dat komt door een seinstoring. Er rijden wel bussen.
4: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: Mama, ik verveel me.
7: Wil je naar Designer Outlet Ochthoek?
6: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
7: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
6: Pret voor de hele familie.
7: In Designer Outlet Ochthoek Duitsland. 20 minuten van Enschede.
8: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
9: In Gelderland.

0: Sinclair op Radio Gelderland in Love Generation. Nou is het deze week de Week van de Luisteraar. Wij doen natuurlijk altijd onze stinkende best om altijd plaatjes te draaien die je leuk vindt. Maar als je ze dan als luisteraar helemaal zelf mag aanvragen en uitzoeken, is dat natuurlijk nog beter. Dan is het precies pas een mailtje of een WhatsAppje volstaat. Zo'n WhatsAppje volgens mij, of mailtje weet ik eigenlijk niet meer, kregen we ook van Petri Jelle. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Petri Jelle in Vaassen.
1: Ja, klopt.
0: En ik had net een mevrouw aan de telefoon, die kwam uit Almere, die woont nu in Neede. En jij komt ook niet van origine uit Gelderland, hè?
1: Wij zijn 2 jaar geleden verhuisd van Leiderdorp naar Vaassen.
0: Ja, en hoe is
1: leuk,
0: dat?
1: Hoor. Ja, heerlijk.
0: Jij bent blij?
1: We zijn 8 jaar op vakantie geweest bij goede vrienden van ons nu. En daar werden we toch echt wel verliefd op Vaassen. En hebben de boel gepakt, banen opgezegd en hierheen verhuisd met mijn vader in de tuin. Dus heel leuk.
0: Wauw, je vader in de tuin, zeg je?
1: Ja, we zijn mantelzorger. Dus,
0: Okay.
1: Hij zit in een huisje, in een houten chaletje bij ons in de tuin.
0: Nou, wat bijzonder zeg. En je vader is echt mee verhuisd dus uit Leiderdorp naar de achtertuin in Vaassen.
1: Ja, dat klopt. En hij kwam uit een flatje 4 hoog in Leiderdorp.
0: Ja.
1: En dan heb je hier een huisje met mooie natuur. En wij gezellig in de buurt.
0: Ja.
1: Dus dan was de keuze niet heel moeilijk. Nee. Dus hij is gelukkig met ons meegegaan.
0: Nou, wat goed. Wat een mooi project zou ik. Het is een romantisch tafereel eigenlijk. Papa in de achtertuin. Hartstikke leuk. Allemaal blij en gelukkig op onze mooie Veluwe. Dat horen we natuurlijk graag. Petri Jelle, jij vroeg een plaatje aan. Dat moet je even vertellen.
1: Ja, 9 jaar geleden ben ik getrouwd met Patrick. En hij heeft voor mij Lady gezongen. Live en wel met de band die er stond. En dat had hij ingeoefend. En dat is mijn lievelings.
0: Ja, dat is Lady van Wayne Wade. Ik ga dat zo meteen ook draaien. Ging hij niet helemaal stuk toen hij daar stond?
1: Het was ook best even inkomen. Ja. Maar ik wist niet wat ik meemaakte, joh.
0: Ja, jij kende hem niet als zanger, deze Patrick.
1: Oh, zo leuk.
0: Ja?
1: Nee, hij kan goed zingen, hoor. Dat wel.
0: Ja.
1: Dus het was een lekker liedje. En dan zeker als je man daar staat, hè, je kersvers echtgenoot.
0: Ja, dan ga je helemaal stuk. En zeker als je dat helemaal niet verwacht.
1: Zo leuk. Nee, dat is echt een verrassing.
0: Oh, wat goed zeg. Nou ja, dan hoef ik niet te vragen waar jij aan denkt als je Wayne Wade hoort.
1: Nee. Ik ga hem hier heel hard aanzetten.
0: Ja, goed
1: jammer
0: zo.
1: Voor de buren.
0: Ja. Nou, dat moet dan maar even. Vaas is heel... Het zijn allemaal hartstikke lieve mensen daar in Vaas. Die vinden dat geen enkel probleem. Hey, en waar is Patrick nu?
1: Patrick zit als het goed is in de auto. Aan het werk. We hebben net 10 dagen vakantie gehad. En hij moest vandaag weer aan de bak. En hij zit als het goed is te luisteren met een cliënt in de auto.
0: Oh, echt? Nou, Patrick, je bent een kanjer. En Petrielle is ontzettend blij met je.
1: Zeker weten.
0: Dit is jullie liedje.
1: Dank je.

0: is Jeff Bridges en I love the nightlife. Nou mensen, hij is in de house hoor. Marcel van Meer is er gelukkig. Dus mensen die denken 4 uur rennen ten voorde. Dat vind ik wel een beetje veel. Ik ga er zo meteen vandoor. Maar ik ga nog wel even het volgende doen. Joke die appte vanmiddag. Ze was eindelijk een beetje bijgekomen van het feit dat zij vrijdagmiddag werd gebeld. Je hebt de fiets gewonnen, zeiden we tegen haar. Ze is zielsgelukkig en ze gaat de hele provincie door fietsen, zei ze. Zij won de eerste van 4 e-bikes die wij weggeven. Dat zijn echt prachtige fietsen van meer dan 3500 euro. En ik leg nog een keertje uit hoe het werkt. We geven die fiets weg aan mensen die tv kijken en radio luisteren hier. En dat een beetje consequent doen. Want elke avond op TV Gelderland het programma Rondje Gelderland, waarin Frank en Esther door Gelderland fietsen via bepaalde routes, dan komen ze op bijzondere en op mooie plekken. En daarover stellen we dan op radio een vraag. Elke dag een vraag over de uitzending van de avond daarvoor. En het idee is dan, verzamel zoveel mogelijk goede antwoorden door elke dag die vraag te beantwoorden. Dan heb je, als het goed is, aan het einde van de week op vrijdag 5 goede antwoorden en dan maak je kans. Vandaag gaat de vraag over de uitzending van afgelopen vrijdag, dat is de laatste uitzending. Luister even.
1: Ja, hier ligt zwembad. Het strandbad van Winterswijk. Je kunt er nog steeds zwemmen.
0: Ja, je kunt er inderdaad nog steeds zwemmen. Uit welk jaar komt het strandbad in Winterswijk waar Frank langs fietst in Rondje Gelderland? Dus ik wil graag een jaartal van je horen. Stuur je antwoord van vandaag in via de WhatsApp of een mailtje naar studio@gld.nl. Dus de vraag: uit welk jaar komt het strandbad Winterswijk? Ik wens je succes.

is hij toch fijn, die Bruno Mars. Risk It All, zo heet het liedje. Marcel is er zometeen na 4 uur en met Thuis in Gelderland. Ik zeg tot morgen.

0: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. WentesTegelsenVloeren.nl.
10: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
11: Heel

0: juwelier.nl.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij, onlangs op een school, heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oké, dankjewel. Het is 3:04. Goedemiddag, dit is Radio Gelderland. Eens even kijken naar het verkeer. Een aantal files. In totaal gaat het om 49 kilometer in de hele provincie. De A2 Den Bosch naar Utrecht. 2,5 kilometer door een spoedreparatie. Stilstaand verkeer tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn. Dan de A12 Utrecht naar Arnhem. 14 kilometer stilstaan. De rechter rijstrook is dicht door een kapotte vrachtwagen tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. A12 Arnhem naar Oberhausen. 2,5 kilometer. Een politiecontrolepost tussen knooppunt Oud-Dijk en, zoals ze daar zeggen, de Duitse grens. Dan de A12, de Duitse grens, richting Arnhem. 7 kilometer langzaamrijdend verkeer tussen de afrit Beek en Duiven. A28 Amersfoort naar Zwolle, 11 kilometer stilstaan. De rechterrijstrook is ook daar dicht door een kapotte vrachtwagen tussen Harderwijk en Elspeet. En de A50 Arnhem naar Apeldoorn. 5,5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. En nog eentje komt net binnen. Dat is de N301 Barneveld naar Almere. 2,5 kilometer stilstaand verkeer.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl. Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com. Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
6: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
7: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
6: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
8: thuis in Gelderland.

ruim 12 miljoen Nederlanders hadden. Ja, meer waren het toen nog niet. Ja, inmiddels zitten we op ruim 18 miljoen natuurlijk. De 60s en de stem van Andy Kim en Baby I Love You. En het grappige, dit liedje heeft hij geschreven op het moment dat hij op vakantie was. Ja, er zijn altijd mensen die doorgaan werken. Die denken, ja, die computer moet altijd mee. Tegenwoordig dan, hè, toen nam hij zijn typemachine mee. En toen ging hij dit liedje typen, omdat hij verliefd was op een meisje. En hij dacht, daar moet ik wat mee. Dus, en toen kwam dit liedje eruit. Lang geleden. Het is inmiddels 16:13. Een mooie tijd. Dit is Omroep Gelderland, Radio Gelderland. En dit programma loopt nog tot 6:00. Ja, we zijn de tel een beetje kwijt, want Irene is een uurtje doorgegaan. Ja, ik was elders in het land. Hè? Heel hard gerend om hier toch om 4:00 in de studio te zijn. Trouwens, gisteren niet gerend, maar wel een stuk gelopen. Met vriendin en met hond. Ik dacht, nou, is even gezellig. We gaan een zondagse boswandeling maken. Niks mis mee, misschien doe je dat ook wel eens. Hartstikke mooi weer. Gisteren niet al te heet. En toen zei ik tegen mijn vriendin, ik weet nog wel een leuke plek. Dat is bij Wijchen. Daar hebben ze ook bossen. Ja, je hoeft niet altijd naar de Veluwe. Dus wij met z'n allen naar Wijchen. Ik denk, wat ruik ik toch? Was net die bosbrand uitgebroken gisteren. Wat heftig. Nou ja, je hebt de berichten ongetwijfeld meegekregen vorige week nog. Bij Fendray en omgeving. Daar in Zuid-Europa. Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland. Vele, vele branden. Wat een ellende. En als je het dan een beetje meemaakt en je ruikt die geur, wat verschrikkelijk. Dus doe alsjeblieft heel erg slim, niet roken. Ja, het is een opmerking waarvan je zegt, ja, hallo, niemand gaat er roken in het bos. Je hebt altijd personen die dat doen of een barbecue meenemen. Van, het is een open veldje, hier kan je wel gaan barbecuen. Yo, doe het ook niet. Zelfs over je achtertuintje moet je nadenken als je niet een probleem wil hebben met de coniferen van de buren. Hè. Voor je het weet staan die ook in de hens. Dus een beetje oppassen, want het blijft de komende dagen ook gort en gort droog.

0: Begeleid door heel veel talent. De Nederpop All-Stars hoorde je voorbij komen. En het ging over de mooie gedachten van de muziek in combinatie met liefde en vrolijkheid. Zo zou je het mooi kunnen samenvatten. Goedemiddag, dit is Radio Gelderland. Dan nu tijd voor een mooi verhaal. Het verhaal van de wonderlijke vliegreis van een loopvogel in de Achterhoek. En dan gaat het om Nadu, mooie naam, Nadu, een soort struisvogel is dat, die een jaar geleden plotseling opdook tussen de kalveren van boer Freddy Zoetehorst in Almen en daar niet meer wegging. Freddy was zelf ook stom verbaasd toen er plotseling een vreemde vogel zat tussen zijn dieren.
1: Dat is vorig jaar juli geweest. Toen werd hij door een wandelaar aan de Wemerweg gespot. En die dacht dat wij een vogel hadden laten ontsnappen. We herkenden het helemaal niet. Maar dan heb je Google tegenwoordig. Hè, dus die maakt er al gauw een handel van. Ja, sinds die tijd loopt hij met de kalfjes mee. Pas eind december, toen horen we dat aan de andere kant bij Martin, dat Martin dus die vogels fokte. En de eentje kwijt is geraakt in juli.
2: Ik had vorig jaar een nest met Nandu's, waarbij we er 14 stuks grootgebracht hebben. Ik had er eentje gehouden met een hele mooie bruine nek. Op een gegeven moment enorm veel paniek. Ik denk, wat is er toch aan de hand? Wat gebeurt er? De Nandu's rennen dan enorm hard. Nou, 's avonds wou ik ze weer voeren. Ik denk, hey, het kuikentje is weg. Nergens te vinden, rondgelopen, gekeken. Ik denk, maar ik heb wel eens vaker met een kip gehad, dat een roofvogel een kip ophaalt. Dus ik zei tegen mijn vrouw, ik zei, nou, het zal me niks verbazen dat er een roofvogel in de wei geweest is. En die heeft gewoon dat kuiken gepakt.
1: Die buizerd die heeft hem bij Martin gegrepen, is hierheen gevlogen. En die kwam er hier achter van, frek, dit is geen kip. Wat een gek, eng beest. En hem toen losgeladen. En toen is hij hier beland. Ik denk dat hij één keer gevlogen heeft in zijn leven. Eigenlijk. En dat vind ik ook een leuk verhaal, dus daar hou ik er maar een beetje bij.
2: Nu is de Nando, dus ja, die is... Die is verhuisd, als het ware. Ik loop nou bij Freddy. En ik ben daar wezen kijken. Ik heb contact gehad met Freddy op een gegeven moment. Ik zei, hey, mag ik eens kijken? En toen pakten we de foto's en toen zeiden we van, ja, hij lijkt wel erg veel op elkaar.
1: Ja, ik heb niet het idee dat hij een soortgenoot mist of zo. Hij zit wel echt tussen de kudde in, vooral in het begin. Toen hij jong was, dan zat hij gewoon midden tussen alle kalfjes in. En dan werd hij gewoon gedoogd.
2: Ik zei, maar hij heeft bij jou een goed leven. Dus laat hem daar maar lekker lopen. We hebben een bezoekregeling getroffen. Ik ga er af en toe naartoe op visite.
0: Ja, goed verhaal. Een struisvogel die denkt dat hij een koe is. Het gebeurt zomaar in de Achterhoek. Je hoorde Freddy Zoetehorst.

0: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op Waalkliniek.nl.
1: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
2: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
1: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden.

0: kijken naar het weer voor je. Vanmiddag is het op veel plaatsen nog zomers warm. Temperaturen tussen de 24 en 26 graden. Na een frisse nacht met plaatselijk zelfs 7 tot 8 graden. Zo, dat is lang geleden. Is het ook morgen rustig zomerweer met normale temperaturen voor de tijd van het jaar. En dan nog even kijken naar het nieuws van dit moment uit Gelderland. Burgemeester Lucien van Riswijk van de gemeente Zevenaar sluit per direct de Pilatenstudio aan het Raadhuisplein. Voor de derde keer heeft er een explosie plaatsgevonden bij een bedrijvenpand in het centrum van Zevenaar. In dat pand zitten meerdere bedrijven met dezelfde ingang. Naast de Pilatenstudio zit er ook een schoonheidssalon. Het pand is gesloten voor de periode van in ieder geval een maand. Op de achterweg in Tiel was gisteravond een schietincident. Meerdere auto's raakten daarbij beschadigd. Na sporenonderzoek van de politie bleek dat er inderdaad geschoten was. De politie heeft nog niemand kunnen aanhouden. En vakantieschip De Zonnebloem vaart voorlopig niet meer vanuit de thuishaven in Arnhem. Dat doet de organisatie vanwege de lage waterstand van de Rijn. Het vakantieschip wijkt noodgedwongen uit naar een andere haven in Nederland. Even kijken naar het verkeer. Dit zijn de belangrijkste files van dit moment in en om de provincie. De A2 Den Bosch naar Utrecht, 3 kilometer door een spoedreparatie. Stilstaand verkeer tussen Nieuwegein-Zuid en Knoopend Oude Rijn. A12 Utrecht naar Arnhem, 13 kilometer stilstaan. De rechte rijstrook is dicht door een kapotte vrachtwagen tussen de afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Dan de A12 Arnhem naar Oberhausen, 2,5 kilometer. Een politiecontrolepost tussen Knoopend Oudijk en de Duitse grens. De A12, Duitse grens naar Arnhem, 7 kilometer langzaam rijden tussen afrit Beek en Duiven. En de A28, Amersfoort naar Zwolle, 11 kilometer stilstaan. De rechter rijstrook is dicht door een kapotte vrachtwagen tussen Harderwijk en afrit Elspeet.
1: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Mam, waar is mijn zwembad?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
10: Geeft ruimte.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.

0: mooi om nog even het leven te vieren van deze zangeres. Het is deze zomer alweer 15 jaar geleden dat we afscheid van haar moesten nemen. Amy bij Radio Gelderland. 12 minuten over 4:30. Goedemiddag. En dat zeg ik ook tegen Rob. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je kijkt naar het laatste nieuws.
1: Ja, de Media Watch. Misschien had je het vermoeden al, maar deze zomer wordt waarschijnlijk de warmste ooit gemeten. We hebben nog 3 weken te gaan. Maar de gemiddelde temperatuur ligt nu al ruim boven het eerdere record. En Weerplaza denkt dat het verschil alleen maar meer wordt. Het oude hitterecord, dat stamt uit 2018. Toen was het in de zomer gemiddeld 18,9 graden. En we zitten nu al op een gemiddelde van 19,5. En dan mag het misschien heet zijn, toch heeft het afgelopen week op een plek buiten in Nederland gevroren.
0: Wat?
1: Ja, echt waar. Het gebeurde in een duinpan in Schorl. Daar daalde het kwik tot onder het vriespunt.
0: Oké.
2: Hier is het gebeurd.
3: Hier werd het van, was het vrijdag op zaterdag nacht, om 3:55 in de nacht, in de ochtend, werd hier op 1,5 meter, werd min 0,15 graden onder nul gemeten. En dat is uniek in Nederland. In Nederland
2: nachtvorst.
3: Nachtvorst.
2: Overdag kan het hier ook weer bloedheet worden.
3: Ja, het kan zo 40 graden worden hier.
1: Ja, het is heel bijzonder, maar die temperatuurverschillen die zijn daar zo groot dat er in de duinen dus diepe kuilen en heuvels zijn. En die duinpan, ja, dat werkt als een soort kom waarin die koude lucht wordt vastgehouden en naar beneden zakt. En kan het dus nachtvorst zijn.
0: Ja, dus een beetje hetzelfde als de woestijn eigenlijk. En s'nachts ook behoorlijk koud en overdag is het niet uit te houden.
1: Nee, klopt, dat zei die beste man ook. Die zei ook dat het een soort woestijnklimaat is daar.
0: Ik val er nog even op terug.
1: Nee, je hebt er verstand van.
0: Ja.
1: Nog dit, bijna was de denkplek voor Dobby verstoord. Dat is een beetje een gek verhaal, want Dobby, ja, die bestond helemaal niet. Dat is de huiself uit Harry Potter, die door Harry de vrijheid kreeg geschonken, doordat hij een sok van zichzelf aan die elf gaf. Dat leidde tot dit gedenkwaardige moment.
4: Master has given Dobby a sock. Master has presented Dobby with clothes. Dobby is free.
1: Ja, tranen in de bioscoop, denk ik dat dus. In een latere film werd Dobby gedood op een strand. En op die plek hebben fans een gedenkteken opgericht met onder meer stenen en natuurlijk sokken. Maar een nieuwe stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk zou dwars door die gedenkplek gaan lopen. Nou, heel veel fans hebben het elektriciteitsbedrijf bestookt met zoveel telefoontjes dat die nu die miljoenen kostende plannen heeft aangepast en die kabel om de gedenkplek heen aanlegt.
0: Nou, kom je
1: toch bijzonder verhaal.
0: Ja, zeker. Dat was hij.
1: Dat was.
0: Ik merk, het is een beetje komkommertijd, Rob, of niet?
1: Nou, vond je het geen mooi verhaal dan?
0: Nee, ik vind het een prachtig verhaal, maar het zijn niet de keiharde feiten in de wereld. Maar dat geeft het niet. Weet je trouwens hoe komkommertijd ooit ontstaan is?
1: Ja, dat las ik laatst, ja.
0: Dat heeft te maken met, ik zal het even heel kort houden. Met kleermakers van echt vele jaren geleden. En die hadden in de winter en in de herfst heel veel te doen natuurlijk. Hè, met de kleren, echt. En dan heb ik het over echt begin vorige eeuw zo'n beetje. Ja. Maar in de zomer niks. Hè, want wat draag je dan in de zomer? Niet zoveel. Die mensen hadden het niet zo druk. En toen dachten ze, weet je wat? We gaan komkommers telen. Zeg je telen? Komkommers
1: telen.
0: Nou, dat hebben ze toen gedaan. Dus het was voor die mensen letterlijk komkommertijd. Daar komt het vandaan.
1: Nou, mooi.
0: Is het waar of niet?
1: Ik denk het niet.
0: Ja, ik denk het wel. Het is serieus. dit is waar. Ik vertel geen onzin natuurlijk. Hè. Dat zou je nooit doen hier. Nee, serieus. Geen broodje aanvallen dit.

0: er zijn van die 60's, je gaat nooit vervelen. Laat dit dan een goed voorbeeld zijn. The Birds and Turn, Turn, Turn. En dan gaan we ietsje verderop naar de provincie. In de provincie vooral, bij de collega's van Weerplaza. Floris zit daar, Floris. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Dit is wel even een lekkere dag. Even een beetje ademhalen met z'n allen, met de temperatuur. Want ja, de komende dagen gaat die behoorlijk stijgen, begrijp ik.
1: Inderdaad, ja, zeg dat wel. Onder invloed van een matige wind uit het noorden is het vandaag een stuk minder warm dan gisteren. Gisteren was het op grote schaal 31 of 32 graden in onze provincie. Flink wat ruimte voor de zon, maar vandaag trokken er wat wolkenvelden over. En lagen de maxima nog wel ruim boven de 25 graden. In de Achterhoek is het nog 27 graden geworden. En we zien momenteel dat er wat stapelwolken overtrekken. Wat sluierwolken komen voor, maar tussendoor zijn er ook heldere perioden. En in de loop van de avond winnen de heldere perioden vaker terrein. De stapelwolken lossen op en blijven er alleen wat sluierwolken over. En bij weinig wind koelt het vannacht dan flink af naar een graadje of 9. En morgen starten we dan ook behoorlijk fris, met temperaturen van 10 graden of wat minder. De zon schijnt wel flink en met veel zonneschijn en weinig wind uit het noorden loopt de temperatuur morgenmiddag flink op naar 24 of 25 graden. En daarbij blijft het eigenlijk zonovergoten de hele dag.
0: Ja, dus je mag morgen de zomerse outfit aan overdag en vannacht. Ik hoor het bijna, een winterjas.
1: Ja, een winterjas, het is wel behoorlijk fris en wennen. Maar met 9 of 10 graden is het wel een prima temperatuur om lekker te slapen. Maar morgenochtend moeten we wel rekening houden met wat lagere temperaturen inderdaad. Maar voor de meeste mensen is dat wel prima hoor. Want vanaf woensdag zit er weer een portie hele warme lucht aan te komen. Waarin het een aantal dagen tropisch warm wordt. Woensdag 29 of plaatselijk 30 graden in Gelderland. En donderdag en vrijdag stijgt de temperatuur naar 34. Tot lokaal zelfs 36 graden. En ook dan is het zonovergoten met nauwelijks bewolking.
0: Ja, het wordt een beetje afzien voor een aantal mensen. Maar het is nog niet zover. Het kan nog alle kanten op, hoor ik dan te zeggen. Maar ik denk het niet. Ik denk dat het dit moment ook gaat worden.
1: Die warme lucht, dat lijkt wel een zekerheidje hoor. En omdat er weinig wind staat, is het voor de meeste mensen wel behoorlijk broeierig buiten. Maar voor wie van verkoeling houdt, kan weer wat beter nieuws verwachten in het weekend. Als de wind weer naar het noorden draait, wordt er weer wat minder warme lucht aangevoerd. Met op zondag dan een temperatuur van 25 of 26 graden. En dan stijgt ook de kans op een enkele regenbui.
0: Oké, okay. Nou, hoe dan ook, het blijft lekker barbecue weer. Dat is het belangrijkste ook dat wel zeker voor wel. Veel mensen. Hey Floris, dankjewel.
1: Jij ook bedankt, tot de volgende keer.

0: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
1: Mama, ik verveel me.
2: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
1: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
2: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
1: Pret voor de hele familie.
2: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
0: Voor ons Eastbourne assortiment bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
0: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
4: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Oké, dankjewel Jeroen. Nog even kijken naar het verkeer in de provincie. De A12 Utrecht naar Arnhem. 6,5 kilometer stilstaand verkeer tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. De A12 Arnhem naar de Duitse grens. 2 kilometer stilstaan. Je wordt daar via de af- en oprit omgeleid. Dat is tussen de afrit Beek en de Duitse grens. A28 Amersfoort naar Zwolle, 10 kilometer stilstaan tussen de afrit Ermelo en afrit Elspeet. De A50 Arnhem naar Apeldoorn, 7 kilometer langzaam rijdend verkeer door veiligheidsmaatregelen tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. En nog eentje, de A73 Maasbracht naar Nijmegen, 5,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg.
8: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
9: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: Het komende seizoen duikt hij weer het theater in Nederland. Ik zie toevallig 22 oktober komt hij naar Arnhem, naar Luxor Live. Voor meer details zou ik willen zeggen, ga even naar de site van Frank. Dit was hij nog met zijn groep, natuurlijk uit de jaren 80. 1 miljoen sterren. Het is 11 minuten over 5. Dit is Radio Gelderland. Dit is Rob Heinsdijk met het nieuws.
1: Een greep uit het Gelders nieuws. Het Openlucht Filmfestival in Apeldoorn, dat mag dit jaar gewoon doorgaan. Een natuurorganisatie spande een kort geding aan tegen de vergunning dat het festival in een Natura 2000 gebied wordt gehouden. Maar volgens de rechter mag en kan de burgemeester de gevolgen voor de natuur niet meewegen in een evenementenvergunning en heeft een rechtszaak dus geen kans van slagen. Nooit eerder sinds het wordt gemeten stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Heeft ook gevolgen voor vakantieschip De Zonnebloem, dat vakantiereizen biedt voor mensen met een beperking. Met een diepgang van 1,85 meter is de thuishaven Arnhem voorlopig onbereikbaar. En ook is een reis Duitsland in geen optie. Het schip vaart nu vanuit het westen en maakt een rondje IJsselmeer. En tussen de kalveren van een boer in Alma houdt zich een nandoe op. Een loopvogel uit Zuid-Amerika die lijkt op een struisvogel. Hoe die bij de kalver is beland is niet zeker. Maar de boer denkt dat de vogel, die niet kan vliegen, toch een vliegreis heeft gemaakt. Vanuit een weiland van boer Martin, 1,5 kilometer verderop.
2: Ik vermoed dat hij gewoon geroofd is door een buizerd. Mijn kippen worden ook wel gegeten. En die buizerd die heeft hem bij Martin gegrepen, is hierheen gevlogen. En die kwam er hier achter van, frek, dit is geen kip. Wat een gek, eng beest. En hem toen losgeladen. En toen is hij hier beland. Ik denk dat hij 1 keer gevlogen heeft in zijn leven. Eigenlijk. En dat vind ik ook een leuk verhaal. Dus daar hou ik er maar een beetje bij.
0: Geweldig dit.
1: En dat was hem.
0: Dat was hij. Ja, helemaal goed. Dankjewel, Rob.

0: Keith Urban. Wat een lekker liedje dit. Samen met Michael McDonald en We Go Back. Nieuwe muziek bij Radio Gelderland. Deze 10 augustus 2026 is toch wel een gedenkwaardige datum, zou je kunnen zeggen. Je mag hem gaan noteren voor de geschiedenisboeken, want nog nooit sinds het begin van de metingen stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als vandaag. En het is ook nog eens heel vroeg in het jaar. En dat was een goede reden voor veel mensen om vandaag eens even te gaan kijken in Lobith, bij die Rijn. Onder hen was ook een tv-ploeg van onze Belgische collega's van de publieke omroep VRT. En onze eigen verslaggever Jeroen Mekel van Omroep Gelderland was er ook.
1: Hoe extreem het is, dat kunnen we eigenlijk heel goed zien aan dit waterpeil. Je staat met de voetjes niet meer in het water, hoor. En kan dus niet meer aangeven hoe laag het water eigenlijk staat. Maar het vandaag gevestigde record gaat niet over hoe hoog of hoe laag die rivier staat. Het gaat over de hoeveelheid water die er door die Rijn stroomt. Nog nooit is er sinds 1947 zo weinig liters aan water door de Rijn gestroomd. Het is voor het eerst sinds 1947 dat er zo weinig water door de Rijn is gekomen.
2: Voor een hele poos. Ja, ik ben van 46, dus.
1: Ja. Moest je ook even komen kijken?
2: Ja, zeker. We wouden toch wel even zien hoe laag dat water hier stond, natuurlijk.
3: Maar dat staat nu zo laag, dat hadden wij dan ook nog nooit gezien.
4: Wij komen dan wel eens vaker hier. Dan staat alles tot aan die struiken, zeg maar, het water. Dus dat is dus echt aanzienlijk minder in de Rijn, ja.
2: Als je in de winter komt, dan staan die kribben helemaal vol. En nu zijn ze helemaal bloot. Dat is heel vreemd.
5: En ook vanuit het buitenland wordt met veel interesse gekeken naar de extreme waterstanden in de rivier.
6: Ja, de records die volgen elkaar in een pijlsnel tempo op. En ook ja, bij ons stelt men zich vragen van waar gaat het naartoe? Het feit dat die binnenvaart nu zwaar getroffen wordt, dat zegt wel wat. En ja, België is niet zo groot. Er zijn heel veel binnenschippers die naar de Rijn varen. Dus dan komen wij eens kijken, hoe zit dat in Nederland? Want die Rijn heeft ook wel wat impact op België, ook al stroomt die niet door ons land.
0: Nee, oké, dankjewel. En heel veel impact natuurlijk, zeg. Wat een leuke opmerking maakte die man net. Een toeschouwer, een voorbijganger toevallig van, ik heb het nog nooit gezien, zegt die man. Maar die kribben zijn ontzettend bloot. Normaal gesproken alleen het publiek wat er langskomt in de zomermaanden. Maar nu dus de kribben. Dankjewel, Jeroen.

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het

0: temperaturen voor de tijd van het jaar. Dan nog even kijken naar het nieuws. Waterschap Rijn en IJssel stelt vanaf woensdag een tijdelijk verbod in voor het oppompen van grondwater om te sproeien. Dit verbod geldt in en om 10 kwetsbare natuurgebieden. Het verbod is nodig vanwege de aanhoudende droogte. Burgemeester Lugin van Riswijk van de gemeente Zevenaar sluit per direct de Pilatenstudio aan het Raadhuisplein. Voor de derde keer heeft er een explosie plaatsgevonden bij een bedrijvenpand in het centrum van Zevenaar. Naast de Pilatenstudio zit er ook een schoonheidssalon. Het pand is gesloten voor een periode van een maand, voor een maand. En aan de achterweg in Tiel was gisteravond een schietincident. Meerdere auto's raakten daarbij beschadigd. Na sporenonderzoek van de politie bleek dat er inderdaad geschoten is. De politie heeft nog niemand aan kunnen houden. En dan nog even kijken naar het verkeer van dit moment. Files op de A2 Den Bosch naar Utrecht, 3 kilometer door een spoedreparatie. Stilstaand verkeer tussen Nieuwegein-Zuid en Knooppunt Oude Rijn. De A12 Utrecht naar Arnhem, 13 kilometer stilstaan. De rechterrijstrook is dicht door een kapotte vrachtwagen. De afrit Oosterbeek richting Waterberg, daar zit het probleem. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen, 3 kilometer door een politiecontrolepost. En de A12 Duitse grens naar Arnhem, 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de afrit Beek en Duiven. En A28 Amersfoort naar Zwolle, 11 kilometer stilstaan. De rechterrijstrook is dicht door een kapotte vrachtwagen tussen Harderwijk en afrit Elspeet.
1: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
2: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.

0: als je Jan de Hoop muzikaal en plezier zou willen doen, dan moet je een liedje van deze zanger opzetten. Wordt hij erg gelukkig van. Zaterdag is hij er weer. Jan de Hoop natuurlijk met de Hoop op zaterdag. Alvaro Soler. Rob Heinsdijk met het laatste nieuws.
1: Ja, mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering, die doen er goed aan hun ogen goed te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt. En dat moet dan wel een goede, niet beschadigde bril zijn.
2: Als je zonder bescherming in de zon kijkt, dan kun je schade krijgen van het netvlies. Wat er gebeurt is dat het zonlicht valt op het netvlies, waar de kegeltjes en de staafjes in het oog zitten. En daar wordt het beeld ook uiteindelijk gemaakt nadat het naar het brein gaat. Maar dat netvlies kan beschadigen door die grote hoeveelheid licht. Eigenlijk krijg je gewoon chemische schade aan het centrale deel van je netvlies.
1: En er worden veel eclipsbrillen verkocht, maar ze voldoen niet allemaal aan de veiligheidseisen. Bol.com heeft al brillen uit het assortiment verwijderd.
0: Ja, weet je nog, 1999, toen hadden we het ook zo'n zonsverduistering. Ja. Was het ook 90%, weet je dat?
1: Toevallig? Nee, weet ik niet. Maar heel ik veel. Weet nog wel hoe we er toen naar keken.
0: Ja, op de verkeerde manier. Door het gat van de cd'tjes of zo? Of
1: ja, door het cd'tje zelf.
0: Oh, cd'tjes zelf.
1: Kijken. En de chipzakken, weet ik ook nog.
0: Ja, dat moet je allemaal niet
1: wordt
0: doen.
1: Wordt echt afgeraden.
0: Ik sprak van een week iemand die zegt, ik heb nou zo'n brilletje. Ja, zo'n eclipsbrilletje, ding doet het niet. Is kapot. Ik zeg, hoezo kapot? Ja, je ziet er niks door. Ik zeg, maar dat is nou juist de bedoeling. Pas woensdagavond, 7:15, dan heb je er wat aan. Een half uur later weer niet. Goed, nee. Rob, verder.
1: Ja, nepnieuws. Op TikTok zou dit weekend in Roemenië hebben geleid tot een aanval met bijlen, knuppels en stenen op een ambulance. Volgens de berichten die al langer rondgaan in het land zouden ambulances worden gebruikt om kinderen te ontvoeren. De aanvallers zouden een ambulance die een patiënt vervoerde hebben tegengehouden en de voorruit hebben ingeslagen met een steen. De bestuurder raakte gewond, maar wist met de ambulance te ontkomen en de patiënt veilig in het ziekenhuis te krijgen. Er zijn 7 personen aangehouden. En 2 18-jarige mannen uit Den Helder die hebben vannacht na een mislukte inbraakpoging een wel heel ongelukkige verstopplek uitgekozen. Het tweetal vluchtte voor de politie en dook de bosjes in, vol op een wespennest, meldt de regionale omroep voor Noord-Holland. Het tweetal werd meerdere keren gestoken, is daarom medisch onderzocht. En daarna zijn ze volgens de politie vol met bulten vastgezet voor verder onderzoek.
0: Wat heftig, jeetje. Ja, dat was hij.
1: Dat was hem.
0: Fijne avond, hè. Joep.

voor veel mensen eindigt de komende weken de zomervakantie. Niet voor iedereen, ik weet het. Maar heel veel mensen komen wel terug. En net voordat je dan misschien officieel weer aan de slag moet of hele andere dingen moet gaan doen, hebben we een hele speciale dag. Een dag vol liedjes van de luisteraars van Radio Gelderland. Wat is jouw favoriet? Wat vind je nou echt een hele toffe plaat? Misschien wel de plaat van je leven. Het zomerliedje van je leven met die mooie herinnering. Dat je moet terugdenken aan een bepaalde zomer. Met je eerste vriendje of vriendinnetje. Ach, het is lang geleden misschien. Maar welk liedje hoort daarbij? Vrijdag dan komen ze voorbij, de hele dag door. En ook de komende dagen draaien we elk uur wel een liedje van een luisteraar. En dat zou jij zomaar kunnen zijn. Dus gewoon even een appje sturen voor je eigen favoriete plaat naar 06-22-22-1342. Dus 06-4-2-1342.

Het is 5 voor 6. Goedemiddag, dit is Radio Gelderland. En dan, zoals we eigenlijk elke dag kunnen zeggen, het lekkerste bewaren we voor het laatst. Tijd voor de monumentenlijst. Zo'n liedje dat kan staan in onze toplijst, de top 1300... die we ook in de DAJA weer gaan uitzenden bij Radio Gelderland. In oktober zal het zover zijn. Je mag daarvoor gaan stemmen, een paar weken daarvoor. Dus het duurt niet eens zo heel lang meer. Een van de liedjes van de afgelopen jaren die erin stond, dat is een hele gevoelige. De zangeres heette LP. Dat zijn afkortingen, hè? Initialen. Het staat voor Laura Pergolesi. Maar dat is niet Italiaans, ze komt gewoon uit Amerika. Het is trouwens wel een heftig liedje, een hele mooie plaat, wel heftig. Het gaat over een stukgelopen relatie. En niet omdat haar man, want ze was dan getrouwd in dit sfeertje zeg maar, van deze plaat, dat haar man vreemd is gegaan, maar gewoon dat ze dacht van, wacht even, ik drijf weg van mijn partner. Ik moet hem loslaten, leren loslaten. Ken je dat? Heb je dat wel eens meegemaakt in je leven? Nou, daar gaat het liedje over. Begeleid door wat tissues, zou je kunnen zeggen. Als laatste in dit programma, dit uurtje bij Radio Gelderland. Zo direct alleen maar producten uit Nederland. Tussen 6 en 7. Luister ook dan vooral naar Radio Gelderland. Hey, fijne avond. Dit is dus LP. Het liedje heet Lost on You.

0: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
1: Mama, ik verveel me.
2: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
1: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
2: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
1: Pret voor de hele familie.
2: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
0: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
3: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
5: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
6: Mijnleesbril.nl.

0: Albert Heijn. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
2: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dalen. Wagens, Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat de mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in dat huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.
12: dus kom langs.
13: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hé, hey, buurman, fantastisch, hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman.
1: Aan je toe!
3: Helemaal nationaal, op Radio Gelderland.

0: Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
0: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
1: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
2: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
4: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen in de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
3: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
5: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
3: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
2: De avond van Gelderland.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 stortten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smok en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè? Radio.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
1: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in die finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandy Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
2: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
1: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland. Non-stop.

Kijk iedere donderdag naar Plaat Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaat

0: Gelderland.
1: Elf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Shurendi Q wordt de Riwantagi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïens vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïense toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. De Russische oppositiepartij Yabloko mag toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. Dat oordeelt het Russisch Hoge Rechtshof. Yabloko is de enige officiële partij in Rusland die openlijk kritiek heeft op de oorlog in Oekraïne en zegt vrede te willen. De partij zit overigens al sinds 2003 niet meer in het parlement. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Kater und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Hezret El Mouloudi.
2: Een zeppelin vloog dit weekend over Nederland om de luchtvervuiling te meten. Maar Utrecht werd niet gehaald. Door de hitte raakten de meetinstrumenten oververhit en moest het gevaarte terug naar Duitsland. De apparatuur moest uiteindelijk zelfs de ijskast in. Ja, soms levert een mislukt onderzoek toch een aardig onderzoeksresultaat op. Het is veel te warm. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Diefstal uit graven op een Haagse begraafplaats. Hoe vaak komt zoiets eigenlijk voor? Verder vanavond, een huisarts werd geschorst vanwege een alcoholverslaving. Hoe wordt er binnen de medische wereld omgegaan met verslaving onder artsen? We kijken verder vooruit naar de bijzondere zonsverduistering van woensdagavond. En hier in de studio zangeres Linde Schöne. Ze gold als een van de grootste talenten van Nederland, maar verdween na een vliegende start uit beeld. Vanavond vertelt ze haar verhaal, maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Maandag 10 augustus.
2: Paniek in Colombia vanwege een zware aardbeving.
3: Strong, hard. The truth is, it was very hard.
2: Meerdere gebouwen gingen tegen de vlakte. Deze man was op een vliegveld toen het misging. Zeker 111 mensen zijn omgekomen. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Dat maakt varen een hele uitdaging.
4: Wij komen uit Rotterdam en de bedoeling is Terschelling en dat doen we meestal over de rivieren.
5: Ja. En lukt dat?
4: Nou, nauwelijks.
2: Sommige pontjes liggen zo laag dat mensen een flinke helling af moeten om erop te komen.
6: Ja, heftig. Niet makkelijk. Maar goed, het is gelukt, hè? En ik had de helm op, hè? Dus uit voorzorg al de helm opgedaan.
5: Ah, het is wel echt stijl.
6: Echt stijl, inderdaad.
2: Allemaal door de lage waterstanden.
7: Dit is wel echt heel erg droog.
2: Daarbij speelt de klimaatverandering zeker een rol.
8: Wat we nu zien is dat zijn de effecten van klimaatverandering in alle hevigheid.
2: Zelfs deskundigen staan ervan te kijken.
8: We hadden eigenlijk, als we naar de klimaatscenario's kijken, verwacht dat een droogte van deze intensiteit pas in 2050 of later plaats zou vinden. Dus we worden ook wel verrast met de snelheid waarmee het klimaat verandert.
2: Het is nu vooral hopen op één ding, regen.
9: Dat hopen we zeer zeker. Ja, het hoeft hier niet te regenen, maar in Duitsland, hè, dan komt het vanzelf hierheen.
2: Woensdag is het zover, de zonsverduistering.
10: Het komt niet zo vaak voor en het is een hele mooie, heb ik begrepen.
11: Het gebeurt natuurlijk niet elke dag.
2: En belangrijk is natuurlijk, waar ga je staan? Nou, in ieder geval niet hier.
12: We zitten hier op een hele mooie plek. Maar ja, er staan allemaal van die grote groene dingen achter je. Dat zijn bomen.
2: Je kunt daarom beter naar een open plek. Maar niet vergeten.
13: Met een eclipsbril alsjeblieft, mensen.
2: Deze winkel heeft er heel wat ingeslagen.
14: 21.600.
13: In één keer besteld.
14: In één keer besteld, risico genomen. En het mooiste is, ze waren al verkocht voordat ze binnenkwamen.
2: Ook deze vrouw heeft er een bemachtigd.
15: Ik heb er nog ergens eentje op zolder liggen, want die ga ik niet, zoeken. Nee, ik koop wel een bij de tijd bij onze optica. Hè?
2: Er gaan ook brillen rond die niet voldoen aan de juiste eisen. Even dubbelchecken kan dus geen kwaad.
16: Ik heb het ge-ChatGPT.
17: Volgens ChatGPT was het goed?
16: Volgens ChatGPT waren deze het meest betrouwbaar eigenlijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En de krant van morgen is gelezen door Jeroen van Kan.
18: Shell bleef doelbewust een gebrekkige oliepijpleiding gebruiken in de Niger-delta, waardoor grootschalige olievervuiling kon ontstaan. In strijd met de eigen gedragscode, dat schrijft de NRC.
2: Het is een van de conclusies in een rapport van 8 NGO's dat is gebaseerd op Shell-documenten. Die zeggen dat Shell zijn aandeelhouders heeft misleid. De NGO's hebben 10 jaar moeten procederen voor ze de documenten in handen kregen.
18: Trouw schrijft over een dreigend tekort aan stageplaatsen. Dat is het gevolg van de verplichte stagevergoeding die door het kabinet is aangekondigd. Een overwinning voor studentenorganisaties. Die vonden het niet kunnen dat studenten niks kregen voor het werk dat ze deden.
2: Het slechte nieuws is dat veel organisaties het zich niet kunnen veroorloven om de vergoedingen te betalen. Die bieden nu minder stageplaatsen aan. De krant haalt het voorbeeld aan van een welzijnsorganisatie in Breda, waar studenten stage kunnen lopen die de opleiding buurtsportscoach volgen.
18: Ja, die organisatie heeft besloten het aantal stageplaatsen terug te brengen van 16 naar 4. En dat geldt voor heel veel organisaties in Nederland. Trouw spreekt ook met een onderwijsinstelling die studenten soms bij de eigen organisatie stage laat lopen, omdat er nergens anders een plek te vinden valt.
2: De Volkskrant schrijft dat de oorlog met Oekraïne de afgelopen tijd steeds dichterbij is gekomen voor gewone Russen. Vorige week maandag kwamen in een badplaats aan de Zwarte Zee 7 mensen om die op het strand zaten.
18: Ja, een dag later kwamen er 5 mensen om bij een inslag van een drone op een distributiecentrum in de buurt van Moskou. En een aanval op een stad in het grensgebied met Oekraïne kostte gisteren het leven aan 6 inwoners.
2: 31 burgerdoden binnen een week is niet veel vergeleken met de burgerdoden die Oekraïne wekelijks te verwerken krijgt. Maar toch, de Oekraïnse droneaanvallen brengen de oorlog wel op de drempel van de gewone Rus.
18: Ja, president Zelensky zegt dreigend in een videoboodschap: de Russische oorlog zal steeds meer voelbaar worden in Rusland.
2: Van nieuwe oorlogsvoering naar oude. Een verslaggever van het AD krijgt een kijkje achter de schermen van de Azov-brigade. De Oekraïnse legerafdeling die bekend staat om zijn taaie verzet tegen de Russische bezetter.
18: Je zou zeggen dat bij zo'n eenheid veel doden vallen, maar dat blijkt niet zo te zijn. De manschappen die de krant bezoekt verdedigen al 8 maanden hetzelfde stukje land. Aan hun kant is nog niet 1 dode gevallen en aan de Russische kant vallen er juist heel veel.
2: De Telegraaf schrijft over hoeveel Nederlanders betalen voor hun huis. Daaruit blijkt dat we flink betalen voor onze vierkante meters vergeleken met andere West-Europese landen.
18: Alleen Duitsers en Zweden besteden een groter deel van hun inkomen aan wonen, zegt een econoom tegen de krant. Volgens makelaarsorganisatie NVM werd vorig kwartaal in Nederland gemiddeld zo'n 4800 euro per vierkante meter betaald voor een bestaande woning. In Duitsland is dat 3100 en in Frankrijk is dat ongeveer 2600 euro.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: George Ezra, Barcelona. U hoorde het al in het nieuwsoverzicht. De politie verdenkt 3 mensen van diefstal op de algemene begraafplaats van Den Haag. Een grafruimer en 2 andere medewerkers die spullen zouden hebben geheeld. En het gaat om het stelen van kostbaarheden uit een graf. Het is schokkend, maar hoe vaak komt zoiets voor? Leon Bok is specialist op het gebied van funerair erfgoed. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Laten we beginnen met, wat doet iemand die gespecialiseerd is in funerair erfgoed?
1: Ja, ik houd me bezig met het adviseren over historische begraafplaatsen en grafmonumenten. En hoe daarmee om te gaan. En alles wat erbij komt kijken.
0: In welke zin hoe daarmee om te gaan?
1: De eerste reflex is heel vaak van, er wordt niet meer voor betaald, dus dan ruimen we de boel op. Maar er is heel veel aan grafcultuur, zeg maar, wat de moeite waard is om te behouden. Nou, hoe behoud je het dan? Moet het dan spik en span blijven? Of kan je dat ook op een andere manier doen? De reflex is heel vaak van, dat moet netjes en dat moeten we om de 10 jaar moeten we het gaan restaureren. Nou, ik heb inmiddels geleerd dat dat niet per se nodig is. Maar je moet wel iets doen om het te behouden. Het is feitelijk je visitekaartje van je begraafplaats. Een stuk historie laten zien. Eventueel bekende personen. Maar vooral inderdaad van hoe ging men in het verleden om met de doden.
0: Ja, want in hoeverre verandert dat eigenlijk?
1: Nou, dat verandert de laatste jaren inderdaad wel heel erg. Door het opkomst van het natuurbegraven. En zeker al een aantal decennia het cremeren. Dan verdwijnt eigenlijk de dood, tenminste na het cremeren en na het begraven, verdwijnt uit beeld. En want op een natuurbegraafplaats blijft niks achter. En bij een crematie, ja, ik weet al dat de asurnen, zeg maar, van bekende personen, die worden op een gegeven moment ook gewoon opgehaald en mee naar huis genomen en misschien ergens anoniem verstrooid. En dan is het helemaal over.
0: Ja, en dit bericht waar het vandaag over gaat, over het diefstal, in hoeverre verrast dat u?
1: Nou, het verrast me niet, het schokt wel. Grafroof en vernieling en al dat soort zaken, ja, die zijn zo oud als de mensheid. Ik bezoek ook begraafplaatsen over de hele wereld. En bijvoorbeeld in Indonesië, in de stad Surabaya, nou, daar was geen enkele grafkelder die niet opengebroken was om er iets uit te kunnen halen. Er zijn verhalen bekend uit het verleden, uit de 19e eeuw, dat graven inderdaad bewust werden geschonden om het skelet eruit te halen, om te dienen voor studenten die medicijnen studeerden. Die konden al een skelet en dan konden ze mooi alle botjes konden ze mooi leren.
0: Dus voor u was dit niet bepaald schokkend nieuws?
1: Nee, wel schokkend, niet verrassend. Je weet dat zoiets kan. Als het om archeologie gaat, dan is het een vondst. Ja, maar hier is het natuurlijk heel iets anders. Hier gaat het inderdaad om mensen die daar met een bepaalde termijn zijn begraven. Het graf wordt op een gegeven moment opgezegd. Dan mag je ervan uitgaan dat die resten uiteindelijk naar een verzamelgraf worden gebracht. Met alle respect en alles wat daarbij hoort.
0: En dit is natuurlijk ook slechte publiciteit voor die begraafplaats.
1: Zonder meer, zeker, ja. Ja, kijk, er werken duizenden mensen op de begraafplaats in het hele land. Die ontmoet ik continu. Die willen van mij vaak weten inderdaad van, hoe zit dit? Hoe kijk je hier tegenaan? Waarom is dit bijzonder? Waarom is dit waardevol? Kan ik er afstand van doen of moet ik het juist behouden? Dat zijn mensen waarmee ik dagelijks werk. Ook die grafdelvers. Ik schrijf ook of ik geef ook advies over langere termijn omgaan met een begraafplaats. En moet ik ook wel eens een ruimingsplan maken bijvoorbeeld. En dan praat je met die mensen. En ja, het schokt mij in zoverre inderdaad dat het is niet dat je op iets stuit. Hè? Het is dat je dus bewust iets naar iets op zoek gaat. En dat is echt heel erg schokkend.
0: Wat zijn dat voor mensen die u kent?
1: Het zijn mensen zoals u en ik. Het zijn gewoon mensen die inderdaad op een begraafplaats werken. Vaak met heel veel plezier. Er is een bepaald soort humor inderdaad onderling. Dat zijn integere mensen die hard werken. En zorgen inderdaad dat een graf op tijd klaar is. Dat een graf inderdaad op een nette manier afgewerkt wordt. Ja, die eer in hun werk scheppen.
0: Hoe denkt u dat dit is gegaan?
1: Ze zeggen wel eens toeval maakt de dief. Het zal hier ook het geval zijn geweest. Ik ken de casus zelf natuurlijk niet. Maar je weet, bij een ruiming, je treft soms drie lichamen aan in een graf. Nou, al die resten die worden inderdaad apart gelegd. Die worden klaargemaakt, zeg maar, om overgebracht te worden naar een verzamelgraf. Of ze worden onderin het graf weer teruggebracht. En alle restanten, bijvoorbeeld van kisten of kleding, die worden gescheiden. Ja, iemand is op iets gestuit en dacht van, hé, dat is een kans.
0: Ja, en... dus zijn, het is niet zo dat iemand een graf echt heeft opgegraven, heel bewust.
1: Nee.
0: Het was tijdens het ruimen.
1: Dat was gewoon tijdens de werkzaamheden die men gewoon regulier had. En dat gebeurt honderden keren in Nederland, niet op een dag, maar het gebeurt regelmatig. Een graf, daar wordt op een gegeven moment afstand van gedaan. Dan is daar misschien 50 jaar lang heeft daar iemand ingelegen. Die resten zijn verteerd, hè, want daarom begraven we. Dat moeten we niet vergeten. We begraven om het lijk te doen laten verteren. En als dat helemaal klaar is en de familie doet afstand van zo'n graf... ja, dan soms dan tref je nauwelijks nog iets aan. Maar ja, soms tref je inderdaad... In het verleden zijn wel eens bijvoorbeeld een soort prikkeldraadkransen bij hoofden gevonden of muntjes. Ja, dat zijn leuke vondsten en die worden soms bewaard. Maar ik weet zeker inderdaad dat als er sieraden worden gevonden, dan wordt daar heel integer mee omgegaan.
0: Bent u er wel eens bij geweest?
1: Ik ben bij verschillende ruimingen geweest, ja. Ja.
0: Want hoe gaat dat dan?
1: Hoe gaat dat? Dat hangt een beetje van de locatie af. Een grafkelder is natuurlijk wat makkelijker dan een graf. Een grafkelder is een kwestie inderdaad... daar wordt gekeken wat is er nog aanwezig en hoe ziet dat eruit. Dat is niet altijd een even fijn werkje. Soms is de vertering ergens opgehouden. Dus dan vind je soms nog delen die lijken intact.
0: Vanwege grondwater bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld. Maar je moet niet vreemd opkijken. Bijvoorbeeld als je nog haren tegenkomt en dat soort zaken. Of kleding die plotseling in één keer verrassend gaaf en goed is. Maar we hebben ook wel zaken tegengekomen waarover je verbaast inderdaad. Bijvoorbeeld in een grafkelder ergens uit de 19e eeuw. Dus meer dan 150 jaar oud. Hele mooie kunstgebitten. Nou, die kunstgebitten, die laat je waar ze zijn. En die gaan mee naar waar ze weer naartoe gaan. Bij sommige begraafplaatsen worden die resten alsnog bijvoorbeeld verbrand. Die worden naar een crematorium gebracht. Anders gaan ze naar een verzamelgraf. En daar worden ze opnieuw eigenlijk bijgezet. Dat mensen denken dat ze niet eeuwigdurend begraven worden. Ja, je blijft op die begraafplaats. Dus daar lig je dan voor eeuwig. En ja, al je resten verteren als het goed is.
0: Krijgen grafruimers eigenlijk speciale instructies?
1: Nou, ik heb ze bij me. Er zijn een aantal handleidingen. Handleidingen opgraven en ruimen.
0: Ja.
1: En die zijn door de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen in Nederland worden die uitgegeven. De laatste in samenwerking met de VNG, Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. Ja, daarin staat eigenlijk van A tot Z hoe een ruiming gaat, wat voor protocol je moet aanhouden, wie erbij mag zijn.
0: Ik zie hier echt een stappenplan, een vragenschema.
1: Ja. En een grafdelver of iemand die dus graaf ruimt, die leert dat. Die kan dat leren inderdaad van iemand die al heel lang in het vak zit. Of ze gaan naar speciale cursussen.
0: Staat er in dit vragenschema of in dit stappenplan ook ergens dat je kostbaarheden die je tegenkomt niet mag meenemen?
1: Dat staat er niet in.
0: Waarom niet?
1: Omdat er vanuit gegaan wordt dat je je werk op de juiste wijze doet. Dat is een ongeschreven regel dat je wat je uit het graf haalt, daar kom je verder niet aan.
0: Blijkt dus dat het niet voor iedereen geldt?
1: Dat blijkt, helaas.
0: Denk je dat dat nu wel gaat gebeuren bij een nieuwe editie, een nieuwe druk?
1: Dat weet ik wel zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat gaat er dan? Wat zou er dan wellicht in komen te staan?
1: Nou, het is wel bekend in de branche dat als je inderdaad sieraden vindt, dan kun je die bijvoorbeeld naar de Vijandstichting brengen. En de Vijandstichting die haalt bijvoorbeeld metalen op van crematies, maar ook inderdaad edele metalen van begravingen. En dat Vijandfonds dat spendeert jaarlijks vele miljoenen weer aan allerlei goede doelen. Dus dat geld komt, die middelen moeten dan eigenlijk op een goede manier terechtkomen. En dat weten heel veel begraafplaatshouders en beheerders. En bijvoorbeeld bij grote ruimingen is dat vaak een onderdeel van het protocol. Als je dat soort vondsten doet, dan worden die inderdaad verzameld en die worden verkocht voor het Vijandfonds.
0: Ja, en los van dat fonds, hè, vragen nabestaanden wel eens om kostbaarheden die in het graf hebben gelegen?
1: Dat heb ik persoonlijk nooit meegemaakt. Maar ik kan me wel eens voorstellen dat als je weet hebt van een bepaald sieraad, dat je dan contact opneemt met de beheerder om daarover te praten van, joh, stel je voor bij een ruiming of bij een schudding. Mm-hmm. Maar ja, het gaat dan wel om dat de rechthebbende dat moet doen en niet een willekeurige nabestaande.
0: Ik begreep dat na dit incident de gemeente een lijn heeft geopend voor familieleden die kunnen bellen en hebben zich 60 mensen gemeld.
1: Kijk.
0: Verbaast het u?
1: Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Want ja, het doet wat met je. Dus dat is een stuk emotie inderdaad. Dat iemand inderdaad ja, eigenlijk aan het lichaam van jouw dierbare zit. En dat is, ik kan me best wel voorstellen dat mensen daar geschokt op reageren. En willen weten, betreft het een graf van mijn dierbare? Zeker.
0: Leon Bok, specialist op het gebied van funerair erfgoed. Dank u wel.
1: Geen dank.

0: Bobby Calais, Bubbly. Vorige week schorste de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een huisarts uit Roon, een plaats in Zuid-Holland. De vrouw zou een alcoholverslaving hebben. Artsenfederatie KNMG heeft even gewacht met een reactie. Maar vanavond is hier voorzitter Juriaan Penders. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We noemen haar naam niet in dit gesprek. Maar de inspectie doet dat wel op de website. Waarom is dat, denkt u?
1: Ja, dat is best een bijzondere, want privacy is natuurlijk een groot goed. En ja, de inspectie heeft een vermoeden. De inspectie heeft ook gezegd, wij wachten tot het tuchtcollege hier een uitspraak over doet. Dus eigenlijk is hier sprake van iemand die verdacht is, die nog niet veroordeeld is, maar waarvan wel de gegevens gedeeld worden. Nou, dat vind ik best een grote stap. Dat vinden mijn collega's ook best wel een grote stap. De inspectie heeft gezegd, we doen dit omdat we geen andere manier eigenlijk zien om het publiek te informeren dat hier toch een zaak gaande is en we belangrijk vinden dat mensen weten dat patiëntveiligheid mogelijk onder druk staat op het moment dat je toch nog bij die huisarts zou begeven.
0: Ja, u zegt men doet dit om de patiëntenveiligheid te waarborgen, maar zij mag op dit moment toch sowieso geen patiënten ontvangen, dus...
1: Nee, dat klopt, maar ik ken de casus onvoldoende inhoudelijk, maar ik kan me voorstellen dat de inspectie niet zeker genoeg weet of de afspraken die ze met haar maken, of die afspraken die ze met haar proberen te maken, dat die opgevolgd worden. En dan zie je dat er zo'n stap naar buiten gemaakt wordt. Maar die is uitermate uitzonderlijk, want ik geloof dat het in de afgelopen 6 jaar 1 keer voorgevallen is dat de inspectie op een vergelijkbare manier met een naam naar buiten gekomen was. En in alle andere gevallen worden er toch maatregelen met elkaar besproken en afgesproken, waardoor het niet nodig is om die publiciteit te zoeken.
0: Haar is in dit geval een last tot onmiddellijke onthouding van beroepsactiviteiten opgelegd. De zogenaamde LOOB-maatregel, die bestaat sinds 2018 en is in totaal 6 keer opgelegd. Waar ging dat in die overige gevallen over?
1: Nou, dat is mij voor een belangrijk deel niet bekend. Omdat het zaken zijn die niet in de openbaarheid komen. De enige zaak die wij kennen, dat gaat over een huisarts uit Brunsum. Dat was een mannelijke arts die een van zijn patiënten verkracht had.
0: Ook een heftige zaak.
1: Uitermate.
0: Maar is er toen ook een naam bekendgemaakt?
1: Toen is ook de naam bekendgemaakt.
0: Van die huisarts in kwestie?
1: Ja.
0: In het onderzoek, in het geval van deze arts, dat heeft 3 jaar geduurd. Dat is erg lang.
1: Ja.
0: Waarom zo lang?
1: Daar zal natuurlijk van alles nog wat plaatsgevonden hebben in dat eerste moment waarop de inspectie daarmee in contact gekomen is tot nu. En ik ken de inspectie ook echt niet als een club die zomaar te werk gaat daarin. En wat zij doen in eerste instantie, er zijn meldingen geweest, heb ik uit het nieuws ook begrepen. Er zijn meldingen van collega's, van werknemers. En in eerste instantie wordt daar in gesprek gegaan met iemand. Verslaving is een ziekte en iemand die een ziekte heeft hulp nodig. Dus er zal vanuit hulp, zal er begeleiding geboden worden om te zorgen dat iemand weer het pad van behandeling vindt. En daar zal ongetwijfeld meerdere keren, of ik weet dat er uit de mediaberichten ook, dat er in ieder geval 3 keer meldingen gedaan zijn. Uiteindelijk is het vertrouwen verloren gegaan dat iemand nog mee kan in een behandeltraject. In ieder geval dat
0: Het gaat dus om 3 jaar. Hè? In die periode kan ze natuurlijk ook patiënten in gevaar hebben gebracht.
1: Ja, dat klopt. En daar zal de inspectie natuurlijk met de zorg die zij hebben over recidief nu van geoordeeld hebben. We moeten hier nu op ingrijpen daarin. Ja. En het is een vrij grote maatregel. Want normaal gesproken doet de inspectie dit ook niet. Die laat dit over aan het tuchtcollege om te beoordelen of iemand zijn beroep nog uit kan of mag uitoefenen op een professionele manier.
0: Wat zijn de beroepregels vanuit uw artsenfederatie, de KNMG, als het gaat om alcohol?
1: Nou, wij hebben eigenlijk nul is de norm afspraak. In het verkeer zeggen we, je mag tot 3 glazen, een vergelijkbaar promillage wat met 3 glazen overeenkomt, mag je nog rijden. Wij hebben afgesproken met elkaar, nul is de norm. Omdat iedere alcohol die je bijdraagt het reactievermogen beïnvloedt en we gewoon die kwaliteit van zorg heel hoog hebben willen staan. Dat is een jaar of 10, 15 aan de orde. Wat mij ook opvalt, gewoon in de maatschappij. maatschappij, maar zeker ook in de beroepsgroep bij ons, dat die discussie daarover ook steeds minder gevoerd wordt. Nul is de norm, is ook steeds normaler. Er wordt minder met alcohol gereden, merk ik. Op feestjes in werkverband wordt er minder alcohol gebruikt. Dus ja. In die zin gaan we best een goede kant op.
0: In deze zaak gaat het heel veel over het gevolg, hè, voor deze mevrouw, de straf. Uiteindelijk is iemand met een verslaving natuurlijk ook iemand die ziek is.
1: Ja.
0: Is er vanuit de KNMG eigenlijk hulp voor artsen die kampen met verslavingsproblemen?
1: Ja. Klopt, we hebben een programma, dat hebben we niet alleen als KNMG, maar dat is eigenlijk voor alle zorgprofessionals. Dat heet ABS Zorgprofessionals, waarin we eigenlijk twee dingen proberen te bereiken. De collega's met een verslavingsprobleem het taboe durven doorbreken om daarover te spreken en hulp te zoeken. En tegelijkertijd om collega's, leidinggevenden, te helpen om het gesprek erover ook te voeren. Want,
0: hoe doe je dat dan?
1: Weet je, op het moment dat je dat iemand naar alcohol ruikt, bijvoorbeeld, hoe maak je dat bespreekbaar? Het wordt vaak weggewimpeld met ja, dat is mijn aftershave of er is wat gaande.
0: Maar hoe doe je dat? Hoe maak je dat bespreekbaar?
1: Ja, door toch bij jezelf te blijven, te uiten wat jouw constatering is. En ja, in eerste instantie iemand de hulpvraag te stellen, hulp aan te bieden. En in tweede instantie daar aanhoudender in te worden. Maar ik vind het belangrijk dat.
0: En wat doe je dan bij iemand die ontkent, zoals in het geval van deze mevrouw?
1: Ja, nou, die is heel lastig daarin. En dat is een van de knelpunten ook met verslavingsgedrag. En je ziet ook dat. Want er is best een effectieve behandeling mogelijk. We weten dat een groot deel van de mensen met dit soort problematiek goed behandeld kan worden. Maar de voorwaarde is dat iemand erkent dat hij een probleem heeft en zelf ook daar stappen in wil blijven maken. En zolang dat niet lukt, de fles is de laatste vriend die de alcoholist kent daarin. Dus je moet daar altijd.

0: Wat we wel zien is dat zowel voor horecapersoneel als voor artsen je eigenlijk ziet dat er een wat makkelijkere blootstelling is aan de middelen. In de horeca heb je de alcohol. In de ziekenhuizen of in de zorg zie je dat medicatiebeschikbaarheid daar is. Dus dat maakt wel dat je extra zorgvuldig moet zijn om in die gevallen waarin mensen onder druk of onder spanning staan, ze naar middelen grijpen om die wat te verlichten.
1: Ja, over een aantal weken moet een regionaal tuchtcollege zich over deze kwestie buigen van de huisarts in Roon. Waar gaat die zich op baseren?
0: Ja, die zullen, want het is een beetje een bijzondere tuchtzaak. De meeste tuchtzaken komen vanuit een patiënt of de context van een patiënt die iets vindt van de zorgverlener daarin.
1: Een
0: klacht indient. Ja. In dit geval is het de inspectie die een situatie tegengekomen heeft. Dus de inspectie zal een rapport, of die heeft een rapport en die dient dat rapport in bij het tuchtcollege. Die zullen zich daarop baseren en uiteraard zullen ze hoor- en wederhoor plegen. Dus zal deze huisarts ook gevraagd worden om haar visie te geven daarop. In een uiterst geval kunnen daar nog derden in gevraagd worden. Kunnen er anderen in gehoord worden. Maar in de regel is dat niet
1: wie,
0: aan de orde.
1: Wie zijn die derden?
0: Dat kunnen belanghebbenden zijn. Bijvoorbeeld de collega's die zich al eerder gemeld hebben daarbij en gemerkt hebben dat ze niet tot haar doorgedrongen.
1: In het AD las ik dat verschillende patiënten juist heel positief over deze huisarts spreken. Die zeggen van nou, we herkennen ons hier totaal niet.
0: Nee. Nou, en Dat geeft misschien ook wel het beeld, of dat bevestigt eigenlijk wel, dat die verslaafde jouw buurman kan zijn of iedereen in de maatschappij daarin. Het zijn mensen die ook prima kunnen functioneren op andere plekken, alleen voor een deel een ziekte hebben waar ze ook last van hebben. Dus dat deze dokter misschien op de momenten waarop het erop aankwam niet kon handelen, maar op alle andere momenten of op een heel aantal andere momenten een goede dokter kon zijn, geloof ik best. Maar wij staan daar vanuit onze professionaliteit wel voor dat je altijd de zorg kan leveren. En zeker als arts zorg kan leveren op de momenten, de acute momenten waarop een patiënt daarom vraagt. Dus je moet wel beschikbaar zijn. En ja, onder invloed van alcohol kun je natuurlijk niet je werk leveren naar het niveau wat we verwachten. Niet altijd in ieder geval.
1: Als het tuchtcollege meegaat met de inspectie, wat hangt deze huisarts dan boven het hoofd?
0: Ja, het tuchtcollege kent een heel aantal maatregelen die ze kan nemen. Dat varieert van een waarschuwing tot een doorhaling in het register. En een doorhaling in het register is eigenlijk de zwaarste maatregel. Dat betekent dat iemand zijn vak niet meer mag uitoefenen.
1: Ja, wat het in dit geval extra ingewikkeld maakt, is dat die mevrouw ook eigenaar was van de huisartsenpost. Hè?
0: Ja. Nee, dat klopt. En daarmee heb je ook geen werkgever en een werkcontext die daar net wat makkelijker op kan aanspreken daarin. Gelukkig zie je dan wel dat iemand, zo'n huisarts, in een groep functioneert waar diensten mee gedaan worden, et cetera. En dat collega's daar dan wel zo'n rol in vervullen. Dat is ook overigens waar we ons dan als KNMG op richten. Hoe zorg je nou dat je ook op een goede manier dit soort dingen bespreekbaar maakt en niet naar veroordeling, maar naar hulp brengt. Want we zien dat 85% van de mensen die zo'n traject doormaken, hulp en begeleiding krijgt, 5 jaar later nog steeds geen terugval in verslaving heeft.
1: Voorzitter van Artsenfederatie KNMG, Juriaan Penders, dank u wel.
0: Graag gedaan.

0: Chris Rea, Fool. Woensdagavond rond 8 uur is er een zonsverduistering te zien. Veel mensen gaan kijken naar het bijzondere en zeldzame fenomeen. Francis Verbeek is onderzoeker bij de Koninklijke Sterrenwacht van België en doet op maandelijkse basis onderzoek naar zonsverduisteringen. Goedenavond, meneer Verbeek.
1: Goedenavond.
0: Hoe kun je op maandelijkse basis, dus zo vaak, onderzoek doen naar zo'n zeldzaam fenomeen?
1: Wel, het is eigenlijk zo dat een zonsverduistering, dat is nu een zonsverduistering in Nederland die gedeeltelijk is. Dat komt om de 2 à 3 jaar in Nederland en België voor, bijvoorbeeld. Maar een totale zonsverduistering, zoals we nu in Spanje zouden kunnen zien, die komt maar eens in de 300 à 400 jaar voor op één specifieke plek, zoals in Nederland bijvoorbeeld. Maar we hebben een satelliet gelanceerd in 2024, Proba 3. Eigenlijk zijn het 2 satellieten. En die ene satelliet die fungeert eigenlijk als een soort maan voor de andere satelliet. In de zin dat dat een schijfje is, heeft een schijfvorm. En die zweeft 144 meter dichter in de richting van de zon. En die blokkeert dus net het zonlicht, net zoals bij een maansverduistering. Zodat die tweede satelliet, dat is een telescoop, we noemen dat een coronagraaf, die kan dan eigenlijk de zon blokkeren, net zoals bij een zonsverduistering. En dat kunnen we dan verschillende keren doen per maand eigenlijk. En dat dan 6 uur elke keer, 6 uur aan een stuk. Terwijl een gewone zonsverduistering, een totale zonsverduistering, slechts 2 minuten of zo duurt.
0: Dat is dus een kunstmatige zonsverduistering?
1: Inderdaad, een kunstmatige zonsverduistering met satellieten, ja.
0: Ja, en wat is er voor een onderzoeker zoals u zo interessant aan een kunstmatige zonsverduistering?
1: Wel, tijdens een zonsverduistering kunnen we de atmosfeer van de zon zien. Buiten het zonneoppervlak is er nog een grote, ijle atmosfeer. Die noemen we de corona. En daar gebeuren eigenlijk alle spannende dingen. Als er zonnestormen ontstaan, of als de zonnewind vertrekt, dat is allemaal vanuit de corona. En dat is ook het enige ding dat eigenlijk zorgt voor zonnestormen die effect hebben op de aarde. Dat doet men ruimteweer. Bijvoorbeeld, als de zon zo'n zonnestorm heeft en die komt dan op de aarde aan, dan kunnen er satellieten, maar ook vliegtuigen, astronauten ontregeld worden. Ook communicatie en GPS en zelfs hoogspanningslijnen. Ruimteweer dus, dat vindt zijn oorsprong in die corona, maar die kunnen we eigenlijk enkel goed zien tijdens een zonsverduistering. Nu zijn we dus heel blij dat we regelmatig 6 uur een zonsverduistering hebben in plaats van 6, af en toe 2 minuten.
0: Oké, dus dan hebben jullie de tijd om de corona goed te bekijken.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en dat doen jullie met de zogenaamde Proba 3-satelliet. En hoe zorgt die dan voor nieuwe informatie?
1: Wel, de beelden die we daar zien zijn ook. Dus we zien veel. Eigenlijk kunnen we maar 2 minuten zien en de zon is veel actiever dan dat. Het kan zijn als je enkele uren kunt kijken dat je een zonneuitbarsting ziet. Als je 2 minuten kijkt, kan je dat bijna niet zien. Die beelden zijn ook geweldig hoge kwaliteit en daardoor kunnen we veel meer van die corona te weten komen en zien welke gevolgen dat voor ruimteweer kan hebben.
0: Ja, u creëert dus eigenlijk maandelijks een kunstmatige zonsverduistering. Is de zonsverduistering van aanstaande woensdag dan nog wel bijzonder voor u?
1: Toch wel, want het is een fenomeen dat eigenlijk alle mensen heel hard aanspreekt, ook wetenschappers die er elke dag mee bezig zijn. En we hebben dan ook met Proba 3 en met andere telescopen die andere facetten van de zon waarnemen, hebben we zoveel mogelijk geprobeerd om op diezelfde dag zoveel mogelijk waarneming te doen. Wetenschappelijk gesproken gaan we van die echte zonsverduistering niet zo heel veel meer opsteken. Maar het helpt toch, want het is toch weer een ander zicht dan we met Proba 3 krijgen. En samen kunnen we er toch weer meer van leren.
0: Ja, en het schijnt dat er in Spanje een dorpje is waar deze zonsverduistering volledig en dus het best te zien is. Vindt u het dan zo interessant dat u ook geneigd bent om naar Spanje te gaan?
1: Ja, dat had ik zeker overwogen. Nu, ik zal het niet doen uiteindelijk, maar veel van mijn collega's hebben het wel gedaan. Ik heb dat bij vroegere zonsverduistering gedaan. Het is wel zo, als je een volledige zonsverduistering kan zien, de hele zon wordt zwart. En die corona is eigenlijk 1 miljoen keer zwakker dan het zonlicht. Dus pas als de laatste zonnestraal verdwenen is, dat die corona als een soort kroontje rond de zon aanvloept. En dat is een geweldig zicht. Dat vinden niet alleen wetenschappers. Iedereen zegt daar O en A als dat gebeurt. Dat is een heel. Als u het ooit kan doen, dan raad ik het zeker aan.
0: Ja, ik ga het zeker doen. Maar die corona, die kunt u dus maandelijks bekijken vanwege die kunstmatige zonsverduistering. Maar gaat u aanstaande woensdag dan nog wel onderzoek doen naar de zonsverduistering die u te zien krijgt?
1: Ik zelf op dat moment niet, maar achteraf gaan we die beelden van ProA3 zeker analyseren. Maar ik zal wel, in België organiseren we ook een lokaal evenement voor mensen die gewoon het publiek die de zon kunnen de zonsverduistering kunnen waarnemen. Het zal dan wel 90% verduisterd zijn in plaats van 100%. Heel belangrijk daarbij is dat we een eclipsebrilletje gebruiken.
0: Ja.
1: Want als je 15 seconden naar de zon zou kijken zonder eclipsebril, zelfs als die verduisterd is, dan heb je kans op permanente oogschade.
0: Is het echt zo gevaarlijk, ja?
1: Ja, dat blijkt echt zo te zijn. Het is zo dat blijkbaar na elke grote zonsverduistering komen er in de plaats waar die zonsverduistering te zien was veel meer meldingen binnen van mensen met oogschade.
0: Dus als ik woensdag op het balkon ga staan, dan moet ik niet langer dan 15 seconden naar die verduistering kijken?
1: Liever zelfs niet. Ik kan best een eclipsebrilletje halen bij een opticien.
0: Ja?
1: Ik kan best een eclipsebrilletje halen bij een opticien of bij een volksterrenwacht en dan daarmee kijken.
0: Sorry, wat zei u als laatst?
1: Ja, dus u kan best een eclipsebrilletje met een eclipsebrilletje kijken. Dan kan u kijken zolang u wil. Maar met het blote oog is echt gevaarlijk.
0: Ja, dus dat is niet raadzaam. Francis Verbeek, onderzoeker bij de Koninklijke Sterrenwacht van België. Dank u wel.
1: Dank u.
0: Linde Seunen, sorry. Jij zit bij ons in de studio en je gaat een nummer voor ons spelen. We gaan zo verder praten.
2: Super. Dit liedje heeft magische projecties.

het gaf niet wat jij zei. En het gaf niet wat dit was. Want mijn magische projecties bleven schijnen heel de nacht.

0: Van haar nieuwe voorstelling Linde Schöne is mislukt. Linde, ze debuteerde in 2016 en werd al snel een grote belofte in de muziekwereld. Maar ja, Linde, je carrière ging snel van veelbelovend naar failliet, letterlijk.
1: Nou, niet heel snel, maar uiteindelijk wel, ja.
0: Ja. Jouw nieuwe voorstelling gaat woensdag in première op het theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Mm-hmm. Is het spannend om jezelf met je nieuwe voorstelling publiekelijk de stempel mislukt te geven?
1: Nou, ik vind het juist wel bevrijdend, eigenlijk. Ik denk dat onder artiesten zeker, en überhaupt iedereen die een soort van publiekelijk leven leidt, er een druk is om juist zichzelf perfect te laten zien en succesvol. En voor mij komt mijn beste werk altijd uit het meest kwetsbare. Dus ik vond dit een hele goede inspiratiebron en ik hoop ook een hele herkenbare.
0: Ja, waarom voelde jij je mislukt?
1: Voor de mensen die mij niet kennen, ik had dus in 2017 het stempel van de nieuwe belofte. En toen uiteindelijk nog een album gemaakt die het wel goed deed. En toen had ik echt een soort van megaproject, 2 albums. En ik dacht, dit wordt het helemaal, ik ga all in.
0: Laten we even beginnen bij die stempel.
1: Oh ja.
0: Een grote belofte. Hoe kreeg je dat stempel?
1: Nou, ik had mijn eerste EP uit en dan, toen deed mediawereldje zijn werk, weet je wel. Dan elk jaar heb je wel van, deze mensen moet je checken op Noorderslag. Dit zijn de 10 mensen die het helemaal gaan maken dit jaar.
0: En hoe zag dat er bij jou uit? Wie zeiden dat?
1: Ja, weet je, toen De Wereld Draait Door natuurlijk. En toen in 1 week stond het in 5 kranten rondom Noorderslag. Dan ben je ineens de belofte daar. Ben je talent daar, hupsflups daar.
0: Bij 3FM was je
1: 3FM,
0: talent?
1: 3FM, de Radio 2 was het ook gewoon de tijd heel, dat het, ja, weet je, komt elke maand wel ergens op een radiostation en je denkt ook van, oh, dit is blijkbaar wat artiest zijn is.
0: Ja, het zong rond dat jij veelbelovend was. Mm-hmm. Een groot talent.
1: Ja.
0: En waar droomde jij toen van?
1: Waar denk ik de meeste artiesten wel van dromen. Gewoon de grote zalen kunnen vullen en nummers schrijven die iedereen kent. En dat hele verhaal.
0: En welke zalen moet ik dan aan denken?
1: Ja, de Paradiso's, maar ook wel natuurlijk de AFAS en de Lowland Stages en de Pinkpop en alles. Gewoon de grote zalen, tuurlijk, daar droom je van. Maar
0: hitscoren?
1: Ja.
0: Ja?
1: Mag je natuurlijk niet zeggen. Nee.
0: Ja, maar uiteindelijk heb je toch aardig wat gewonnen. De Nijmeegse Cultuurprijs. Je bent genomineerd geweest voor een Edison, een 3FM Award. Je trad ook uiteindelijk op Lowlands. Mm. Terwijl je nog maar, 20 was.
1: Ja, 23.
0: Was je niet gewoon succesvol?
1: Ja, maar wat het in Nederland is, als artiest, je wordt eigenlijk op 2 punten gevierd. Namelijk wanneer je dus de grote belofte bent of wanneer je een grote hit hebt gehad.
0: Oké, het eerste heb je bereikt.
1: Ja, maar dat zie je bijvoorbeeld op heel veel festivals. Die hebben dan 2 podia, weet je, de talent stage en de main stage. Maar er zijn heel veel artiesten, zoals ik, die daar een beetje tussen vallen. Dus je bent niet meer talent, maar je hebt ook niet een mega hit gehad. En dus sta je nergens.
0: Dus het gat tussen talent en een grote hit.
1: Ja.
0: En dan bedoel je echt in de top 40 staan? Of
1: mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja, of in elk geval gewoon echt op dat level zijn dat je 1000 kaartjes kan verkopen.
0: Ja, want daar heb je een hit voor nodig.
1: Ja.
0: Ja. Maar bedoel je daarmee dat je op een soort net niet niveau zat?
1: Ja, nee, dat is, weet je, dan zit je rond de 100.000 maandelijkse luisteraars op Spotify. Wat eigenlijk heel veel is. En dat is fantastisch. Dat zijn 100.000 mensen die maandelijks naar je muziek luisteren. Maar het is net niet genoeg om echt geboekt te worden op de festivals. En dan val je er net buiten. En dan heb je dus heel veel geld in zo'n album geïnvesteerd, wat je dan niet terugkrijgt. En dan ben je ineens de lul.
0: Ja,
1: Sjaak.
0: Nee, dat maakt niet uit. Jij bracht in eerste instantie een album uit bij een platenlabel.
1: Ja.
0: En daarna dacht je, ik ga het zelf doen.
1: Ja.
0: En hoe ging dat toen?
1: Nou, ik dacht echt, ik ga het nu helemaal doen zoals ik het wil. Ik heb helemaal de visie helder en ik ga ervoor.
0: Want ik ben veelbelovend.
1: Ik ben veelbelovend, ik ben supergoed. Iedereen, dat zit, is het ook, weet je, dan in die backstages heb je natuurlijk ook allemaal mensen die dan jouw allemaal dat zeggen.
0: Ja.
1: Van, oh, jij gaat het helemaal, volgende keer sta je op dat podium, weet je wel. Dan sta je daar, dit is een kwestie van tijd voor jij je hit hebt. En ja, je gaat het toch een beetje geloven misschien.
0: Ja, bijna aannemen als ik het zo hoor.
1: Ja. Ja, ik denk dat artiest zijn in de kern een heel erg delusional vak is.
0: Maar toen ben je dus 2 albums gaan uitbrengen en dat ging fout.
1: Ja.
0: Financieel ook.
1: Ja.
0: Ja. Waar ging het mis?
1: Achteraf denk ik marketing. Ik denk dat toen ik net uitkwam, was dat nog een beetje de laatste fase van dat media echt bepaalde of je succesvol ging worden en je daar helemaal van afhankelijk kon zijn. En dat ik die albums uitbracht zonder echt een TikTok-strategie te hebben, zonder een marketingbeeld te hebben van wie ik zou zijn. Ik dacht juist van, ik ga alle kanten van mezelf laten zien. Maar dat werkt helemaal niet.
0: Je hebt jezelf onvoldoende geprofileerd.
1: Ja, misschien wel. Ja, mogelijk, hè?
0: Ja, want je noemt zelf TikTok, hè? Maar als je kijkt naar jouw generatiegenoten die het misschien wel zo ver hebben geschopt als dat jij ook zou willen. Wat hebben die dan anders gedaan? Is dat allemaal TikTok?
1: Nee, ik denk dat ze ook helderder één ding, dat ze meer gefocust waren. Ik denk dat ik elke keer weer iets anders wou doen. Weet je, dan ging ik weer depressieve folk maken en dan weer een rapliedje genaamd Kerstseizoen. Gewoon het, er was ook niet echt een lijn in.
0: Kerstseizoen?
1: Ja, dat is een banger.
0: Oké. Okay. Ja, ja. Maar kan je niet gewoon stellen dat je zoekende was? Dat hoort toch ook bij artiest zijn?
1: Ja, maar ja.
0: Of was je gewoon niet commercieel genoeg?
1: Misschien, weet het niet. Maar ja.
0: Wat heeft er uiteindelijk toe geleid dat je deze voorstelling bent gaan maken over hoe mislukt je bent volgens jezelf?
1: Nou, het begon met een ontzettend intense gebroken hart. Waarna ik gitaar ging spelen. En dat werd een soort obsessie. En na een half jaar gitaar spelen kwam ik erachter dat als je jezelf kan begeleiden, je in je eentje shows kan doen. En dus ging ik huiskamerconcerten doen. En daar ging ik steeds meer tussen liedjes door praten. En begon ik mezelf af te vragen van, hey, vanaf hoeveel praten tussen liedjes ben je een soort van cabaret aan het maken? En de liedjes komen vanuit die eerlijke plek. Dus gingen de verhalen daar ook haast automatisch over. Ik denk dat mijn beste werk nooit een keuze is geweest. Dat was gewoon het spul wat eruit vloog.
0: Jouw muziek is sowieso altijd maatschappelijk, hè? Gaan we dat ook terug horen in deze voorstelling, de maatschappelijke boodschap?
1: Ik weet niet of ik mijn muziek maatschappelijk vind, eerlijk gezegd.
0: Er zit wel altijd een boodschap in.
1: Er zit een boodschap in, maar soms is de boodschap ook gewoon, jongen was gemeen tegen mij. Ik wil nooit iets geëngageerds provoceren of erin in pushen. Weet je, als het persoonlijke.
0: Als iemand het zo interpreteert?
1: Ja, weet je, als ik iets heel persoonlijks vertel en het is toevallig een maatschappelijk ding, het is toevallig iets wat heel veel mensen meemaken, cool. Maar ik wil nooit dat het prekerig wordt of overdreven geëngageerd.
0: Hoe gaat deze voorstelling het beeld dat je van jezelf hebt hopelijk veranderen?
1: Nou, ik denk dat deze voorstelling alleen maar kon ontstaan vanuit een relativering. En vanuit de afgelopen 3 jaar waarin ik een leven opbouwde dat niet draaide om views en streams en succes. En dat het ook wat minder uitmaakt. Want ja, ik ben niet meer compleet afhankelijk hiervan.
0: Linde Schöne is mislukt. Gaat woensdag in première op het Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Heel veel plezier en heel veel succes.
1: Ja, bedankt dat ik mocht komen.
0: Dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Een heel fijne nacht.

0: lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Natuurlijk wel.
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: NPO Radio.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De Nacht van Gelderland.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?
4: Dit is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.